0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Loo FM.
1: There she was.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, goedenavond. Uurtje Factuurtje met een volle studio eigenlijk. Ik kan haast zeggen, we hebben de familie Inge de Wit zitten. Alleen de man is nog niet aanwezig, maar goed, de vader is niet aanwezig. En ik mis nog een zoon. Inge, leuk dat jij er bent.
2: Ja, heel gezellig.
1: En jij hebt jouw dochter meegenomen, Julie, en je zoon Bram.
2: Zeker.
1: Leuk, en Bram heeft al muziek uitgezocht. En jij ook, Julie, toch? Goed zo, nou geweldig. Ja, wat komt Inge de Wit doen? Ja, die komt praten over de grote reunie. En wat is een grote reunie?
3: Langzaam één.
1: In Elburg weten de Nieuwburg College bestaat 50 jaar. Nou, Nieuwburg, de Lambert Franken bestaat 50 jaar. En daar was ik een hele hoop over horen. En over een half uurtje komt ook nog eventjes aanschuiven. Barber Keen, dat is de Keen, dat is de nieuwe. Ja, de nieuwe, zo heet het, kapper hier in Elburg. En die gaat helemaal over vertellen. Een jongen van 19 jaar die voor zichzelf begonnen is. Dus dat is ook op zich wel leuk natuurlijk. Maar we gaan eerst even muziek luisteren. En eens kijken wat heeft Bram uit Schobert van Michael Jackson.

0: Ik moet zeggen, Michael Jackson houdt niet zo van, maar het is wel een goed liedje van hem.
1: Ja, en ik denk, ik draai hem tot het bittere eind.
0: Nou ja, dat vreesde ik wel af. Ja, Bram, goede
1: grotere
0: keuze,
1: fan kunnen we niet hebben, toch?
0: Dat zegt nee, inderdaad. Wij gaan praten met Inge de Wit. En over de, ja, de grote reunie. Wat 50 jaar bestaat het Lambert-Franken Museum. Museum hoor mij. Nou, het is 50 jaar zelfs wat een museum.
2: Bijna een museum.
0: Maar het is helemaal vernield allemaal, begrijp
2: zeker
0: ik. Hoe komen jullie daartoe? Ja, 50 jaar bestaan
2: ja,
0: uiteraard.
2: Nou ja, zo'n mijlpaal van 50 jaar is natuurlijk voldoende reden om een feestje te vieren.
0: Is dat
2: met
0: uniek
2: elkaar
0: in scholen?
2: Ik denk niet dat dat ja heel vaak voorkomt, okay, dat een school zo lang bestaat. En daarbij nou ja, zijn we net klaar met onze hele grondige verbouwing. Dus het is ook een perfect moment om de school ja te laten zien.
0: Goed zo. En waar praten we over? Het is welke datum is het?
2: Volgende week zaterdag de 13
0: juni. Ja. En iedereen kon zich daarvoor opgeven?
2: Ja, kan nog steeds.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want hoeveel inschrijvingen heb je op dit moment?
2: We hebben nu zo'n 400. Dus dat is heel fijn. En uit allerlei leerjaren. Dus mensen ja echt vanaf het begin. Maar ook, ik zag in de lijst ook mensen van nou, een paar jaar geleden die examen gedaan hebben.
0: Ja.
2: En dan zie je van die mooie plukjes, groepjes van bepaalde ja, leerjaren die, ja, die elkaar weer willen ontmoeten.
0: Leuk, want het is natuurlijk als ik een beetje. Ik kom uit het westen van het land vandaan, dus ik ken de school eigenlijk niet. Maar ja, zakelijk gezien heb ik wel eens een keer wat mee gedaan vanuit Decoretta. Maar voor de rest doe ik het. Maar ja, ik kan me voorstellen toch, als ik in Elburg kijk, dat iedereen behoorlijk honkvast is. Dus als je in Elburg blijft wonen, woont, dan blijf je over het algemeen. Nou, de helft van de tijd blijft in de auto wonen. Dus jullie hebben een heleboel. Ex of oud leerlingen, denk ik.
2: Ja, maar ik denk ook wel dat er oud leerlingen komen die niet per se uit de buurt ja komen. Nee, ik heb met een vriendin hebben wij mijn middelbare schoolklas helemaal bekeken ja en gekeken wie we konden uitnodigen. Ja. En er zaten ook echt nog wel mensen bij die niet zo in de buurt wonen. Ja. Dus een mooi
0: want
2: moment.
0: Als je niet in de buurt woont, hoe weet je dat dan?
2: Nou, dat is echt heel veel gedeeld, ook via de socials. Ja. En nou ja, er zijn ook wel mensen die dus actief hebben gezocht, zoals wij, dat je even ja de namenlijst van je ja klas erbij pakte. En ik denk ook wel heel veel mond-op-mond reclame.
0: Nou ben ik wat ouder, dus ik zou echt niet meer weten wie in mijn klas vroeger gezeten.
2: Echt
0: maar goed,
2: niet?
0: Nee.
1: Nou,
2: wij hebben de foto erbij gepakt.
1: Daar eens wat raars over vertellen. Ik had ook een reunie. Mijn school bestond 75 jaar. Baas boven baas, hè? Maar ik heb met mensen zitten praten die wisten wie ik was en ik had geen benul.
2: Ja, dat kan.
1: En het erge is, ik durfde het ook niet te vragen.
0: Ah, dat moet u vragen.
1: Ja, super stom, toch?
0: Wie ben je dan? Ja, natuurlijk wel.
1: Nee, maar goed, dat is best. Dus ik wil even een adviesje geven. Vraag het alsjeblieft. Anders loop je de hele avond dat je ja denkt van... Oh, wat erg. Ik weet het niet.
2: Oh, en ik zou de oude foto's meenemen. Neem je oude klassenfoto's mee. Want dan kan je ook even laten zien. Kijk, zo zag ik er toen uit. En nu ben
1: die
2: ik
1: waren
2: het
1: bij ons uitgeprint. Ah, en die hingen allemaal. Wat gaan jullie doen? Zo'n reunie.
2: Dat is een goede vraag. We gaan beginnen eerst met een stukje voor de oud-medewerkers. En de medewerkers van nu. Dan maken we ook een foto. En is er koffie en thee. Daarna komen de leerlingen. Of nou ja, de oud-leerlingen zijn dat natuurlijk. Dan maken we foto's. We gaan terug in de klas. En er zijn nog een aantal proeflesjes. Of eigenlijk oude lesjes, om zo te zeggen.
1: Waar?
2: Ja, je kan nog naar je oud-docenten toe om een les te gaan volgen. Een geschiedenisles, scheikunde, Engels. Maar er is ook gewoon genoeg tijd om elkaar te ontmoeten.
1: Weet je wat nou zo bizar is? Ik had destijds echt naar gewoon helemaal niks met bepaalde lessen. Maar nu zou ik best een geschiedenislesje willen doen.
0: Nou, meld je aan als niet oud leerling.
2: Ja, precies. Schuiven je zo bij in.
0: Ja.
1: Nou, leuk.
0: Ja, oké. Okay. Maar oké, begint zaterdag 13 juni. Begint het om 4 uur, zag ik. Dan komen de oud-medewerkers. Of ja, de inloop van de medewerkers en oud-medewerkers. Alle bestaande medewerkers die komen, neem ik aan.
2: Zoveel mogelijk
0: inderdaad. Ja, zoveel mogelijk. Heb je ook veel oud-medewerkers?
2: Ja, dus ja? Echt al wel een leuk lijstje. Want als je je inschrijft bij voor deze reunie, dat kan op www.lf50.nl. Mm-hmm. Dan kun je ook zien wie zich hebben aangemeld. Dus dat kun je per leerjaar bekijken. Dus ook van jouw eigen jaar. Maar je kunt ook zien welke collega's zich hebben aangemeld.
0: Ja, maar je kan het niet van tevoren bekijken. Nee. Dus je moet je eerst zelf opgeven. En dan ga je zien wie er gekomen.
2: Komt goed, zou
0: maar,
2: ik zeggen.
0: Hoeveel mensen schatten jullie die binnen gaan komen?
2: Nou, we hebben er nu meer dan 400. Ja? En alles is welkom, zou ik zeggen.
0: Ja. Goh, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik heb nooit een reunie gemaakt. Heb jij al eens een reunie meegemaakt?
1: Vertelde ik net. Nou ja, weet je, ik zal je heel eerlijk vertellen. Op deze school waar ik zat was regelmatig een reunie. Maar ik heb geen kinderen. En ik had de eerste keer dat ik dacht, ik ga daar niet naartoe. Weet je, al die mensen zeggen alleen, hoeveel kinderen heb jij en hoeveel heb jij er? En dan gaat het nergens over. En uiteindelijk toen ik, nou ik geloof 39 was of zo, toen dacht ik, nou dan moet ik me er maar eens overheen zetten. En toen ben ik wel gegaan. Alleen wat ontzettend jammer was. Wij hadden een heel bijzonder gebouw.
0: Jij kende niemand.
1: Nee, dat ook. Maar dat gebouw was afgebroken. Ja. Dus ik, in gedachten loop ik nog heel vaak door dat gebouw. En dan denk ik, hoe ging dat ook alweer? Hoe kwam je bij de aula? Hoe zat dat? En dan is het in een nieuw gebouw. En dat is gewoon stom van mij geweest. Want daar had ik niks mee.
2: Ja, dat is misschien even goed dat ik daar vast een waarschuwing voor geef. Want aan de buitenkant is het gebouw veranderd. Maar aan de binnenkant ook. Dus ik denk als de oud-leerlingen binnenkomen. Dat ze vooral de aula heel goed herkennen. Die heeft echt nog wel de, nou, een beetje de looks van vroeger. Maar verder, ja, ik denk dat je even goed er doorheen moet kijken om je plekje weer te herkennen.
1: Nou, dan weten mensen dat. Precies. En leraren, want ik had toch wel een aantal leraren die, denk ik, toen ik op school zat, weet ik veel, 25 waren. En die herkende ik ook gelijk. Er waren ook heel veel nieuwe leraren, maar dat is ook ontzettend leuk om die weer te zien.
2: Zeker, ja.
0: Ze herkenden jou ook?
1: Ja, ik stond altijd op het briefje omdat ik iets had uitgevroten. Ja, dus ik was redelijk bekend.
0: We gaan even luisteren, Lus Live.

0: We zijn er al uit, zeg hij. En dit was een verzoeknummer van jullie, toch? Vind je die zo goed? Vind je die zo goed? Ja?
1: Ja.
0: Goed zo, hartstikke goed. Ja, luister, we zijn aan het praten over de grote reunie. Als oud-leerling, als je opgeeft, dan moet je wel wat betalen.
1: Ja.
0: Je kan de kaartjes halen op de site. En 16,95. Maar goed, daar krijg je wel een gezellige middag voor. En je krijgt er heel goed eten, zag ik. Ik zat even naar het menu te kijken. Maar is niet slecht.
1: Nee, dat ziet er goed uit, toch?
0: Ja,
1: voor elk wat wils, dacht ik.
0: En wat ik wel heel opviel. Ik ken één leraar ken ik eruit. En dat is Willem van Noorom.
1: Ja, dat
0: wie
1: dacht ik
0: Willem
1: al.
0: Willem van Noorom niet, hè?
1: Precies. Dus die geeft nog een mooie lesje over Elburg, denk ik.
0: Geeft een heel leuke les. Hij is in de uitzending hier ook. En ja, die meneer die weet zo vreselijk veel te vertellen allemaal. Het is echt ongelooflijk is dat, ja. Maar goed, er zijn niet een stuk of acht leraren of leraren allemaal volgens mij. Waar zijn,
1: ook
0: waar zijn de dames?
1: Nee, die zitten er ook bij.
0: Oh ja, Dieneke, ja, inderdaad. En wat is jouw functie in het hele verhaal?
1: Nou, ik werk nu op het Lammert Frankus als teamleider, maar ik heb er zelf ook op gezeten als leerling.
0: Ja?
1: Dus ik ben eigenlijk weer terug op het oude nest.
0: En wat houdt teamleider in bij Lammert Franken?
1: Oh, ik ben verantwoordelijk voor 2 leerjaren.
0: Oké. Okay. Maar dan geef je, dit is allemaal ontgroeid natuurlijk, maar dan geef je niet zelf les?
1: Nee, ik geef nu geen les. Van origine ben ik geschiedenisdocent. Ik heb ook in de klas gezeten bij Willem van Orel.
0: Ja? Heb je goed geleerd, denk ik?
1: Zeker, dat ging hartstikke prima. Maar nu op dit moment geef ik geen les.
0: Dat zo. Hartstikke mooi. Hoeveel leerlingen hebben jullie op school?
1: Op dit moment? Ik denk rond de 780. Dat wisselt een beetje per jaar natuurlijk.
0: En dan praat je alleen over de Lange Weide?
1: Ja. De HAVO-VWO-locatie.
0: Ja, Nieuwborg zit natuurlijk ook nog aan de rondweg.
1: Ja, en zit ook een locatie in Nunspeet. Dus het zijn 3 locaties bij elkaar.
0: Nieuwborg hebben in ieder geval in de rondweg, hebben we als begrepen, de 1000 leerlingen rondlopen.
1: Zoiets, ja. En uiteindelijk voelen zulke middelbare scholen ook weer een stukje kleiner, hoor. Want het zijn ook vaak aparte afdelingen, bijvoorbeeld voor de onder- en de bovenbouw. Dat is nu op de locatie Lammert Frankus ook zo, dat er bijvoorbeeld een aparte pauze is voor de onder- en de bovenbouw. Dus dan voelt zo'n school snel ook alweer een stukje kleiner bij de overstap van de basisschool.
0: Ik kan me voorstellen inderdaad, anders heb je inderdaad 700-800 man rondlopen.
1: Nou, daar schrik je wel van als dat zo zou zijn.
0: Ja, ik heb het een keer meegemaakt bij de rondweg, dat doen we ook wel het een en ander. Dan kwam het juist op het moment binnen dat de wisselingen waren. Dan weet je niet wat je overkomt in die grote halen.
1: Ja, dat lijkt dan even zo, maar iedereen weet ook waar die naartoe moet en binnen 5 minuten is de rust wedergekeerd.
2: Hebben jullie niet dat je daar nog oeverloos nachtmerries van hebt? Ik wist vroeger altijd precies hoe ik moest lopen. Maar ik kan eindeloos dromen ten eerste dat ik een examen moet doen. En er niets van begrijp. Dat ik echt denk, waar gaat dit over? En het tweede, dat ik dan altijd aan het zoeken ben. En dat ik denk, waar is dat lokaal? Kom nooit op tijd.
1: Je moet gewoon altijd de juiste leerling uit de klas kiezen en daar achteraan lopen. Dan komt het wel goed.
2: Nou ja, ik loop nooit ergens achteraan.
1: Ja, daar heb je het al
0: zit een vrouw hier met ervaring, hoor.
2: Ik ga bij jou op school zitten de volgende ronde. Lijkt me goed.
1: Komt goed.
0: Nee, maar goed, je kan voor zo'n groot gebouw dat je de weg kwijtraakt.
1: Ja, maar voor leerlingen voelt dat soms de eerste dag even wat spannend. Maar dat heel snel leer je de school kennen. We zijn zeker tegenwoordig hebben we zo'n mooie introductieweek waarin je elkaar goed leert kennen, de school goed leert kennen. En dan weet je precies waar je moet zijn voor je eerste les als de echte lesdag begint.
0: Oké, nou ik kan me herinneren als leerling was ik, die was net geopend, de MTS. Was toen het MTS in Velsen of Versampot was dat. En die was nieuw, helemaal nieuw. Was echt een hele moderne MTS, een gigantisch groot gebouw. Nou, ook de leraren wisten niet precies waar ze naartoe moesten in de eerste paar dagen. Dat was op zich wel leuk. Dus eigenlijk ging dat echt helemaal fout.
1: Samen op zoek, toch?
0: Ja, dat is inderdaad gezamenlijk op zoek,
2: Ik heb eigenlijk nog wel even een vraag. Waarom is deze school zo leuk?
1: Waarom deze school zo leuk is? Oh, nou, ik denk dat het gewoon een super fijne HAVO-VWO school is. Waar je goed onderwijs krijgt. Waar de leerlingen elkaar kennen. Het ook goed met elkaar hebben. En helemaal nu we zo'n mooi nieuw gebouw hebben. Of vernieuwd gebouw. Nou komt dat helemaal goed.
2: Dus jouw kinderen gaan daar straks ook naartoe?
1: Mijn oudste zit er al op school.
2: Oh, zij zit er al. Ja. Oké. Leuk.
0: Goed zo.
2: Hartstikke goed.
0: Wat wil je nog meer zeggen? Ja, opgeven, dat is de...
1: Op lf50.nl.
0: Ik hoop, want je hebt 400 inschrijven. Ik hoop dat het zeker 500-600 gaan worden.
1: Daar gaan we voor.
0: Want heel Elburg luistert naar ons programma. Dus ja, dat zijn allemaal oud leerlingen wat dat betreft. Hey, hartstikke leuk jullie geweest zijn.
1: Bedankt.
0: En ik zou zeggen, jij gaat er ook op de toekomst naartoe, neem ik aan.
1: Nee? Zij gaat naar de locatie aan de rondweg, naar de zomer.
0: Dat is ook een mooie school.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, dat is ook inderdaad een mooie school. Bram, jij ook heel veel plezier. En wij gaan naar de muziek luisteren. Dus even kijken. Family, Listen to the Radio.

0: Ja, dat was inderdaad de grote reunie. En ik hoop dat van de 400 naar 500 man toe gaan, Ellen. Hè?
1: Ik hoop het ook. Ik heb een hele leuke vraag voor jouw gast.
0: Ja, maar je weet helemaal niet wie hier zit.
1: Nou, vertel het maar.
0: Oké, nou, het loopt echt als een trein hier. Want inmiddels komt Kane Holstegen binnen. En ja, die heeft zijn eigen zaak begonnen op 1 juni, een paar dagen geleden. Welkom, Kane. Ja. Kane, sorry. Ja, ik zit elke keer met K-E-A, K-E-N, maar Kane is dat. En ja, nou ja, Kane is, die heeft hetzelfde naam als mijn hondje. Dus het valt ook wel mee. We
1: komen ja, maar vaak, dat schrijf je anders, Rob. En ik heb heel snel, want ik ben altijd geïnteresseerd in namen. Ja. Jouw naam komt uit Ierland,
2: klopt.
1: Wist je dat?
2: Ja, klopt.
1: En weet je ook wat het betekent?
2: Ik zou het echt niet weten.
1: Oeroud. En dat klopt niet als ik jou zo zie.
2: Oeroud. Nee, dat moet nog komen, denk ik dan.
0: Hoe oud schat je hem?
1: Nou, jong. Niet oorjong.
0: Jij durft niet te schatten, hè?
1: Nou ja, weet ik veel. Als ik heel eerlijk vanuit mijn hart moet zeggen, dan zou ik je me zo 18 geven.
2: Goed,
1: maar
2: zo,
1: ik denk
2: ja,
1: dat
2: klopt.
1: Je ergens... Goed, ja, 18? Ja.
0: Het is een van de jongste ondernemers in Elburg.
1: Oké.
0: We hadden voor een paar weken geleden hadden we ook een ondernemer. Die was ook zo jong.
1: Ja, die was ook zo jong. Die zat in de bruggen. In de
0: automaterialen. Ja. Dat soort toestanden. Ja, Kane, ik heb je uitgenodigd, want je bent met een zaak begonnen. Een barbershop.
2: Ja,
0: barbershop. Ja, officieel
2: klopt.
0: Zie ik een barbershop heen. Zijn er niet genoeg kappers?
2: Nou ja, ik vind eigenlijk van niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, zou ik ook zeggen.
2: Nee, dat is lekker makkelijk om te zeggen. Nee, ja, als je kijkt hoeveel mensen er in de omgeving wonen. Iedereen moet geknipt worden, dus.
0: Ja.
2: En de meeste kappers in de omgeving hebben het druk, dus ik denk dat het...
0: Dat
2: is wel meevalt.
0: Zonder meer. Maar even kijken, hoe ben je toegekomen? Laten we eerst even beginnen. Jij bent in ieder geval, nu heb je per 1 juni, in juni, begin met Barbecue Kane begonnen.
2: Ja.
0: In de Coragestraat. Maar hoe ben je hier toegekomen? Want je bent 18, je bent hartstikke jong nog. En dan nu al een eigen zaak. Hoe zit het in elkaar?
2: Ja, ik wou het eigenlijk altijd al. Ik was van mijn 15 als ik begonnen.
0: Ja?
2: En ik wou het eigenlijk altijd al. En nu kwam het zo mijn pad, het pandje. En toen dacht ik van... Of ik doe het nu, of ik wacht tot ik nog een keer de kans krijg.
0: Ja.
2: En dat kan ook lang gaan duren.
0: Oké, maar er zijn genoeg pandjes te vinden natuurlijk in het hele verhaal. Maar
2: ja, dat is waar.
0: Wat is je ervaring? Je was al kapper. Je hebt een opleiding bij een hele bekende kapper in Elburg gedaan.
2: Ja. Ja, nee, ik was eerst begonnen in Zwolle.
0: Ja.
2: En toen, uiteindelijk, toen ik 15 was, toen liep ik eerst snuffelstage. Toen ik nog op de middelbare school zat.
0: Ja.
2: En toen leek me wel leuk, dus ben ik gewoon begonnen en nooit gestopt.
0: Maar je hebt er ook een opleiding in gehad, of hoe moet dat zien?
2: Ja, ik heb nu 2 jaar heb ik op mbo gezeten, op Landstede.
0: Ja.
2: Dat was gewoon een kappersopleiding.
0: Ja, uiteraard. Dan heb je stage moeten lopen en alles.
2: Ja, in Elburg.
0: En toen uiteindelijk dacht je van, goh, ik ga gewoon beginnen.
2: Ja, klopt.
0: Een nuchtere Hollander, Ellen.
2: Ja.
1: Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat je zo jong bent en dat je gewoon je hart volgt.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Ja, ik hoor ook wel vaak van mensen dat ze niet echt weten wat ze willen. Dus ik ben er blij mee dat ik gelijk iets gevonden heb wat ik leuk vond. En ik ben eigenlijk gewoon nooit gestopt ermee.
1: Ja, ik ben zo iemand die nooit wist wat hij wilde.
2: Ja, ja.
1: Nou is het wel goed
0: gekomen.
1: Weet je
0: nog steeds niet, hè?
1: Nee, maar dan moest ik dan 60 voor worden. Dat is dan toch wel weer een dingetje, vind je niet?
0: Ja, oké, maar goed. Maar inderdaad, geweldig. Maar dat is ook mijn eerste vraag eigenlijk. Van ja, goh. Je had een leuke vraag trouwens voor de naam uiteraard.
1: Nee, voor de naam, maar ik heb ook iets over haar. Vroeger is natuurlijk voor jou best wel kort geleden.
2: Ja.
1: Maar... Noem eens een haartrend van vroeger waarvan je zegt... ik hoop dat nooit meer iemand aan mij gaat vragen of ik dat wil knippen.
2: Oeh, dat is een lastige.
1: Daar mag je even over nadenken. We hebben nog 25 minuten.
2: Ja.
0: Oké, een rare vraag.
1: Nou ja, bijvoorbeeld een matje of...
2: Dat is alweer populair.
1: Dat is alweer populair. Wat ik ook zie trouwens is dat... Ik heb heel weinig haar, dus bij mij zou het niet eens kunnen... maar dat hele zijkanten kaal geschoren wordt.
2: Ja.
1: En dan hou je een beetje haar over...
2: Ja, dat hebben ook best veel mensen. Ja, ligt eraan. Je hebt allemaal verschillende soorten, maat van hoog opscheren, laag opscheren. Maar ja, ik doe lekker wat iedereen mooi vindt en wat ik zelf ook leuk en mooi vind. Als ik daar mensen mee kan blij maken, dan ben ik ook blij.
1: De truc is natuurlijk dat als stel, hè, ik kom bij jou zitten. Jij doet mannen, denk ik, of
2: ja,
1: niet?
2: Klopt. Ja,
1: maar dat je dan zegt, help me nou eens, wat staat mij goed? Dat jij kan kijken naar een gezicht en dat je gewoon zegt, joh, je moet dat doen. En dat moet je niet meer doen.
2: Ja, ja, ik kijk meestal gewoon naar, ja, sommige mensen hebben wat groter hoofd dan de anderen. Dus dan heb je weer andere kapsels wat beter staat. Dan moet super kort doen aan de zijkanten.
1: Juist.
2: Dus ja, dan kijk je naar en dan heb je eigenlijk gewoon een beetje een beeld voor je. En dan raad je dat aan.
1: Oké.
0: Okay. De naam Barber Kane. Barber, waarom niet kapper?
2: Ja,
0: omdat... ik heb mijn gevoel dat ik het met baarden te maken heb.
2: Klopt, klopt. Ja, ik doe ook baarden.
0: Ja?
2: Baarden, scheerbehandelingen, hoofden kaal scheren. Dus dat is alles wat, wat een barber doet eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar dat betekent over het algemeen toch wel kort geknipt? Of maakt het niet zoveel uit?
2: Nee, dat maakt in principe niet heel veel uit. Kijk, ik doe geen mensen die echt haar tot aan de schouders tenen, hebben. Nee.
0: Dat doe
2: dat
0: ik
2: niet. Nee, maar ik doe wel wat gedektere kapsels, wat langere kapsels. Een beetje de klassieke kapsels. En dan uiteraard de baarden en ook het korte opscheren.
0: Oké. Okay. Hey, 18 jaar, je bent begonnen. Je hebt al een behoorlijke van tevoren het ene reclame gemaakt en al dat soort dingen meer. Hoe is daar reactie op toen je het hoorde? Want jij zat bij een kapper in de stad. Mogen rustig roepen, Jack. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En toen heb jij eigenlijk gekozen om te beginnen met je eigen winkel.
2: Ja.
0: Of je eigen barbershop. Hoe is dat ervaren? Hoe reageerde men?
2: Best verbaasd. Omdat ik nog redelijk jong ben.
0: Te jong bent?
2: Nou, te jong heb ik nog niet gehoord.
0: Nee, oké, goed.
2: Nee, de meeste mensen vonden ik heb eigenlijk bijna alleen maar positieve dingen gehoord. Ja. En mensen die vonden het eigenlijk wel leuk om te horen. En mensen geven tips en mensen willen ook langskomen. Dus in principe is het bijna alleen maar positief.
0: Ja, want je hebt je feestje afgelopen zaterdag gehouden, een openingsfeestje. Klopt. En het was al behoorlijk wat mensen liepen rond. Als je ook allemaal bij jou gaat kappen, dan zit je al vol, denk ik.
2: Ja, dat helaas niet. Nee? Maar ja, de meeste wel, waar ik vooral vrienden en familie.
0: Ja, uit
2: begrijp ik. Die knip ik sowieso altijd al.
0: Ja.
2: Dus dat,
0: Als je nu, want je bent nu 2 dagen bezig. Het is 4 mei, 4 juni. Nou, 1 juni moest je nog even naar school toe, begreep ik.
2: Ja, klopt.
0: 2 en 3 juni ben je bezig.
2: Ja, het is nu
0: hoe
2: de derde dag.
0: Hoe zit het met de aanmeldingen? Zit je het alweer te vervelen?
2: Nee. Nee, ik heb de eerste 2 dagen dat ik sowieso helemaal vol.
0: En dan, dat is nieuwigheid waarschijnlijk? Of zeg je van...
2: Ligt eraan. Ik denk wel een beetje dat mensen gewoon nieuwsgierig zijn als ze even willen kijken.
0: Uiteraard, ja.
2: Maar nu moet ik het zorgen om wat vol te houden.
0: Ja, begrijp. Jij, naast dat je bij gewoon werkt en in de stad, was je ook thuiskapper volgens mij, bij je moeder?
2: Of, ja, heel af en toe. Zo af en toe eventjes. Vader,
0: Goed. Dus de klanten die eigenlijk komen, die heb je niet gewend die thuis laten knippen. Die moeten echt naar jou toe komen. Nee,
2: ik doe nu gewoon lekker iedereen, mijn broertje en mijn vader, alles. Doe ik lekker daar. Je dan moet kan ik echt alles mooi laten staan.
0: Ja, dat is een voordeel natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is niet zo'n groot pand, dus je hoeft ook niet veel te schoon te maken en al dat soort dingen meer.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Goed, we gaan even muziek luisteren. Wat hebben we? Family Man.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Kane van Barber Kane. Het blijft nog steeds, ik wou zeggen Kapper Kane, maar het is gewoon Barber Kane. Ik ken hem inmiddels, ik ken hem helemaal niet, maar ik heb wel een aantal keren gezien, want hij heeft een bedrijfje opgestart op de Garagestraat 31. En daar wil ik toch wel even bij vertellen, Ellen. Jij zegt van, hij is jong, leuk ondernemer. Voor mij is hij een van de jongere ondernemers van Elburg. En geef ogenblik heb ik dat pand gekocht van de mensen die ik. Nou goed, wie gaat erin huren? Dus ik heb uiteindelijk geen wat aan. Ik heb het uiteindelijk geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezegd van oké, jongens, is huur. We gaan het ook knap in de kandidaat. En toen was Kane van een van de kandidaten die daar in wou stoppen. Ik had nog wat andere kandidaten ook. En jonge ondernemer. Moet je wat gunnen? En dat is hem ook gelukt.
1: Ja, ja zeker.
2: Dus hij zit in jouw garage, bedoel je nu?
0: Hij zit in mijn pand van mensen die ik...
2: Oh, wat grappig.
0: Naast mijn straat. Okay. Naast mijn huis.
2: Nou, fantastisch.
0: Dus dat is op zich...
2: Dus jij hebt gelijk een nieuwe kapper?
0: Ik ben er niet geweest. Ik ben net de kapper geweest.
2: Ja, dat zag ik, ja. Ja, dat komt wel, hoor. Ja. Voor wat
0: hij
2: wat,
0: zit he? Gewoon vol. Hij werkt vrijdag ook van 9 tot 9.
2: Ja, dat is pittig. Maar goed, dat is misschien wel een leuke vraag. De gemiddelde vrouw gaat één keer in de... 6 weken naar de kapper?
1: Ja, ligt er een beetje aan wat je doet. Als je alleen uitgroeit doet, dan is het... Ja, verschilt een beetje. De meeste ik weet niet precies hoe dat allemaal zit, wat vrouwen doen, maar wel rond de 6 weken inderdaad.
2: Ja, maar mannen moeten vaker volgens mij. Als je kort haar hebt... Ik heb een korte periode in mijn leven kort haar gehad.
1: Ja.
2: En nu ga ik om de, weet ik veel, 3 maanden naar de kapper. Daar gaat helemaal nergens over.
1: Ja.
2: Maar als je kort haar hebt, moet je wel. Want anders zit het
0: eens
2: echt...
0: Eens in 6 weken ga ik al mijn hele leven...
2: Ja, is dat bij jou ook?
1: Ja, verschilt een beetje. Want we hebben mensen die willen 1 keer in de 2 weken. Die willen gewoon zo strak mogelijk bijlopen altijd.
2: Oh ja, echt waar? 1 keer in de 2 weken?
1: Ja.
2: Wow.
1: En de ene ene gaat ook 1 keer in de 2 maanden. Ligt er een beetje aan welk kapsel. Hoe korter je het hebt, hoe eerder het onverzorgd lijkt. Om het even zo te zeggen.
2: Oké.
0: Maar heeft dat ook met baren te maken?
2: Of ja, die moeten vaker, toch?
1: Met baarden valt nog wel mee. Als je de nek scheert en als je dat een beetje bijhouden, dan kan je nog dezelfde lijnen volgen. Dus mensen doen het zelf ook nog ondertussen een beetje bijtrimmen. Maar de lengte van de baard afhalen, ja, dat doen mensen ook rond de maand ongeveer 4 weken. 4, 5 weken.
2: Oké, dus dat is best wel vaak. Hey, en verf je ook?
1: Nee, dat niet.
2: Oké. Ja, daar had ik een goede vraag over. Ja.
0: Helemaal niet. Waarom niet?
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik vind het niet echt heel leuk.
0: Niet leuk.
1: Nee.
0: Nee. Ja, goed.
2: Nou, nee, het kan heel lastig zijn, hè? Ook met grijs haar. Dan kan je terugkomen als Pippi Langkous als je niet oppast. Oké, nou dan gaan we even anders. Wat zouden de meeste mannen beter kunnen doen? Want weet je, voor vrouwen is het leuke shampootje, een dingetje en weet ik het allemaal. Vinden mannen dat nog raar of doen die dat ook steeds vaker? Wat is de trend?
1: Shampoos halen?
2: Nou ja, gebruiken. En een cremmetje en een weet ik wat allemaal. Ja,
1: voor baarden vooral. Je hebt veel mensen die hebben, als ze lange baard hebben, dan nemen ze gauw een baardwax mee. Want je hebt het bij een baard, dat krult heel erg. Dus als je dat dan goed wil bijhouden, dan moet je het baardwax in doen. En dan kan het gewoon naar beneden. En dan heb je ook nog de verzorgingsproducten. Dus een baardolie voor de huid onder de baard. Omdat mensen met de baard hebben vaak last van schilvis. Dus dat verschilt een beetje. En waxen ook. Als mensen 1 wax hebben wat ze fijn vinden, of je gebruikt het en ze vinden het fijn, dan gaan ze het gewoon gebruiken. Dan willen ze het graag hebben.
2: En wat doen mannen verkeerd? Als je het over een baard hebt of over haar?

0: Meestal die lijn bij de nek te hoog zetten. Dan lijkt het net als ze een ringbaard hebben. Als ze het zelf gaan doen.
1: Oh ja, dus dat...
0: Dan gaan ze het zelf bijhouden en dan is er weer een hoekje weggehaald. En dan, ja, dat mis je dan toch wel.
1: Dan moet je uit weer gaan fixen.
0: Ja.
1: Oké, en dan nog het lastigste. Wat doe je met kale mannen? Wat ik heel moeizaam vind...
2: Je hoeft niet kappen te gaan.
1: Nee, die hebben vaak... Dat is best wel lastig. Het lijkt me heel lastig trouwens als je kaal wordt. Maar die hebben dan zo'n plukhaar er nog een beetje overheen gekamd.
0: Ja.
1: Want dan is het nog wat. Dan denk ik altijd van nou, doe dat dan ook maar weg. Dat is dan beter.
0: Ja.
1: Kan je die mannen een beetje gewoon oppimpen? Heet dat een beetje leuk? Dat het gewoon leuk zit?
0: Ja, verschilt een beetje. Als je op je achterhoofd minder haar hebt, dan wordt het lastig. Maar als je grotere inhammen hebt, dan kun je altijd nog je haar naar voren doen en een beetje waxen in doen, zodat het lijkt dat het niks mis is.
1: Zie jij veel mannen die bijvoorbeeld op jonge leeftijd al grijs worden?
0: Valt mee. We hebben wel een paar mensen, maar die zijn ook rond de tussen de 30 en de 40. En dan begint het een beetje. Sommigen hebben het iets meer dan de anderen.
1: Oké.
0: Okay. Dus het verschilt altijd. Maar ja, ik zeg altijd tegen ze, liever grijs dan kaal. En dan worden ze meestal weer blij.
1: Oh jee. Zometeen gaat de telefoon. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Rob?
2: Ja, je zegt van, goh, wat doe je met mannen die kaal zijn? Die moet je gewoon helemaal kaal scheren. Daar is je ook perfect in.
1: Jawel,
2: ik vind
1: maar
2: dat
1: goed.
2: Heel makkelijk. Ik zie televisie ook wel allemaal die jongens met hele kale hoofden en alles. Dat glimt altijd. Dat is alles hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Maar ja. Dan moet je wel elke twee weken naar jou toe doen om het zo kaal te krijgen.
0: Ja, in principe wel, ja. Sommige mensen die maken het al niet heel veel uit. Dus dan laat ze het één keer gewoon helemaal glad scheren. En dan komen ze weer een keertje na de vier weken terug.
2: Ja.
0: En soms doen ze het zelf wel ondertussen gewoon thuis een keertje. Dus het verschilt eigenlijk altijd wel.
2: Oké. Ja. Goed, maar je zit nu vol. Maar tenminste, hoe zie je toekomst eruit, Kane? Nu heb je natuurlijk, het is hartstikke druk. Iedereen is hartstikke nieuwsgierig wie die nieuwe kapper in de Couragestraat is. Maar...
0: Ja, nee, ik ben nu vooral bezig met wat social media. Dus dan wil ik daar wat meer mensen binnenkrijgen.
2: Ja.
0: En voor de rest, ja, zorgen dat de mensen die ik nu heb door blijven komen. En,
2: ja, want het is net als een kort. Het klinkt heel raar. Het is een rare verhouding. Maar het is net als een kopieermachine. Als je die per tik betaald wordt, dan loopt het altijd goed voor die machines. Die bedrijven die kopieermachines verkopen. En met jouw geval ook.
0: Ja.
2: Als jij goed bevalt, dan kom je elke vier weken, of elke drie weken, of elke twee weken gewoon weer terug.
0: Klopt. Ja. Ja, en vooral in deze omgeving, omdat het allemaal. Nou, iedereen kent elkaar wel een beetje. Ja. Dus mond-op-mond reclame is eigenlijk de beste.
2: Ja.
0: Dus ja, die kan beter. Ja, mensen horen van elkaar en zelf ook een beetje met mensen praten. Dat helpt vooral wel heel veel.
2: Ik zag, want je bent een nieuw bedrijf en je bent altijd heel erg geneigd om goedkoop de markt in te gaan. Maar ik zag gewoon dat je eigenlijk hele normale tarieven had. Tenminste, soms helemaal geen rare tarieven. En ik denk dat dat ook voor je toekomst goed is. Want een kapper, wat betaal jij bij de kapper, Ellen?
1: Nou, ik doe nooit heel ingewikkeld. Het wordt gewassen, geknipt en dan... Nou ja, iets meer dan droog geblazen.
2: Ja?
1: €44.
2: Oh, nou, is keynail. Ik betaal €27 bij de kapper. Nou, dat is jouw tarief ook. Tenminste, gewoon normaal kappen.
1: Ja, maar een man is altijd goedkoper uit dan een vrouw. Ik heb zelf een keer meegemaakt. Ik noem geen namen. Toen zat ik naast een bekende. Laten we het zomaar zeggen. En hij had gewoon kort haar.
2: Ja.
1: Met mij waren ze veel sneller klaar. Want zo dik haar heb ik niet. En hij betaalde inderdaad zoiets van €27 en ik €47. Dat ik denk, daar begrijp ik helemaal niks van.
2: Heb je er niks van gezegd?
1: Nou ja, ik kan wel wat van zeggen, maar dat is zo, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Het is bij vrouwen knippen is duurder dan mannen.
2: Ja, snap ik niet.
1: It's a fact. Vraag jij maar eens wat José betaalt.
2: Kom voor. Ja, die betaalt ook hetzelfde verhaal. Het is ook, waar doe je geen vrouwen?
1: Hij wil dat lange haar niet. Zei die net.
0: Nou, het is een, hoe zeg je dat? Het is gewoon een beetje een ander vak. Het is een beetje een schilder met een timmerman vergelijken. Het ziet er wel hetzelfde uit en het lijkt allemaal hetzelfde. Maar het is zo'n hele andere manier van knippen.
2: Hey, als ik 20 jaar geleden keek, hè, dan had je allemaal kappers. Misschien het helemaal verkeerd zie hoor. En barber, dat is toch een soort nieuwe kapper eigenlijk. Vroeger had je niet alleen maar kappers die baden en heren. Nee. Dat had je toch een heel andere situatie nu op dit moment.
0: Ja.
2: Zeg je goed, of?
0: Ja, Ja, soort van. Je had, vroeger had je het wel, maar je had vooral in Amerika en Italië was het heel bekend.
2: Ja.
0: En vandaar is het meer in Nederland gekomen. Dus er was één keer een bekende barbershop in Rotterdam. En
2: ja.
0: Vanaf daar is het eigenlijk bekend geworden in Nederland.
1: Dat was hij heeft eerste, een Ierse zeg maar. Naam, hè?
0: Ja, niet per se de eerste, okay, maar...
1: In Ierland had je het ook gewoon. Daar komt jouw naam vandaan,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Nee, want in het buitenland is dat natuurlijk heel normaal. Alleen hier was dat niet
2: ja,
1: echt...
2: is dat normaal? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Barbershop? Ja, zeker wel.
2: Ja, oké, dat ben ik wel eens, maar...
0: Ik weet vooral dat in Italië heel bekend was.
1: Ja?
0: Dan werden mensen...
1: Wat dacht je van Turkije? Dat soort landen, daar worden mannen toch ook allemaal geschoren? En, ja.
0: Ik weet niet of dat vroeger ook al was. Ik weet wel van vroeger, vooral in... Italië en Amerika heel veel gebeurd.
2: Maar goed, jij zegt Italië was het helemaal... Is het ook zo dat ze in Italië de mannen zich meer hun hoofd verzorgen? Want jij zegt van, jij krijgt gewoon gasten binnen die elke 2, 3, 4 weken binnenkomen. En die wil er echt strak bij lopen.
0: Ja.
2: En dan kan me dat voorstellen die gemiddelde Italiaan dat ook wil.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Dat iedereen eigenlijk wel verzorgd bij wil lopen.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat het verschilt natuurlijk ook per persoon. Maar ik denk dat vooral... Ja, ik denk dat iedereen het wel gewoon netjes erbij wil zijn.
1: Okay. Nou, het is natuurlijk een beetje gek om het te zeggen. Maar ik denk dat dat met het hele volk te maken heeft. De Italianen en de Fransen zien er sowieso gewoon... Niet iedereen natuurlijk, maar heel verzorgd uit. Ik denk verzorgder, ook qua haar. Heb je in Nederland toch ook, als je bijvoorbeeld in Zuid-Limburg... en je gaat uit eten... Mensen zien daar prachtig gekleed uit. Hun haren zitten fantastisch. Dat is gewoon een ander idee. Dus daar kunnen wij wat van leren.
2: Nou, okay, maar
1: dat is wat het is.
2: Daar begint Kay in ieder geval mee.
1: Ja, dat lijkt me heel goed. Ik wil nog even wat weten over die mullet, over die mat. Ja. Is dat echt helemaal hip nu weer? Want ik zie het inderdaad hier ook staan. Ik heb het even opgezocht.
0: Ja, klopt. Nee, het is weer helemaal...
2: Een matje is dat wat voor...
1: Nee, een matje zit in je nek.
2: Ja. Oh, je nek.
0: Ja. Nou, het verschilt een beetje. Je hebt een beetje echt de Haagse matten. Kijk, dat doet eigenlijk bijna niemand. Je hebt wel meer de kortere matjes.
2: Maar was Haagse matten lang in je nek of zo?
0: Ja, dat is tot aan je schouders.
2: Ja, ja.
1: Ja, en dan heel dun, hè? Is het meestal. Want dat is best wel triest. Dan is het verder gewoon kort. En dan heb je van die flappen daarachter hangen. Ja, matje, dat ken je wel, toch?
2: Ja, ik zie de verschil te bedenken.
1: Verschil in Den Haag en in Ierland.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nou ja.
2: Je hebt een volledige opleiding gehad.
0: Ja.
2: Dat zonder meer. Dat is ook geen enkel probleem. Betekent dat je nog bij moet leren of studeren? Of wat is het verhaal?
0: Nee, in principe niet. Nee? Ik heb eigenlijk alles wat ik nu ook heb geleerd, heb ik in de praktijk geleerd.
2: Ja.
0: Dan wil ik niet zeggen dat de school nutteloos is. Alleen, het meeste heb ik wel gewoon in de praktijk geleerd.
2: In de meeste gevallen is dat natuurlijk zo, hè?
0: Ja, klopt. Eigenlijk met alles wat je met je handen doet in de praktijk werken, dat
2: werkt
0: altijd beter dan als je alleen op school zit.
2: Ja.
1: Ik heb nog zelf een vraag en ik krijg nu een vraag door van een collega. En die wil graag weten waar jij naartoe gaat naar de kapper.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Dat verschilt eigenlijk altijd wel. De ene keer... Ik werd vaak door Jack geknipt. En ik ging ook af en toe naar oude collega's toe. In Zwolle nog.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik heb dan een oude collega. Die werkte ik mee in Zwolle. En die heeft een putten en barbershop. Iemand heeft ook eentje in Hogeveen. En er zitten ook nog een paar in Zwolle die ik ook nog wel goed ken. Dus af en toe ga ik daar langs. Af en toe bij Jack.
1: Ja, jij weet natuurlijk wie goed kan knippen. Want ik kan me best voorstellen, als je dat zelf heel secuur doet... En iemand anders, nou ja, verknipt je haar niet 1, 2, 3, maar toch dat je best kritisch bent.
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk in jouw eigen kapsalon, heb je niet nog iemand, een collega naast staan die jou kan helpen. Kan knippen, bij wijze van spreken.
0: Nee, klopt.
1: Dat komt wel in de toekomst.
0: Ja, misschien wel. Maar ja, ik kan wel heel kritisch zijn, maar ja, als het fout gaat, iedereen kan een foutje maken.
2: Ja.
0: Ik draag toch ook vaak een pet, dus zo'n groot probleem zou het ook niet zijn, denk ik.
1: Oh, nou, dan gaan we allemaal een
2: kapper
1: pet doen.
2: Die de pet heeft.
0: Ja.
2: Dan kunnen ze niet zien dat hij de kapper is geweest.
0: Ja, misschien moet ik ook nog een petten gaan verkopen.
1: Dan laat je vast een paar petten maken met je naam erop.
0: Misschien is het een goede business.
1: Ik heb nog wel even een andere vraag, want dat gaat over shampoo.
0: Ja.
1: Er is altijd een heel breed verschil over hoe vaak je haar nou moet wassen. De een die zegt, nou, met iedere dag shampoo moet je dat elke dag doen. En de ander zegt, oh nee, dat is helemaal niet goed voor je haar. Dat is veel te veel.
0: Ja.
1: Nou, jij bent specialist. Wat moeten we doen?
0: Nou, eigenlijk verschilt het per welk merk je gebruikt. Als je vaak een huismerk gebruikt van verschillende winkels, dan kan er een stof in zitten wat wel schadelijk kan zijn als je het elke dag wast. Als je wat hogere producten gaat, wat eigenlijk hoger in prijs, klinkt wel heel dom. Maar dan kan je het wel wat vaker wassen. Dat is wat beter voor je haar ook.
1: Dus dat is toch, als je iets koopt bij de kapper, is het beter voor je haar dan dat je het uit de schap van het KV haalt, zullen maar zeggen.
0: Nou, ligt eraan wat de kapper verkoopt natuurlijk, maar meestal wel.
1: Oké, okay, Rob, hoe vaak was jij je haar?
2: Elke avond, elke ochtend.
1: Elke ochtend. En jij dan?
2: Moet niet doen.
0: Bij mij verschilt het meestal één keer in de 2 dagen, 3 dagen.
1: Oh, ik dacht, je maar zeggen één keer in de 3 weken. Nee, nee, nee, dat was dan weer niet. Oké. Okay.
2: Goed, waar kunnen we je vinden, Kane? Want niet alle luisteraars weten natuurlijk waar jij zit.
0: Hoe bedoelt u? Via online?
2: Nee, sowieso online. Want ze moeten uiteindelijk moet je een digitale afspraak met je maken, denk ik aan. Even langslopen, dat gaat, dat moet heel toevallig wezen, denk ik.
0: Ja, dat mag.
2: Hoe kunnen ze zich opgeven? Waar moeten ze dan wezen?
0: Even kijken, ik heb een website.
2: Ja?
0: Alleen als je nu Barber Kane opzoekt, dan kom je bij Barber Jean uit.
2: Ja?
0: Barbershop Jean. Dus ik moet nog kijken hoe ik dat kan verbeteren. Maar als je Barber Kane Elburg opzoekt, dan vind je het sowieso online.
2: Barber Kane, maar dan Kane met AE. Met AE, nee, EA.
0: EA, ja. Barber Kane. Ja. En dan gewoon Elburg erachteraan. Ja. Dan zie je hem al als eerste staan.
2: Ja, heb ik zien staan. Dus dan kan je ook opgeven en alles soort dingen meer. Dat viel me ook inderdaad op dat je morgen alweer hele dag vol zat.
0: Ja, klopt.
2: Goed zo. Je zit bij Karaai, staat 31. Nou ja, het schuint tegenover de Aldi eigenlijk.
0: Ja, hè? Klopt.
2: Dat is het meest makkelijk. Iedereen kent de Aldi. En even om de hoek heen.
0: Ja, dus eens even goed kijken. En dan zie je een bord aan de weg staan. Ja. En dan kan je het makkelijk vinden.
2: Nou, geweldig.
0: Ja.
2: We zijn altijd gewend om, als iemand voor zichzelf begint, een jaar later nog een keer te komen. Dus ik ga je over een jaar weer uitnodigen.
0: Dat is helemaal goed.
2: En ik zeg heel veel succes.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan Ellen, jij bedankt. En wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl.

0: www.vrijwilligerswerk.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Het muziekprogramma, waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur, hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruining.
6: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

Non-stop de beste muziek. Dit is Regio Radio Loco FM.

Zo, dan kunnen we nu wel beginnen. Dan Gertje, nog bedankt, hè. Ja, ik zat er helemaal klaar vanmorgen. En alles klaargezet, alles gecheckt. Ik denk, alles doet het. We kunnen straks zo de Willem wordt wakker show doen. En het punt was dat ik in de uitzending kon en toen was het stil. Ja. Nou, het bleek dat meneer Nijkamp, weet je wel, van de Nederhits, dat hij het apparaat nog aan had staan. Dus ja. Dat kan voorkomen, Geert-Jan, maakt niks uit. Nee, we zijn er. Ja, goedemorgen. Je luistert dus mee naar Willem wordt wakker. Op de vroege zaterdagmorgen. En vandaag 6-6. Dus 6 juni. Als we naar buiten kijken, nog een bewolkt. De temperatuur momenteel 15 graden. We gaan Oldebroek en Elburg regio wakker maken. Ja, Willem is zelf op vakantie. Volgende week is Willem weer terug. Dan kun je weer een hele show verwachten van Willem wordt wakker. En dit keer moet je met mij doen. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ja. Ook het regio nieuws straks met Henry. En alles wat er nog meer voorbij komt bij Willem wordt wakker. Luister lekker mee. We zijn bij je tot 10 uur.

Jim Kulstrop met Swing Your Daddy. Ja, vandaag zijn er wel wolkenvelden en vooral in het noorden en het oosten schijnt af en toe de zon. En geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft op lokale buien droog. Dus vandaag een droge dag. Een lekkere dag. Een lekkere zaterdag. Weekend.

Bloem was dat met Ik wil alleen bij jou zijn. Nou, we gaan even kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van het bordspel. Ook de internationale dag van de Russische taal. Ook de Wereldplaagdierendag. En wat is er vandaag nog meer? Nou, het is vandaag ook de dag van het schaap. Ja, de schaap. Die dat. Ja, die was het. Ja. We gaan verder met Eddie.

0: Willem wordt wakker. Iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.
1: Ja.
2: Oeralala.
0: Door wie zou jij wakker gemaakt willen worden?
3: Wat? Door Willem Rietberg?
0: Rockin' and rolling in Willem wordt wakker.
1: Willem wordt wakker.
0: Iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

Joost Beker met Paloma Blanca. We gaan even kijken wat er gebeurd is op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1964, de Beatles geven de tweede van de tweede concerten van de in Noord-Hollandse Blokker. Dat gebeurde in 1974, het concert van de Beatles dus. Wat hebben we nog meer gevonden? Nou, 2020, na 27 jaar stopt het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Ja, was het in 2020 voor het laatst op de buis. En 1844, de YMCA, opgericht in Londen.

0: Ja, de YMCA werd opgericht in 1844 op deze datum in Londen. Ja, YMCA ook andere, dezelfde wijs, maar andere titels opgezocht. Want, ja.
1: Vertel me nou eens waar is de play? Ik wil het weten nu en waar.
0: Ja, zo kan het natuurlijk ook, hè. We gaan straks het regio weer erbij pakken en ook het regio nieuws van Henry. Maar eerst daarna. Fairy Tale.

webcam bij de Elburghaven is weer in gebruik. Fotowedstrijd rondom de botterdagen. Visit Oldenbroek Express trein gaat weer rijden. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Loe en Loco FM. De bekende webcam van de vismarkt Elburg is weer terug. Na de periode offline te zijn geweest, heeft Loco Media Groep de camera opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen inwoners, toeristen en andere geïnteresseerden opnieuw live meekijken naar de historische hart van Elburg. Met de webcam kun je 24 uur per dag meekijken wat er op de vismarkt in Elburg gebeurt. Extra leuk is dat natuurlijk tijdens de evenementen die in de stad plaatsvinden. De vismarkt is een van de herkenbaarste plekken van Elburg. We vinden het mooi dat mensen daar nu weer op elk moment van de dag live kunnen meekijken. Aldus de Loco Media Groep. Het comité Botterdagen Open Monumentendag viert dit jaar een indrukwekkende mijlpaal. 40 jaar historie, cultuur en traditie. Om dit jubileum luister bij te zetten, organiseert het een unieke fotowedstrijd. Inwoners, bezoekers en liefhebbers worden opgeroepen om hun mooiste beelden van de afgelopen

Begint de trein met een rit naar Elburg. De verdere routeindeling is als volgt. Op de dinsdagen rijdt de Visit Oldenbroek Express 2 keer een rondje door Wezen op Hattemerbroek. Op de woensdagen wordt naar Elburg gereden en op de donderdag naar Hattem. En op de zaterdag 2 keer naar Oldenbroek. De trein maakt deel uit van VVV Ontdekt Oldenbroek, de toeristische organisatie die de gemeente Oldenbroek promoot op gebied van recreatie, natuur, wandelen, fietsen, buitensport en cultuur. Uitgebreide informatie vind je op www.visitoldenbroek.nl. En tot slot nog even het weer. Na een week met stevige buien. Ook in het weekend kan er nog een buitje vallen, al zal het vaker droog zijn. De temperaturen lopen op zaterdag en zondag een klein beetje op tot maximaal 20 à 22 graden. Begin volgende week blijft het voorlopig licht wisselvallig met temperaturen rond de 19 à 20 graden. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check localmediagroep.nl of download de gratis app. Henry, bedankt.

zo lekker wakker worden met Albert Hammond, Down by the River. Ja, Willem heeft ook altijd de oude mannenplaten. Vorige week had ik de oude man van vader Abraham. En wat had ik nog meer? Van Daan de Winder ook. Maar ja, wat zal ik dit keer doen? Meester Prikkebein? Ja, die gaan we doen.

BZN met Twilight. Straks bij de Loco in Focus. En wat kun je straks horen in Focus? Nou, Lisbeth Vos, ja, lijkt me beter. Komt langs 10 over 10. Heeft te maken met veilig ouder worden. Help inwoners vooruit in Wezep. En wat is er nog meer in Focus? Nou, 10 over 10:30. Minka Pullen, bestuurslid van de speeltuin De Vogelzang in Hadsmerbroek, komt dus de 10 over 10:30. En 10 over 11, Helene Kracht is dat. Een van de jongeren die meegaat met de jongerenreis naar Zuid-Afrika. 10 over 11 is dat dus. En dan 10 over 11:30. Alex van der Weg komt dan in de studio. En dat heeft te maken met over de groundfunding van operatie voor Aalt van der Weg. Ja, Aalt van der Weg uit Oosterwolde. De laatste hoop voor Aalt. Een steun gevraagd voor operatie in Amerika. Nou, daar hebben ze dus over 10 over 11:30 bij In Focus met Arno van Elst.

Zo, Cliff Richards met Lucky Lips. Zo, we gaan nog even de programmering erbij pakken van de Loco. Wat kun je allemaal horen op Loco FM? Nou, we hadden net al over... even kijken, moet ik even de goede pagina erbij pakken? Ja, in Focus hadden we net over Arno van Elst. Dus nou, dat is de 10 tot 12 uur op de radio. En dan van 12 uur tot en met 2 uur zaterdag lunch met Gerard Boer. En dat is nog meer op de radio. Nou, van 2 tot en met 5 uur Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. Is ook op de Loe. En vanaf 5 uur tot en met 6 uur Gert-Jan Kantine met Gert-Jan Wensing. En van 6 tot 8 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. En van 8 tot en met 12 uur De Heet van de Nazio. En het is zelfs tot 3 uur De Heet van de Nazio met Edgar Kolkman. Dat is zover de programmering van Loco FM. Op deze zaterdag.

Ja, ze weten het plaats. Paper Late van Genesis. Nou, net hadden we de programmering van de Loco. Nu pakken we even de Lou erbij. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 10 uur met Willem Wordt Wakker. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur Politiek Beschouwd. Van 11 tot 12 uur Hetsdek over Dieren. En dan van 12 uur tot en met 2 uur Op Doktersrecept met Bert-Jan Dokter. En dan Noord-Veluwe Sport van 2 tot en met 5 uur. En van 5 tot en met 8 uur Tijdloze Muziek met Willem Vlieger. En dan Weekend Express van 8 uur tot en met 10 uur. En dan Stemloos. Het is een herhaling van 10 tot 11 uur. Tot zover de programmering van Lou FM. Even kijken, we gaan weer richting het nieuws toe even kijken, hoe laat is het? Ik ben helemaal de weg kwijt. 9 uur, ja, natuurlijk. En nou, dat gaan we straks even doen. Maar eerst de plaats van de Cats. Kunnen we nog net even doen. Tot het nieuws. Deze leuke plaat van de Cats.

0: Boerderijwinkel Koen Kolk. Voor al uw aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook mooie tulpen te koop. Boerderijwinkel Koen Kolk vindt u aan de Koen Kolkweg 5 in Oosterwolde. 6 dagen in de week geopend vanaf 8 uur in de ochtend, op zondag gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Zo, welkom terug bij de tweede uur alweer van Willem wordt wakker. En dan nu met Dries. En volgende week is Willem er weer.

Albert West met You and Me. Ja, vandaag hadden we hier 6 juni en vandaag de internationale dag van het bordspel. Wat is er vandaag nog meer? Nou, de internationale dag van de Russische taal en ook de Wereldpelagendierendag. En het is vandaag ook de dag van het schaap. Ja, de dag van het schaap.

was hij helemaal in my dream. Hey, er zit volgens mij nog een koptelefoon nog hier open. Even kijken. Nou, dan gaan we straks bekijken. We gaan even de verjaardagstender erbij pakken. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er maar een paar open. Jeroen Snel is een Nederlandse televisiepresentator. En hij is vandaag alweer 57 jaar geworden. En Carolien van der Plas, wel bekend van de BBB. Ja, is vandaag alweer 59 jaar geworden. En volgens mij staat er nog één op. Ja, Connie Vink. Ja, Connie Vink vandaag ook jarig. Een Nederlandse zangeres. En Connie Vink is vandaag alweer 81 jaar geworden. La, la, la.

Ja, paardenmark in Petersburg van Connie Vink. En Connie Vink vandaag alweer 81 jaar geworden. Ja, ja, het is een hele leeftijd. We gaan straks nog even het regio nieuws erbij pakken. Maar eerst deze plaat van Frida.

0: Dashcam bij de Elburghaven is weer in gebruik. Fotowedstrijd rondom de botterdagen. Visit Oldenbroek Express trein gaat weer rijden. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Loe en Loco FM. De bekende webcam van de vismarkt Elburg is weer terug. Na de periode offline te zijn geweest, heeft Loco Media Groep de camera opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen inwoners, toeristen en andere geïnteresseerden opnieuw live meekijken naar de historische hart van Elburg. Met de webcam kun je 24 uur per dag meekijken wat er op de vismarkt in Elburg gebeurt. Extra leuk is dat natuurlijk tijdens de evenementen die in de stad plaatsvinden. De vismarkt is een van de herkenbaarste plekken van Elburg. We vinden het mooi dat mensen daar nu weer op elk moment van de dag live kunnen meekijken. Aldus de Loco Media Groep. Het comité Botterdagen Open Monumentendag viert dit jaar een indrukwekkende mijlpaal. 40 jaar historie, cultuur en traditie. Om dit jubileum luister bij te zetten, organiseert het een unieke fotowedstrijd. Inwoners, bezoekers en liefhebbers worden opgeroepen om hun mooiste beelden van de afgelopen 4 decennia te delen. En maken kans op geldprijzen tot wel €250. Deelname is eenvoudig. Stuur je foto digitaal of een kwaliteitsscan voor 1 juli 2026 naar bestuurslid Colin Pelleboer. Zijn mailadres colin@bureauhanse.nl. Vermeld bij je inzending je naam, contactgegevens en indien bekend het jaar waarin de foto is genomen. Kijk voor meer informatie op locofm.nl of loopmedia.nl. Het toeristentreintje de Visit Oldenbroek Express gaat in de maanden juli en augustus weer rijden. Op woensdag 11 juni begint de trein met een rit naar Elburg. De verdere routeindeling is als volgt. Op de dinsdagen rijdt de Visit Oldenbroek Express 2 keer een rondje door Wezen op Hattemerbroek. Op de woensdagen wordt naar Elburg gereden en op de donderdag naar Hattem. En op de zaterdag 2 keer naar Oldenbroek. De trein maakt deel uit van VVV Ontdekt Oldenbroek, de toeristische organisatie die de gemeente Oldenbroek promoot op gebied van recreatie, natuur, wandelen, fietsen, buitensport en cultuur. Uitgebreide informatie vind je op www.visitoldenbroek.nl. En tot slot nog even het weer. Na een week met stevige buien. Ook in het weekend kan er nog een buitje vallen, al zal het vaker droog zijn. De temperaturen lopen op zaterdag en zondag een klein beetje op tot maximaal 20 à 22 graden. Begin volgende week blijft het voorlopig licht wisselvallig met temperaturen rond de 19 à 20 graden. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check locomediagroep.nl of download de gratis app.
1: Hendry, bedankt.

0: Circatel.
1: Ja, werkende helden.
0: Voor een paar centen
1: en vrienden op zijn bord. Ja, vanmiddag ook weer Noord-Veluwe Sport. En krijg je een berichtjes binnen op de app van de Noord-Veluwe Sport. Er staat niet verder een schema of wat dan ook op, maar ik krijg wel wat binnen. Geert Hartold, die gaat naar Rauwveen toe. DSV tegen FC Ommen. Als ik zo zie, dan gaat Arno naar Roosendaal. Een flinke reis, Arno. En dat heeft te maken met de treffers tegen SV Het Harde. Dat allemaal dus bij Noord-Veluwe Sport. Vanmiddag om 2 uur begint dat. En dan gaat het tot 5 uur met Gertje Muller.

George Baker met de Little Green Back. We gaan even kijken naar de dagrecords. Ja, wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? En als ik zo nu buiten kijk, een zonnetje erbij momenteel. Momenteel 18 graden, maar wat waren dan de maximum en minimum temperaturen? Nou, de laagste minimum temperatuur is gemeten in 1924, was 1,7 graad. En de hoogste temperatuur ooit gemeten op deze datum was in 1996, was 30,9 graden. Dus hartstikke warm. In het jaar 1996. De langste neerslagduur was in 1943, was 12,2 uur. En de hoogste atmosferische neerslag was in hetzelfde jaar 1943. Was een, even kijken, 52,5 mm. Een hele bak met regen dus in het jaar. Nou, vandaag blijft het droog zo te zien. We gaan straks nog even kijken naar het weer. Maar hier is Bananarama.

0: plaat dat de hele dag een beetje in je oor zit, hè? Ja, een oorworm noemen ze dat. Nou, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, het is droog met wolkenvelden en vooral in het noorden en het oosten ook wat zon. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat er van tijd tot tijd regenen. Het wordt 18 tot en met 20 graden en morgen valt in de ochtend vooral in het noorden af en toe regen. In de middag is het op veel plaatsen droog met stapelwolken en zon. En de temperatuur ligt rond de 19 graden.

Jan en Dean met de Surf City. Ja, straks bij de Local in Focus. En we gaan even kijken wat van gasten als we vandaag komen bij In Focus. Lisbeth Lis komt om 10:10. Veilig ouder worden, help inwoners vanuit NW-sub staat hier. Nou, Lisbeth Vos dus. Vanaf de 10:10 komt zij in de studio. En dan moet ik even die erbij pakken. Ja, even improviseren. Ja, van 10:30. Minka Pullen. Ja, bedrijfslid van Speeltuin. Bestuurslid van Speeltuin De Vogelzang in Hadmenbroek. Nou, zij komt dus 10:30 in de studio. En 10:50 Helene moet ik zeggen, volgens mij. Een van de jongeren die meegaat met de jongerenreis naar Zuid-Afrika. Die komt dus 10:50 in de studio. En 10:30 Alex van de Weg over de crowdfunding operatie voor Aalt van de Weg. Nou, Aalt van de Weg uit Oosterwolde dus. Laatste hoop voor Aalt van de Weg. Een steun gevraagd voor operatie in Amerika. Dat is allemaal bij In Focus. Straks op de radio bij Local FM.

The Rubettes met You're the Reason Why. Ja, volgende week is Willem weer terug van vakantie. Dus volgende week weer een gewone Willem wordt wakker. Zoals je gewend bent, gelukkig wel, hè. Ja, dan kan ik weer een beetje uitslapen. Is ook wel lekker. Hey, we gaan verder met de Eagles.

The Eagles. Ja, volgende week bij Broodje Bal, de aankomende week dus. Ja, de André Hazes week bij Broodje Bal. We kunnen een plaat draaien van André Hazes. Volgende week nog meer André Hazes dus bij Broodje Bal. Tussen 12 en 2, lunchprogramma bij Loco.

Dus er volgende week nog meer André Hazes muziek bij Broodje Bal tussen 12 en 2. Het lunchprogramma dus bij Loco FM. Ik zie dat er activiteiten zijn in de hoofdstudio van de Loco. Dus straks Arno van Elst met In Focus. We hebben nog 5 minuten zie ik staan, dus deze plaat kunnen we nog helemaal draaien. I think we alone now.

Tiffany met We I Think We Are Alone Now. Was trouwens de laatste vocale plaat die we konden starten, want we gaan richting het nieuws van 10 uur. Straks bij de Loco in Focus met Arno van Elst. En dan zaterdag lunch met Gerard Boer. Ook Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. En Gert-Jans Kantine met Gert-Jan Bensing en Loco's Muziekschotel. En ook de Heet van de Naal Show. En bij de Lou, ja, normaal gesproken politiek beschouwd, maar dat gaat niet door vandaag. Dus een non-stop hit. Ja, dat gaat dus helaas niet door. Even kijken, dan heb ik de goede programmering erbij gebakken. Ja, ja. Wel herzeg over dieren en van op doktersrecept natuurlijk ook. En ook Noord-Veluwe Sport, zoals je gewend bent hier bij Lou FM en bij Loco FM. Volgende week is Willem weer op de radio met Willem wordt wakker. En dan kan ik zelf uitslapen. Dat is ook wel lekker. Ik wens je nog een prettig weekend. Geniet van het weer. En maar weer tot de volgende keer. En de volgende keer voor mij is maandagmorgen. Met de ochtendspits.

0: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
2: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 62 1841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
3: Dit programma werd mede...
4: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen.
8: Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl en Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
9: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
10: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat er file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5. Dit is Loe FM.
5: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
6: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ik praat hierover met Saskia Ober, medewerker kennis en informatieontwikkeling. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Wil je een keer mijn gast zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En even een kleine introductie voordat we starten met het eerste nummer. LICG staat voor Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het is een onafhankelijke stichting in Nederland die betrouwbare en objectieve informatie geeft over het aanschaffen, verzorgen en houden van huisdieren. Ze staan vooral bekend om hun zogeheten huisdierenbijsluiters. Dit zijn praktische gidsen met alles wat je moet weten over specifieke diersoorten. We beginnen met You're My Best Friend van Queen. En in de tussentijd gaan we contact leggen met Saskia Ober. Tot zo!

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Saskia, ben je er al?
1: Ja, ik ben er.
0: Nou, welkom. Ontzettend leuk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zat net zo eens even naar de papieren te kijken. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En ik bedacht ineens, we hebben gekozen om de vakantie wat nader te belichten en geldzorgen, heb ik het maar even genoemd. Maar ik denk dat dat al een uitdaging wordt in een uur. We hebben zo ontzettend veel te vertellen. En als we zouden moeten vertellen wat het LICG allemaal op de website heeft staan, dan kunnen we denk ik door tot kerst.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, want we hebben heel veel informatie over huisdieren en alles wat er maar mee te maken heeft.
0: Ja, nou goed. We zullen zo goed mogelijk proberen de belangrijkste items eruit halen. En we zullen natuurlijk ook de website even een aantal keer noemen, zodat mensen ook zelf even rustig kunnen gaan kijken. Want dat is het idee. Even een persoonlijke vraag aan jou. Ik keek naar jouw profielfoto en toen zag ik een geit.
1: Een geit.
0: Een geit. Is dat jouw geit?
1: Nee, dat is niet mijn geit. Nee.
0: Waar heb je die gevonden?
1: Dat is gewoon eentje die ik ergens onderweg tegen ben gekomen, denk ik. Ik maak graag foto's van dieren. Dus als ik dan iets leuk heb, dan zet ik die wel eens op mijn profielfoto.
0: Oh, geweldig. En hoe heet het? Waar komt jouw dierenliefde vandaan?
1: Ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger thuis, toen ik nog heel klein was, hadden we een konijn. En toen ik 13 werd, toen kreeg ik mijn eigen konijntje op mijn verjaardag. En ja, daar was ik helemaal van onder de indruk dat ik zomaar voor een levend wezen mocht gaan zorgen. En ik was ook altijd al dol op bijvoorbeeld honden van familie en dergelijke. Dus ja, het zit er denk ik van nature al een beetje in.
0: Geweldig. En je hebt uiteindelijk je beroep ervan gemaakt. Want jij bent bioloog.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarna ben je eigenlijk nog veel meer gaan doen. En uiteindelijk zit je hier. Hoe is dat een beetje gegaan?
1: Ik heb eerst biologie gestudeerd. En daar was het best lastig om daar een baan in te vinden. Dus ik heb een beetje van alles geprobeerd. Zelfs nog als programmeur gewerkt een tijdje. Ook nog een opleiding gedaan voor hondengedragstherapeut. Had ik een vriendin die maakte mij attent op een vacature van het LICG. Die waren toen net aan het opstarten eigenlijk. Die waren nog maar net bezig. En toen dacht ik, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook andere mensen iets te leren en iets te vertellen over huisdieren. En ook om me daar zelf meer in te kunnen verdiepen. Dus ben ik bij het LICG terechtgekomen. Dat is inmiddels alweer sinds 2008. Dus al heel wat jaartjes.
0: Ja, met hoeveel mensen werken jullie daar?
1: Wij zijn maar met z'n viertjes.
0: Ja, dat is helemaal niet zoveel, hè?
1: Nee, want zeker omdat we zijn eigenlijk ook nog allemaal part-timers. Of bijna allemaal part-timers. Dus het is bij elkaar zijn het eigenlijk minder dan drie hele banen. Dus ja, dat is best aanpoten.
0: Nou, jullie zetten wel wat neer. Want ik kan me herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor, toen hebben we het vakantiegebeuren zelf ingevuld. Toen dacht ik van, ik ga daar een uur over vullen, omdat er zoveel belangrijks te vertellen is. En ik heb werkelijk alle informatie van jullie website kunnen halen. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. Want waar mensen ook vragen over hebben, jullie geven eigenlijk het goede antwoord.
1: Ja, wij proberen wel om heel veel onderwerpen die belangrijk zijn toch een plek te geven op onze website. En wij kijken ook gewoon goed hoe we onze informatie samenstellen. Hè? Want dat is natuurlijk waarom wij ook zijn opgericht. Omdat er behoefte was aan gewoon één centrum waar je voor echt goede, objectieve en betrouwbare informatie terecht kon. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, informatie van deskundigen en dergelijke. Zodat onze informatie gewoon echt ook ergens op gebaseerd is. En zoveel mogelijk goede informatie geeft.
0: Ja, nou zullen we gelijk even benoemen waar wij het over hadden in ons voorgesprek. Misschien dat we het later nog een keer herhalen, maar dit is wel even belangrijk. Jij gaf aan dat heel veel mensen best zoeken en dan ook iets vinden. En tegenwoordig heb je dan een AI en die geeft je gelijk allerlei antwoorden. Maar jij gaf aan, het is zo jammer dat zoveel mensen daar blijven hangen en dat ze niet doorklikken naar daadwerkelijk de website, omdat AI niet altijd het goede antwoord geeft.
1: Nee, dat klopt. Als je op AI, bijvoorbeeld op Google, gaat zoeken, hè, dan krijg je meestal nu eerst een antwoord wat door AI gemaakt is. Mm-hmm. En daar zet hij dan een paar bronnen bij. Maar ik heb zelf al meerdere keren gemerkt dat dat antwoord dan of maar half klopt, of soms helemaal niet klopt. En als je op die bronnen gaat doorklikken, dat die bronnen eigenlijk iets anders vertellen dan wat AI jou vertelt.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk vooral niet zomaar op AI afgaan, want die vertelt soms ook gewoon wat hij denkt dat jij wil horen.
0: Ja, nou goed, ik dacht we gaan dat gelijk even benoemen. Ik moest trouwens nog even denken aan een gesprek een paar uitzendingen geleden. Daar was iemand die zei van nou je moet helemaal niet iets met dat AI, want dat zorgt ook nog een keer voor een heleboel bossen die omgaan. En voordat ik nu daar weer iets over hoor, ik denk ik zal het maar even zeggen, ik kan daar ook niks aan doen. Ik vrees dat er weinig stoppen aan is. Maar goed, wat wel belangrijk is, als dan AI wat roept, klik alsjeblieft even door en zoek even door naar de juiste informatie. Want dat is natuurlijk toch gewoon jammer.
1: Ja, precies. Je moet echt zorgen dat je wel echt bij een betrouwbare bron terechtkomt als je goede informatie wil hebben.
0: Precies. Oké, nou, zullen we vast beginnen met een stukje voor de vakantie?
1: Nog even.
0: Jij hebt de muziek uitgezocht. Nick Kershaw en Jason Mraz. Spreek je dat zo uit?
1: Ja, Mraz.
0: Oké, één van die twee liedjes die konden we niet vinden. Zelfs niet in Spotify, dus dat is wel heel raar. Maar goed, dan heb ik een lookalike liedje bedacht van dezelfde zanger.
1: Oké,
0: kan je
1: nou,
0: daarmee leven? Ik zeg het er even bij dat je niet denkt van nou vraagt ze het. En dan heeft ze het niet gehonoreerd. Dat heb ik wel gedaan. En mijn collega is heel goed in Spotify. Maar die zegt nou dat nummer kan ik niet vinden. Dus we gaan één keer er net even naast. Nou, het is juni. En ja, bijna gaat de grote vakantiestroom beginnen. En ja, als je dan dieren hebt, dan heb je een beslissing te nemen. Of je dier blijft thuis, of je dieren blijven thuis, of je dier gaat mee. En ja, in beide gevallen hebben jullie eigenlijk heel veel informatie op de website wat je moet doen en niet moet doen. Mijn voorstel is dat we het stukje thuis blijven eerst even bespreken. Dan gaan we even naar de muziek luisteren en dan gaan we op reis.
1: Ja, het lijkt me prima.
0: Oké, nou thuis blijven. Ja, heel veel mensen denken daar makkelijk over. Maar je moet je dier dan kwijt in een pension bijvoorbeeld, waar lang niet altijd plek is.
1: Nee, dat is tegenwoordig echt wel iets waar je echt heel erg bij tijd bij moet zijn. Pensions die zitten vaak al heel erg vroeg in het jaar helemaal volgeboekt. Mm-hmm. En soms nog wel eerder, zeker als je in het hoogseizoen op vakantie moet, moet je soms gewoon een jaar van tevoren ook al bespreken waar je jouw dier gaat laten als je zelf op vakantie bent.
0: Ja, kan je nagaan. Nou, dat is optie 1. Maar je kan natuurlijk ook oppas thuis vragen.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog een keer heel leuk als die oppas ook komt op het laatste moment. Anders kun jij niet weg.
1: Ja, want dat is wel iets waar je echt goede afspraken over moet maken. En ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om iemand thuis te vragen. Er zijn organisaties waarbij je een oppas aan huis kunt inhuren. En ja, dan sluit je natuurlijk ook een soort van contract af en goede afspraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die vragen bijvoorbeeld aan vrienden of familie van goh, kan jij de kat eten geven of wil jij op mijn hamster passen? Maar dan is het wel heel verstandig als je van tevoren, dus zeg maar ongeveer nu, in de komende maand, nog eens even gaat checken bij die mensen van wil je dat nog steeds en kun je dat nog steeds? Want er kan natuurlijk altijd iets tussen komen. Mensen kunnen van gedachten veranderen, maar daar kan ook bijvoorbeeld iets tussenkomen in de vorm van dat mensen bijvoorbeeld het niet meer kunnen omdat ze ziek zijn of ander werk hebben of wat dan ook. Dus het is heel verstandig om die afspraken nog even goed na te gaan van tevoren. Want je wil echt niet dat je in de laatste week ineens te horen krijgt van oh, de oppas kan niet. Want dan heb je echt wel een probleem.
0: Ja, ja, want stel dat, en daar gaan we het dan zo over hebben, je op het laatste moment je hond toch mee zou willen nemen en hij heeft niet de juiste inentingen, dan ga je ook vergaast. Dat gaat niet goed.
1: Nee, dan wordt het toch een vakantie in eigen land in elk geval.
0: Ja, dat en zelfs niet in België.
1: Oké, natuurlijk, maar inderdaad zelfs niet in België. Nee, want ook dan moet je een grens over. En ja, dan moet je toch echt aan de voorwaarden voldoen.
0: Ja, nou, dan is het heel belangrijk dat je mensen niet alles laat raden. Dat gaf jij aan van ja, laat vooral ook even het adres van je dierenarts achter. Want mensen kunnen natuurlijk niet zomaar raden, tenzij het je buren zijn. waar jouw hond behandeld wordt of je kat op het moment dat die ziek worden. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal, hè? En toch denken mensen er niet aan.
1: Nee, er zijn inderdaad best wel dingen waar je echt eventjes aan moet denken en waar het echt even over moet hebben met de oppas. Van ja, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Als stel dat de hond of de kat of het konijn ziek wordt, wat wil je dan dat jouw oppas doet? Moeten ze contact met jou opnemen of moeten ze meteen jouw dierenarts bellen? Wat moet er dan gebeuren? Waar staat bijvoorbeeld het reismandje? Stel dat ze met dat dier naar de dierenarts moeten. Dan moeten ze ook weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dus al dat soort zaken moet je toch even bespreken. Je hoopt natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar als het wel gebeurt, is het wel fijn als het allemaal goed geregeld is.
0: Ja, absoluut. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en niet alleen bij een oud dier. Hè, wat zou je willen als er echt iets misgaat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar mensen eigenlijk liefst niet aan willen denken. En zeker niet als ze op vakantie gaan, want dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Er kan altijd iets misgaan. En inderdaad niet alleen bij oude dieren. Maar ja, een jong dier kan ook ziek worden of een ongeluk krijgen. En wat wil je dan dat er gebeurt? Stel dat jouw dier komt te overlijden. Ja, wat moet de oppas dan doen? Ja. Wil je het weten? Moeten ze jou bellen? Of liever niet? Wat wil je precies dat er dan met jouw dier gebeurt? Als je dat soort dingen niet van tevoren hebt afgesproken en jouw oppas die gaat naar beste weet toch proberen het zo goed mogelijk voor jou te doen. En je komt later thuis en je denkt van, oh, maar dit had ik helemaal niet gewild. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je kan maar beter zorgen dat je dat toch goed hebt afgesproken.
0: Ik heb altijd een draaiboek met, ik denk wel 15 pagina's. En ik denk dan later ook wel eens, die mensen zullen wel denken. Maar goed, aan de andere kant, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, wij krijgen dan ook altijd oppas thuis. En dat ik de huisarts van mijzelf was vergeten. Waarop ze zei van, ja, als wij dan ziek worden, waar moeten wij dan naartoe? Dan denk ik, oh ja, kan ook nog wat vergeten als je een draaiboek hebt van ik weet niet hoeveel pagina's. Maar het is gewoon belangrijk. En je hoeft dan ook niet, als je op vakantie bent en er gaat wat mis, de hele wereld uit te leggen. En dan kan je ook nog zeggen van, nou, kijk even in het draaiboek. En zo gaan we het doen.
1: Ja, het is gewoon heel handig om dingen een beetje vast te leggen. En natuurlijk ook gewoon over de verzorging. Hè. Wat moeten ze eten en hoe vaak en wanneer. En wat moeten ze wel doen en ook vooral niet doen. Al dat soort zaken is handig om even op papier te schrijven. Want ja, als je het gewoon één keertje vertelt, dan denkt op dat moment denkt de oppas, oh, oké, ik snap het wel. Ja. Maar later staan ze dan misschien toch van, ja, moest hij nou een half bakje kattenvoer per keer of een heel bakje?
0: Ja.
1: Ja. Ja, als dat de hele vakantie misgaat, dan kom je een heel andere kat tegen als je thuis komt. Dus ook dat soort zaken, leg het gewoon eventjes vast op papier. Dan kunnen ze altijd eventjes bladeren en kijken van hoe moest het ook alweer.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan even een klein stukje muziek draaien. Daarna gaan wij op reis en dan gaan we kijken wat er allemaal bij komt kijken om op reis te gaan. Blijf hangen, tot zometeen.

0: luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG, Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Nou, we hebben net besproken waar je aan moet denken op het moment dat je je dier thuis laat. Maar je kan je dier natuurlijk ook meenemen. En om heel eerlijk te zijn, Saskia, vertelde jij iets over de auto. En toen dacht ik, dat doe ik ook niet. Ik weet niet of ik het je gezegd heb, maar het is wel een feit. Dus ik had zoiets van, ik moet onmiddellijk naar de dierenwinkel en daar dingen gaan regelen, want mijn honden gaan ook mee. Zou jij een aantal dingen...
1: Dat is heel verstandig.
0: Ja, absoluut. En ik schrok er een beetje van, want ik heb ze eigenlijk ook altijd los achter in de auto. Ik zal het niet meer doen.
1: Nou ja, en dat is bij best wel veel mensen zo. Hè? Dat is natuurlijk... heel veel mensen zijn gewend om gewoon de autodeur open te doen. Hup, hond erin laten springen en daar gaan we.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg raar. Want als je je kinderen meeneemt in de auto, dan worden die aan alle kanten vastgesnoerd.
0: Ja.
1: En je hond, die je ook niet kan zeggen van je moet stil blijven zitten of nu even niet. Die zit gewoon los in de auto. Maar als je een aanrijding krijgt, dan vliegt die hond natuurlijk ook gewoon dwars door je auto heen. Net als dat zo'n kind dwars door je auto heen vliegt als je hem niet vastmaakt.
0: Ja.
1: En ja, niemand legt tegenwoordig zijn peuter meer los op de achterbank. Maar ja, mensen doen dat met een hond dus wel. En dat is eigenlijk dus heel gek. En er is een keer een onderzoek gedaan door onder andere de ADAC, dus de Duitse ANWB. En daar hebben ze ook getest dat een klein hondje van 5 kilo, als die een aanrijding krijgt met 50 kilometer per uur, dan krijgt hij al 25 keer zijn eigen gewicht mee. Dus dat betekent dat je dan op 550 kilo zit. En die 550 kilo komt dan dus door de auto vliegen misschien tegen jouw hoofd aan of tegen je kind aan. Dus is niet alleen voor de hond heel gevaarlijk, want die breekt gewoon zijn nek en die overleeft dat waarschijnlijk niet. Maar dus ook voor de inzittenden heel erg gevaarlijk als je je dier los in de auto laat zitten. En daar staan veel mensen eigenlijk niet bij stil.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar wat aan doen. En ik ben heel blij dat je dat toch even benoemt. Het is denk ik een stukje onnadenkendheid. Het is, ik had ook
1: zoiets
0: van...
1: Ja, het is ook
0: van...
1: gewoonte, denk ik, ja. Wat zo ontstaan is. En ja, waar mensen eigenlijk niet zo erg bij stilstaan. Maar ja, het is echt wel goed om daar gewoon echt iets goeds voor aan te schaffen. Dus of een hele stevige kennel of een goed tuig. Wat je in elk geval niet moet doen, wil ik er wel even bij zeggen, is je hond dan aan de riem doen, aan zijn halsband, en dan die riem ergens vastknopen, zodat hij niet door de auto kan vliegen. Want als hij dan natuurlijk een ruk krijgt door een aanrijding, dan krijgt hij die druk op zijn nek en dan breekt hij gewoon zijn nek.
0: Ja.
1: Dus nooit aan zijn nek vastmaken.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb zo'n ding wat je in je gordel, in die riem steekt. He, ook omdat er natuurlijk anders gaat die auto steeds piepen. Dat er wat beweegt in die auto.
1: Mm-hmm.
0: En als je die gewoon aan een goed tuig vastmaakt, dan moet het wel kunnen, toch?
1: Ja, als het een degelijk systeem is, dan is dat inderdaad een stuk beter dan hem los in de auto te zetten.
0: Ik ga een heel degelijk systeem kopen. Maar goed, er moet nog meer. Want de EU vindt iets over de inentingen. Het is wel zo handig dat je hond gechipt is. Ik ga er ook van uit trouwens, als je je hond meeneemt over de grens, dat moet.
1: Ja, dat is ook inderdaad verplicht. Er zijn, als je over elke grens gaat, dan moet je hond, die moet een chip hebben. Hij moet een dierenpaspoort hebben. En hij moet een vaccinatie hebben tegen hondsdolheid.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn de drie dingen die zijn altijd verplicht.
0: Ja, oké. Okay, dus nou, dat hebben we dan ook even benoemd. En wat nog even belangrijk is, want ik had een herhalingsprik voor rabies. En die haal je niet even 2 dagen voordat je vertrekt, hè? Dat moet langer van tevoren.
1: Op zich de herhalingsprik, die kan in principe, als je hem op tijd hebt gezet, als de vorige nog niet verlopen is, dan kan dat ook een dag van tevoren. Want dan blijft de enting gewoon nog geldig.
0: Ja.
1: Maar als het de eerste rabiesvaccinatie is die je hond krijgt, dan moet dat minimaal 21 dagen van tevoren.
0: Okay.
1: Want hij is pas na 3 dagen, gaat hij echt werken. Dus dan is hij pas geldig om mee te reizen.
0: Kijk, heel goed. Oké.
1: En voor andere landen, dit is dan voor EU-landen, maar landen buiten de EU, die hebben soms andere regels. Daar moet het soms bijvoorbeeld 30 dagen van tevoren. Of soms nog langer. Dus ja, als je buiten de EU gaat reizen, moet je even extra goed opletten.
0: Ja, wat jij ook zei trouwens over als je denkt, nou, vrijheid, blijheid. Ik ga leuk in mijn campertje zitten. Ik zie wel waar het schip strandt. En je belandt bijvoorbeeld in Montenegro en je denkt dat je weer terug kunt met je hond, kun je dat ook vergeten, hè? Want dat is buiten de EU. En dan heb je het risico dat je hond een bloedtest moet ondergaan.
1: Ja, dat klopt. En wij krijgen best wel veel vragen over mensen die met de camper inderdaad en de hond gaan trekken. En vaak ook een beetje die kant op. Maar daar zitten meerdere landen in die buurt die dus geen lid zijn van de EU. En daarvoor gelden die regels niet. Nee. Dus die landen die kunnen andere regels hebben om erin te komen. Maar regelmatig geldt ook dat als je dat land weer uit wilt naar een EU-land, dat het mag alleen maar als jouw hond een titertest voor rabies heeft. En dat betekent dat het een bloedtest is, ja, waarbij ze kijken of die rabiesvaccinatie goed heeft gewerkt, of die genoeg antilichamen heeft. Omdat anders het mogelijk is dat je misschien hondsdolheid meeneemt uit die landen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, is voordat je weggaat hier uit Nederland, moet je die bloedtest laten doen.
0: Ja.
1: Want als je dat namelijk hier laat doen en er zitten genoeg antilichamen in dat bloed, dan kun je meteen op reis. Maar als je dat nou niet doet en je bent in zo'n land en je wil weer terug, dan moet je die test laten doen in dat land.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je na die test moet je nog 3 maanden wachten voordat je terug mag naar de EU.
0: Dat wordt een hele
1: lange
0: vakantie.
1: Dan is je vakantie wel voorbij, denk ik.
0: Ja, precies. Of het wordt een hele lange vakantie. Ja. Ja, ik denk dat mensen zich dit helemaal niet realiseren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want nee, wij krijgen inderdaad wel eens mensen die zeggen van ja, we gaan overmorgen weg. En dan zijn we over een week zijn we in Servië of in Montenegro of zo. Ja. Heb ik zo alles goed gedaan? Dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet zo.
0: Okay.
1: En dan moet ik ze toch gaan vertellen dat ze echt hun plannen zullen moeten gaan omgooien, omdat het op deze manier niet goed gaat.
0: Ik denk dat het goed is dat we toch nog even tussendoor ook de website noemen. www.licg.nl. Daar kun je alles vinden. Dan even een zijstap. Want nou, je gaat op vakantie en je denkt, de meeste mensen nemen denk ik hun hond mee. Er zal ook een enkeling misschien die hun kat meenemen of wat dan ook. Maar lang niet alle honden zijn in ieder land welkom.
1: Nee, dat is ook echt wel iets om rekening mee te houden. Er zijn tegenwoordig best heel veel landen die speciale voorwaarden hebben of gewoon een verbod voor bepaalde hondentypen. En dat zijn over het algemeen de stoere, sterke rassen.
0: Mm-hmm.
1: De American Staffordshire Terrier bijvoorbeeld. Of kruisingen daarvan, hè, de pitbulls. Maar soms ook bijvoorbeeld rottweilers. Sommige landen hebben ook regels voor herdershonden. Dus als je zo'n type hond hebt, dan moet je echt wel even goed kijken of je er eigenlijk wel in mag. Want een aantal echt van die favoriete vakantielanden, bijvoorbeeld Frankrijk, die heeft een verbod voor een aantal van dat soort honden. En dan kom je er dus gewoon niet in. Spanje heeft ook strenge regels voor dat soort landen. Denemarken heeft ook regels. Zelfs in Duitsland hebben ze eigenlijk regels voor dat type honden.
0: Kan je nagaan, hè? Want ik heb ook wel eens gehoord dat dat soort honden, of dat klinkt een beetje lullig, hè, dat soort, maar goed, de honden met een hoog risico.
1: De hele sterke ja, honden over het algemeen. Ja.
0: Nou ja, goed, dat die dan dus, als je in een algemene ruimte bent, kijk, die kan je sowieso niet meenemen naar de slager, maar dat terzijde, maar dat ze dan gemuilkorfd moeten worden.
1: Ja, dat is in sommige landen is dat ook zo, dat je ze altijd moet muilkorf en kort moet aanlijnen. Er is in meerdere landen is het ook zo dat je wel een muilkorf altijd bij je moet hebben, ook voor andere honden overigens. En soms moeten ook alle andere honden op bepaalde plekken een muilkorf hebben. Hè. Bijvoorbeeld soms als je in een kabelbaan wil of zo, dan is het wel heel handig als je hond gewend is aan het dragen van een muilkorf en dat je er eentje bij je hebt.
0: Ja.
1: Want dat zijn soms ook verplichtingen die je dan ineens tegenkomt. Maar voor dit soort honden zijn dat veel vaker regels, ja.
0: Ja, en wat ook nog wel aardig is, is dat het ook geldt, tenminste dat heb jij mij verteld, dat als je gewoon door een land rijdt, dat diezelfde regels er zijn. Dus dat het niet zo is van, oh ja, ik ga niet naar Frankrijk, want ik hobbel door naar weet ik veel wat. Ik ga ervan uit dat je, als je aangehouden wordt, dat je in de problemen kan komen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Je moet niet alleen voldoen aan de eisen van het land waar jij naartoe wilt, maar ook van alle landen waar je doorheen rijdt op die reis.
0: Ja.
1: Dus ja, ook al wil jij naar een land waar het wel is toegestaan om jouw hond mee te nemen, als jij bijvoorbeeld met jouw American Staffordshire naar Spanje zou willen, waar wel ook strenge regels zijn, maar wat in theorie nog zou kunnen. Mm-hmm. Ja, je komt er eigenlijk niet, want je moet door Frankrijk.
0: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Oké, okay. Nou dit is in een vogelvlucht waar je even op moet letten. Ben ik iets vergeten?
1: Er zijn natuurlijk nog wel een heel aantal andere dingen die je soms moet regelen. Bijvoorbeeld, soms moet je je papieren nog laten legaliseren door de NVWA.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat zij ze moeten afstempelen. Dat is bijvoorbeeld ook voor landen zoals Montenegro en Albanië en dergelijke het geval. Dus dan moet je nog weer een extra afspraak inplannen. En wat ook wel belangrijk is, is dat je voor je vakantie even met je dierenarts gaat overleggen of er nog bepaalde ziektes voorkomen in het land waar je naartoe gaat. Want bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, soms ook in de Balkanlanden, er zijn toch andere dierziektes. Bijvoorbeeld babesiose of leishmania en dergelijke. En die worden overgebracht door parasieten. Dus soms heb je gewoon speciale bescherming tegen ander soort parasieten nodig. Dus dat moet je even van tevoren goed met je dierenarts overleggen.
0: Kun je, ik heb een hond uit, of op dit moment twee honden uit Griekenland. En de hond daarvoor had leishmania. Dus ik was al gewaarschuwd en weet ook wat je moet doen. Maar zijn er preventief medicijnen voor? Ik heb altijd begrepen dat dat vliegje actief is tijdens zonsopkomst en zonsondergang. En dat je dan ook het beste je dier binnen kan houden.
1: Dat kan soms inderdaad al een hoop helpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde halsbanden die beschermen tegen zandvliegen en muggen. Okay. Die dat soort ziektes overbrengen. Dus dat kan ook al helpen. En een beetje oppassen met bijvoorbeeld stilstand water in de buurt. Want daar komen bijvoorbeeld veel muggen voor. Dus zo kun je wel een beetje rekening mee houden met ook wat je doet en wanneer je het doet. Maar het is vaak toch ook belangrijk om echt goed te zorgen voor bescherming tegen die parasieten.
0: Is het het beste plan om dan toch gewoon ook even met je dierenarts te overleggen voordat je gaat? Want kijk, wij hebben het er nu over. Dan gaan we natuurlijk hopen dat iedereen denkt van hé, dat blijft hangen en we gaan daarna zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon gedachteloos zijn hond in de auto kiepert en denkt, nou, hij is toch ingerend? Het is wel oké. En wat raad jij aan?
1: Nee, ik denk dat het zeker verstandig is om gewoon even met je dierenarts te overleggen van goh, ik ga daar en daar heen. Zijn er nou speciale dingen waar ik rekening mee moet houden? Bepaalde ziektes of andere zaken die nog moeten gebeuren voordat ik wegga. Want daar kan je toch echt een hoop ellende mee voorkomen.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, bij deze. En ik denk dat het goed is om toch ook even op de website te kijken. En anders informeer van tevoren, ruim van tevoren. Want dit zijn natuurlijk ook reizen die je van tevoren meestal wel voorbereidt. Even bij je dierenarts.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we een hele rare zijstap maken. We hebben het even gehad over dat alles duurder wordt. En dat er mensen soms in de problemen kunnen komen voor dierenartskosten, maar misschien ook voer en dergelijke voor je dier. We hebben deze mm-hmm. twee eruit gelicht omdat ze op dit moment hot zijn. We gaan even een ander nummer.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG. We hebben net besproken in vogelvlucht over reizen en dieren en vakantie. En ook als het dier thuis blijft. We gaan het nu hebben over dat alles duurder wordt. Maar even voor het beeld. De website is onderverdeeld in honden, katten, terrariumdieren, aquariumdieren, vogels, weidedieren en overige dieren. En dan weer over al die dieren, de aanschaf, gezondheid en welzijn, reizen en vakantie zoals gezegd, samenleven met dieren, wetgeving en ziek door een dier. Dus als je denkt dat met deze twee onderwerpen het verhaal compleet is, dat is niet zo. Er is een heleboel te lezen. Dus ik dacht, ik benoem het even. Maar goed, wij gaan even verder met iets wat we allemaal elke dag opnieuw ondervinden. Aan den lijve, zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder. En ja, ik zelf met twee paarden, twee honden en een kat merk dat niet alleen het voer veel duurder is, maar ook de dierenarts en de behandelingen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die daardoor in de problemen komen.
1: Ja, dat is zeker zo. Wij krijgen ook best regelmatig mailtjes van mensen die in zo'n situatie zitten. Dat ze bijvoorbeeld hun dierenarts niet kunnen betalen of andere financiële problemen hebben met hun dier. En dan hopen ze dat wij ze kunnen helpen of in elk geval kunnen wijzen naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Omdat wij ook een artikel hebben over dierenhulp voor minima op onze website.
0: Ja.
1: Het komt gewoon best wel veel voor. En het is natuurlijk heel erg vervelend als je heel erg veel van je dier houdt en er gebeurt iets met dat dier. En je hebt gewoon niet het geld om dat goed te laten behandelen.
0: Nee, nou hadden we in het gesprek

0: voor de uitzending het erover. Dat het niet alleen maar is dat alles zoveel duurder is en wordt. Jij gaf aan dat er ook tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijk is.
1: Ja, dat klopt. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Hè. Vroeger dan, ja, werd er een bloedonderzoek gedaan en misschien een röntgenfoto gemaakt. Tegenwoordig worden er ook CT-scans uitgevoerd of MRI-scans bij dieren. Er is veel meer onderzoek en ook veel meer behandeling mogelijk. Maar ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want die apparatuur die is ook bepaald niet goedkoop. Nee. Dus ja, daardoor worden zaken ook soms duurder.
0: Maar is het dan niet handig ook... ik vraag dat altijd, want ik weet bepaalde behandelingen. Dan denk ik, oh, daar gaan we. En dan vraag ik meestal aan de dierenarts van... nou, kun je een beetje inschatten waar dit op uit gaat draaien? Ik denk dat dat sowieso wel verstandig is.
1: Ja, ik denk dat het zeker heel goed is om van tevoren... gewoon goed met je dierenarts te bespreken van... hoe duur gaat het worden? Wat is er precies nodig? En ja, zeker als je toch een beetje op de kosten moet letten... ga dan ook eens even overleggen van... wat is er nou echt nodig voor je dier... En wat is eigenlijk extra? Is er misschien een alternatief? Kan het misschien toch ook op een goedkopere manier? Kan je bijvoorbeeld kijken van... nou, stel nou dat we meteen medicijnen gaan geven en kijken of dat werkt. Kunnen we dan misschien een kostbaar onderzoek in eerste instantie niet doen? Kijk, en soms kan dat niet omdat het gewoon echt nodig is... om een goede diagnose te kunnen stellen... zodat je je dier echt op de goede manier kunt behandelen. Maar soms dan kan je dierenarts ook goed meedenken. En dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dus voordat je nou meteen alles maar laat doen... Zeker als je denkt van ja, misschien kan ik het niet betalen. Ga gewoon eerst even goed in overleg met je dierenarts. Van ja, wat is er nou echt nodig en hoe duur wordt dat dan allemaal?
0: Ja, weet je wat ook wel gek is? Dat heb ik dan meegemaakt. Doordat, nou daar hadden we het net over, mijn eerste hond Leishmania had. Daar wordt allopurinol voor gebruikt. En dat wordt ook voor mensen gebruikt. En het bizarre is, voor dieren is zo'n pilletje... ik weet niet hoeveel keer zo duur... als voor mensen, dat vind ik ook zo bizar. Dat ik denk van het is hetzelfde medicijn. Ik had een fantastische dierenarts. En die zei op een gegeven moment... ik schrijf wel een receptje voor je uit. En dan kun je het gewoon bij de apotheek halen.
1: Ja, dat soort zaken komt meestal ook... dat heeft te maken met de registratie ook van medicijnen.
0: Ja.
1: Een medicijn registreren voor mensen... dat is natuurlijk een veel grotere doelgroep. Dat wordt, meestal wordt dat ook wereldwijd worden dat soort zaken dan uitgezocht en vastgelegd. Als je iets wil registreren voor dieren, en zeker dat moet dan per diersoort ook nog eens geregistreerd worden, dat is voor zo'n fabrikant is dat ook best wel duur om dat te doen. Ja, en die kosten die zie je dan toch weer terug.
0: Ja, nou, ik weet je, dit ging ook gewoon via de dierenarts, hè? Dus ook het dierenartsreceptje. Zij moesten er ook wel lachen. Omlachen en ze hebben ons er gewoon mee geholpen. Maar goed, het is wel shocking om het verschil te zien. Dat ik denk van wat gek, kan dat dan niet anders? Maar blijkbaar is dat lastig. Dat gaan we ook nu even niet oplossen. Maar goed, dat is dan even wat het is. Ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat er een paar aanbieders zijn... die de prijzen enorm opschroeven... Ik weet niet of het nodig is om de naam te noemen. Ik noem er één, Evidentia. En die maken het mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk ketens die best een hoop dierenartsenpraktijken hebben overgenomen.
0: Ja.
1: En nou ja, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft daar pas nog een onderzoek naar gedaan. En die zeggen ook wel van dat er ketens zijn die echt wel commerciële strategieën hebben... en er toch wel op aansturen om steeds meer groei te hebben. En daar wordt het natuurlijk duurder van. Ja. En wat ik zelf ook wel vervelend vind altijd om te horen... is dat dan mensen denken van de dierenarts is een geldwolf... en nee. die is alleen maar op mijn geld uit. Maar meestal de dierenartsen die gewoon in de praktijk staan... dat zijn mensen die hebben echt hart voor je dier... die proberen je zo goed mogelijk te helpen. En dat zijn niet degenen die met het grote geld naar huis gaan over het algemeen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar het zit hem gewoon in het management en de strategieën... van dat grote bedrijf wat daar dan boven hangt.
0: Ja, ja, ik weet je, kijk, ik mag natuurlijk helemaal niks roepen... maar ik kan wel zeggen wat ik zelf gedaan heb. Ik heb dat aanzien komen en ik noem geen plekken, geen namen, helemaal niks. Maar ik zag het gebeuren en ik dacht, wegwezen. En dat heb ik op tijd gedaan. Want er zijn wel, ook hier in de buurt is een dierenarts... Dat is een soort dokter Pol. Die heeft echt normale tarieven. Die doet dat met hart voor de dieren. En ik hoop dan ook altijd dat de mensen die wat minder geld hebben daar dan ook terecht kunnen komen met hun dier. Dus er is hoop. En wat ook zou kunnen, dat gaf jij aan, is dat je bijvoorbeeld met de dierenarts overlegt over een, nou ja, misschien een mogelijkheid om het gespreid te betalen of iets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat als je problemen hebt om een behandeling te kunnen betalen, die behandeling is wel nodig. Dat het dan in elk geval heel belangrijk is om goed te gaan overleggen met je dierenarts en te kijken of er misschien iets mogelijk is. Sommige dierenartsen doen dat gewoon echt niet. Andere dierenartsen doen dat wel. Mm-hmm. Maar als je het niet gevraagd hebt, dan weet je dat niet. Dus probeer in elk geval goed te overleggen met je dierenarts. En er zijn best wel veel mensen die denken van ja, die schamen zich daarvoor. Die vinden dat vervelend om dan zo'n gesprek aan te moeten gaan. Maar weet wel, je bent echt absoluut niet de enige die hier problemen mee heeft. En je bent ook absoluut niet de enige die vraagt of het misschien mogelijk is om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Want ja, er zijn gewoon best wel veel mensen die in zo'n soort situatie zitten. Dus probeer in elk geval te overleggen met je dierenarts.
0: Fijn dat je het benoemt. Ja, dan is het natuurlijk mogelijk om een verzekering af te sluiten. Daar zou je natuurlijk ook een hoop bij kunnen winnen. Dat op het moment suprême dat er in elk geval een deel wordt vergoed door de verzekering. Dus daar zou je ook goed over na kunnen denken, toch?
1: Ja, dat is zeker wel verstandig om bij honden, katten, konijnen, papegaaien, die kan je eigenlijk allemaal verzekeren. Als je aan zo'n dier begint, dan is het heel verstandig om te kijken van, nou, willen we ook een verzekering afsluiten voor dat dier?
0: Ja.
1: Wat je wel moet doen is even goed kijken naar de verschillende verzekeringen van wat valt er nou precies onder die verzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Wat is de premie? Want dat kan nog wel eens verschillen. En je moet niet denken van ik neem een verzekering, dus nou wordt vervolgens alles vergoed. Want dat is meestal niet zo.
0: Nee,
1: er zijn altijd nog dingen die je zelf moet betalen. Soms hun eigen bijdrage of bepaalde behandelingen die niet vergoed worden. Waar je ook aan moet denken is dat voor sommige rassen worden bepaalde dingen niet vergoed. Omdat het dan om aandoeningen gaat die eigenlijk met het ras samenhangen. Ja. Dus dan zegt de verzekering ook van ja, maar dit is niet onverwacht. Een heleboel van dat ras hebben zo'n aandoening, dus dit vergoeden wij niet.
0: Ja.
1: Dus daar moet je echt even goed naar kijken als je dat overweegt. Maar ja. Dan als je de premie goed kunt betalen en je denkt van nou, dit is echt wel de moeite waard, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Want ja, dat is dan toch best wel verstandig. Want mocht je hier een keer een ongeluk krijgen en geopereerd moeten worden bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte die een ingewikkelde behandeling vraagt, ja, dan is het ook alweer heel fijn als je verzekerd bent.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van goed kijken welke verzekering. Ja, ik heb daar ook een voorbeeld van. Ik had een paard al zo heel lang geleden en die bleek achteraf nou niet volgedekt te zijn op een of andere manier. Dus alleen voor bepaalde calamiteiten. Dus daar ging ik totaal mee de bietenbrug op. Toen ze na 11 dagen, ik had er 11 dagen en toen belandde ik in de kliniek. Dus dat ging helemaal mis. Dus daarna moest
1: dat
0: ik.
1: Dat is zelfs sneu, ja.
0: Ja, dus toen moest ik bijverzekeren. Dat was echt een toestand. En ik heb ook een paard laten keuren. En daar hadden ze iets uitgehaald. Gaat te ver om te zeggen wat. En het klopt, dat dier was nooit ziek. Alleen dat probleem kwam continu terug. Dus die dierenarts had dat heel goed gezien. En die verzekering heeft heel slim gezegd, dat sluiten we uit. Dus ja, dat is dan de consequentie. Ja, wat jij aangaf is dat het ook best belangrijk is dat je toch probeert om een spaarpotje te hebben voor dit soort calamiteiten. Is eigenlijk een beetje hetzelfde spaarpotje voor als je wasmachine in elkaar stort of niet?
1: Ja, het is hetzelfde principe.
0: Ja.
1: Maar het is wel verstandig om dus een apart spaarpotje te maken voor je hond of je kat of je papegaai of je konijn.
0: Ja.
1: En dat het dus niet zo is dat jij een spaarpotje hebt en dan gaat die wasmachine kapot en dan is dat potje voor je konijn ineens leeg.
0: Ja, precies. Het potje dus, voor de wasmachine is niet voor je konijn en andersom.
1: Nee, precies. Dus leg een apart spaarpotje aan. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè? Als jij denkt van nou, ik kan best wel goed sparen en ik ga daar niet aankomen. Dan kan je ook op die manier geld opzij zetten. Zodat je toch, als je hier een keer iets krijgt, ja, dat toch kunt gaan betalen. Dat je niet voor een hele lastige beslissing zit. Van ja, wat ga ik nou doen? Want ik kan gewoon die behandeling niet betalen.
0: Ja, oké. Ja, en als het dan allemaal niet lukt. Nou ja, goed, dan hebben we gelukkig inmiddels, dat weet ook nog niet iedereen, een dierenvoedselbank. Daar is je dier natuurlijk niet mee geopereerd en heeft ook niet alle behandelingen bij de dierenarts te gaan. Maar goed, ook de voeding van een dier kan erg uit de hand lopen. Ik heb een hond met een allergie en een gemiddelde zak wel van 11 kilo, maar kost gewoon €76. Dus waar gaat het over? Ja, en als het dus dat je daar echt mee in de problemen komt, is daar ook hulp. Ik zie steeds meer dierenvoedselbanken boven water komen.
1: Ja, dat klopt. Er is best wel veel aandacht voor sowieso voor dit probleem. En er zijn aardig wat dierenvoedselbanken inmiddels. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als jij zelf al in een minimapositie zit, dan wordt het toch best lastig soms om ook nog het voer voor je dier te kunnen betalen. Ja. En dan is het best wel de moeite om gewoon te kijken of je daar voeding voor je dier kunt krijgen. Vaak zijn er natuurlijk wel allerlei voorwaarden. Hè, dus soms moet je bijvoorbeeld zelf bij de voedselbank voor mensen lopen. Of je moet kunnen aantonen dat je bij de minima hoort. Of sommige gemeentes hebben dan bijvoorbeeld een pas voor minima. En dan kan je het op die manier laten zien. Dus ze hebben vaak wel bepaalde eisen en voorwaarden. Maar dat kan echt wel een stuk schelen in de kosten voor je huisdier. En dan kan je er toch op die manier voor zorgen dat je dier nog goed voedsel kan krijgen.
0: Nou, heel goed. Die hebben we ook benoemd. Het is heel erg, maar we zitten erdoor.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, weet je, wij kunnen nog uren vullen. En misschien moeten we in de toekomst nog eens een ander onderwerp aansnijden. Jullie hebben zo ontzettend veel te vertellen en zoveel informatie om te delen. Maar ik denk dat de vakantie en het stukje waar we het dan net over hadden, over verzekering, spaarpotjes, dierenvoedselbank en dergelijke, voor nu even oké is. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
1: Nou, heel erg graag gedaan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ook heel erg graag gedaan. Wens je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer en dan is de gast Stichting Mendo. Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Voor Nijmegen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.

Was je dan op deze zaterdagmiddag 6 juni 2026 ben je binnengekomen. En ja, dat is een bijzondere datum trouwens. Want in 1944 begon D-Day, Operation Overlord, om Europa te bevrijden van de Duitse bezetter. En we hadden ook nog in 1551 op deze dag. Toen trad Willem van Oranje in het huwelijk met Anna van Egmond van Buren. Ja, dat je het even weet. En het is ook 28 jaar geleden dat hier in Elburg een enorme hagelbui op ons afkwam. Daar zal ik later nog wel meer over vertellen. Maar die heeft een hele hoop vernield in Elburg. Ik weet het zelf nog heel goed. Want ik woonde toen nog in Elburg en ik had een hoop schade aan mijn huis. Maar goed, daar gaan we het later wel over hebben. Want eerst gaan we eens even praten over de schaamplaten die klaarstaan om 2:15 op zender te komen. Dat zijn de keuzes. André van Duin met Ja, Nederland die heeft die bal. ACDC met Whole Lotta Rosie. En de Banga Boys met We Like to Party. Dat zijn de keuzes. Van Duin, ACDC of de Banga Boys. Dat zijn de keuzes voor vandaag die je kunt maken. In de timelines van Twitter, Facebook, Instagram. Blue Sky, daar kun je hem op vinden. De naam is Bert-Jan Dokter, zoek het op. En zet de radio maar even lekker harder. Want we gaan even lekker 2 uurtjes lang muziek maken hier op zender. En gelukkig zing ik niet zelf, maar wel.

Boudewijn. De Rood onder ons was dat liedje uit 1967. Toen bestond ik nog net niet. Mijn zusje wel trouwens. Dat even terzijde. Boudewijn de Groot, dus mooi liedje. En helaas nog best toepasselijk. Level 42 met Heaven in My Hands. Was dat al in 88 een hit? Man, ik dacht dat het iets later was. Maar goed, het was toch zo. En in mijn geboortejaar wel een hit. The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Waar volgens mij Brian Jones nog op meedeed. Dus het was een van de laatste der Mohicanen van het album Banker's Banquet. Natuurlijk was dat. En zo luister je naar meer fijne muziek hierin op Doctor's Recept. Waar we ook de schaamplaten hebben klaarstaan, had ik al gezegd. Maar ik denk, ik zeg het nog een keer. En dat gaat dan in dit geval om André van Duin. Wat is heel toepasselijk, blijkbaar. Het WK gaat beginnen. Ik houd me er zelf niet zo mee bezig. Maar het advies kwam binnen. André van Duin, Nederland, die heeft de bal. Die zit in de keuzes. En ze zegt, nou, ik wil daar niks mee te maken hebben. Dan ga je lekker voor ACDC met Whole Lotta Rosie. Of je denkt, nou, ik ga helemaal fout. Ik ga meteen voor de Venga Boys met We Like to Party. Dus André van Duin, ACDC en Venga Boys in de timelines van Bert-Jan Dokter. Op Instagram, Facebook, X en Blue Sky. Is dat te vinden, kun je je stem uitbrengen. En op bluemedia.nl, onderaan de pagina, zie je het knopje WhatsApp. Kun je WhatsAppen met de studio. En als je me op een andere manier weet te bereiken, nou, doe het maar. Geen rooksignaal, alsjeblieft. Want daar gaan we allemaal van hoesten, toch? Ja, ik had het al over 28 jaar geleden, 6 juni, hier in Elburg. Ik woonde toen in Elburg. En ik maakte toen, gek genoeg, ik woon nu in Wezep en ik maak radio in Elburg. Maar toen woonde ik in Elburg en maakte ik radio in Wezep. En daar was ik op zaterdagavond, was het. Met Hendrik Koopman presenteerde ik Eloco. Ik kwam nog een oude bekende tegen, eerst bij de studio. Die liet me trots een nieuwe auto zien en die ging die nog aan zijn schoonvader laten zien in Elburg. En er hing een donkere lucht ergens. En na de uitzending, dus ik denk dat ik dan een uur of 9 klaar was. Toen hoorde ik de berichten over een enorme hagelbui in Elburg. En dat was hagel, maar die waren soms zo groot als tennisballen. Ik ben ook snel weer teruggereden naar Elburg. Zeker omdat ik die bekende, die bij de studio stond vooraf, die stond daar ook weer met zijn nieuwe auto, maar helemaal beteuterd. Dat ding was als een eiendoos. Zoveel deuken en gaten zaten erin. Dus ik snel naar Elburg toe. En ik weet nog hoe ik hier binnen kwam rijden in Oosterdorp en Elburg. Het was een puinhoop. Alsof er een oorlog had plaatsgevonden. Iedereen stond overal ramen dicht te plakken. Of de dakpannen waren weg. Helemaal kapot geslagen. Overal lagen takken van bomen die eraf gekletst waren. Dus ik had thuis ook. Ik woonde toen in de Passenstraat. Moet je nagaan. Ik had een heel aantal dakpannen stuk. Ik had een nieuwe schuur van hout. Daar was gewoon door de versiering was er dwars doorheen een hagelsteen gegaan. Ja, een heel groot gat. Gewoon dwars er doorheen. Dof ellende. Ik kan me nog goed herinneren. En vandaag kwam het bericht weer naar boven. 6 juni, 28 jaar geleden dus. Maar ook is vandaag dus de dag dat we D-Day herdenken. Oftewel Operation Overlord. Waar tienduizenden geallieerde troepen de standen van Normandie bestormde om Europa te bevrijden van de bezetter. En zo heb je allemaal herinneringen natuurlijk. Maar die 6 juni, dit waren de herinneringen die ik even ophaalde. Heb je er zelf nog een paar, dan weet je ze me te vertellen. En dan kunnen we er misschien nog aandacht aan besteden. Ook even samen met alle luistervrienden onder elkaar hier op zender. Kunnen we het toch allemaal doen? Ja, toch? Dat zijn dingen die je met elkaar kunt ondernemen, dat soort zaken. Dus daar zijn we ook een publieke omroep voor. Laten we dat even duidelijk hebben. Dan ben ik even kijken of ik had al iets klaar moeten zetten, maar dat heb ik dan niet gedaan. En dat moet ik dan alsnog even doen. Zal ik dat even... Ja, want ik wilde het weerbericht, maar volgens mij heb ik een weerbericht dat niet klopt. Ja, dat klopt inderdaad dat het niet klopte, want ik heb het nu wel helemaal scherp. En dan gaan we dat even doen. Want in het oosten schijnt de zon af en toe. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en later volgt er een gebied met regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind. En in het Waddengebied af en toe krachtig tot hard, minimaal rond een graad of 12. Zondag begint grijs met een bui. In de middag volgt meer zon en het wordt dan 20 graden. En daarna blijft het wisselvallig. Hier is Hazard, Richard Marks. Mama.

Ach, kleine Michael was op zender met I Want You Back uit 1970. Wat een historie zit er ook achter die jonge man en later man die vroeg overleden is. Dus dat was dat je even weet van Michael Jackson. Maar dit waren wel de Jackson 5, dus zijn broers deden ook mee. En ja, zussen waren ook trouwens beroemd. Het hele spul zat in de muziek in ieder geval. Dus daar zullen de ouders heel wat mee te maken hebben gehad. In 2007 scoorde Melee een hit met Built to Last. En dat hoorde je hier nog eens een keer in herhaling op Doctor's Recept. En Richard Marx met het prachtige Hazard uit 1992. Allemaal fijne liedjes hierin op Doctor's Recept. En ik hoop dat ik daarmee doorga natuurlijk. Heb je adviezen, dan zijn ze altijd welkom natuurlijk. Hè? Dus laat je zeker niet door mij wegjagen. Maar dat je het even weet. We hebben vanmiddag ook nog sport op zender in Noord-Veluwe Sport. En in Doornspijk, daar staat vandaag een belangrijke en spannende ontmoeting op het programma. De beslissingswedstrijd tussen DSV 61 en FC Ommen. Beide ploegen zullen vol voor de winst gaan, waardoor een spannende strijd wordt verwacht, waarin de beslissing mogelijk pas bij het laatste fluitsignaal zal vallen. Supporters worden van harte uitgenodigd om het team te komen aanmoedigen, schrijven we op loemedia.nl. Om lange wachtrijen bij de ingang van het sportpark te voorkomen, wordt verzocht tijdig op tijd dus aanwezig te zijn. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid wordt daarnaast gevraagd zoveel mogelijk te carpoolen. Er is een toegang trouwens als je er vanmiddag naar binnen wilt. Vanaf 16 jaar is het €4 en tot 16 jaar dus gratis. Eens even kijken, dat is natuurlijk wel een wedstrijd die hier op zender gaat komen in Noord-Veluwe Sport. Dus dat je even weet dat dit allemaal gaat plaatsvinden vanmiddag op zender. Gert-Jan zal het allemaal aan elkaar praten. En er zijn volgens mij twee wedstrijden te gaan. Zal ik later nog wel wat meer over melden. Maar dat vanmiddag in Noord-Veluwe Sport op de zenders van Loe FM en Loco FM natuurlijk. Maar tot 2 uur mag ik de zendtijd vullen. Met op Doctor's Recept. En dat doe ik graag voor je. Alhoewel ik best wel vandaag een beetje hoofdpijn heb. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Ik luister gewoon gezellig hard mee met de muziek. En het volgende drietal start met een Nederlandstalige plaat uit 83. Het goede doel. En die zeggen hou van mij. En ik denk dat we dat allemaal mogen hopen dat er iemand is. Of meerdere zelfs die van ons houden. Want dat is wel heel erg prettig. Het goede doel. Hou van mij.

luisteren. Het is vandaag toch geen tijd voor hot chocolate, maar in dit geval muzikaal wel. Girl Crazy uit 1982 van Hot Chocolate. En dan dat prachtige All Out of Love van Air Supply, waarin de twee zangers, want het zijn twee zangers natuurlijk, maar aan het eind een ademtest doet van hier tot Tokio. Dat houdt niet iedereen vol, dus probeer het zelf nog maar eens na te doen. Je hebt er nog meer van dat soort artiesten die daar mooie dingen mee hebben gedaan op de plaat, waarvan je denkt, hoe krijgen ze het voor elkander? Nou, dat is in dat geval dan toch gelukt. En het goede doel met Hou van mij uit 1930. 83 Nederpop brengt ons wel bij de afsluiter van dit eerste uur van Op Dokters Recept. Schaamplaten staan nog klaar, daar kun je nog op stemmen. Dat gaat ook lekker. En we gaan even naar de reclame, nieuwsreclame. En dan ga ik weer een uurtje goed maken met al die wereldellende die verkondigd wordt. En dan draaien we heerlijke muziek tot aan Noord-Veluwe Sport, die dan om 2 uur zal beginnen hier op zender. Maar eerst schakelen we over naar Den Haag. Want in Den Haag, dat is de voedingsbodem van de Golden Earring. Helaas, ja, de band bestaat niet meer, je weet allemaal waarom. Maar deze muziek uit 73, daar heeft menig een snelheidsboete mee opgelopen. Want dit liedje doet wat met je rechtervoet als je in de auto zit. Dus als je nu luistert naar Op Dokters Recept in de auto, pas dan een beetje op, hè. Gewoon meegenieten met de muziek, maar niet als een wilde man gaan rijden met Radar Love. Ik zie je zo meteen na het nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij de afrit Schaarsbergen. De vertraging is meer dan 5 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Studio in de studio. Phil Collins die opende natuurlijk het tweede uur van Op Dokters Recept. En omdat het zo fijn is met Genesis te beginnen. Die hebben wel meer van die stampliedjes gemaakt. Phil Collins trouwens, die heeft naast stampliedjes ook best wel liefdevolle liedjes gemaakt. Dus die komt volgende keer wel aan de beurt. Niet volgende week trouwens, want dan moet ik er even bij vertellen dat we natuurlijk volgende week even afwezig zijn. En waarom is dat eigenlijk? Omdat ik volgende week naar een festivaletje ga. En we hebben Jeanette Breul beschikbaar gevonden om volgende week het Op Dokters Recept waar te nemen als plaatsvervanger. Dus vervangende weekenddienst voor een andere arts dit keer. Goed, de schaamplaten staan nog klaar. André van Duin met Nederland, die heeft de bal. ACDC met How Lotta Rosie. En de Vengaboys met We Like To Party. Dat zijn de keuzes die je kunt maken in de timelines van Bert-Jan Dokter. Op Instagram, Facebook, X en op Blue Sky. Daar kun je nog even de stem uitbrengen. En om 10:30 ongeveer gaan we de voorkeur van de luistervriendjes en vriendinnetjes op zender zetten. Dus nog een lekker uurtje muziek. Een beetje arbeidsvitamine, maar dan in het weekend. Dus dat is misschien handig voor het autowassen. Of als je in de tuin bezig bent en je denkt, ja, het is, we gaan weer meer buiten zitten. En het ziet er toch niet echt uit, zo onverzorgd. Dat kan ook allemaal. Of gewoon in de auto, onderweg van A naar B. Of op de fiets met je Bluetooth oortjes in. Niet te hard zetten dan, want dan hoor je de rest van het verkeer niet. Is gevaarlijk. Dus dat je dat weet. En het is nu tijd geworden voor een ingezonden politiebericht op zender.

Lime met Your Love. Dat is een hit mee in de top 40. En ik dacht even, daar hadden ze maar één. Dat is niet waar. Want ze hadden natuurlijk ook nog Babe, We're Gonna Love Tonight. En nog een tipparadewerkje hebben ze ook nog gehad. Unexpected Lovers. Dus drie keer hadden ze iets met liefde. En daar hebben ze een liedje van gemaakt. Maar uiteindelijk werd dat allemaal... bleef het bij die drie. En meer dan dat hebben we niet gehad. Maar zo'n disco dingetje. Lekker op zender. Daar kon je een beetje een dansje bij doen. Niet al te wild. Maar lekker rustig en gezellig. En lekker zomers. Dus dat was allemaal dik voor elkaar. Toch? Oh ja, ik zei nog, want ik had Frank Boeien ook gedraaid met Doe Iets. En toen de Police als eerste met Walking on the Moon. En toen zei ik ook politiebericht. En dat vond ik zelf wel opvallend hier in de regio op Burgernet. Gisteren werd er een bericht door de politie verspreid via de Burgernet in Wezep. En dat bericht... werd later werd de actie gestopt, toen weer gestart. En vandaag kwam hij weer voorbij. Politie in Wezep zoekt een 73-jarige man met het volgende signalement. Een lichte huidskleur, 1,80 meter lang en een slank postuur. Hij heeft wit haar, wat hij draagt in een scheiding en draagt lichtblauwe korte broek, grijze sportieve schoenen en een zwarte blouse met korte mouwen en een donkerblauw jack. De man is brildragend en fietst op een gazelle herenfiets met een rood frame, paars-roodkleurige fietstassen en een zwart zadel. De fiets heeft chroomaccenten in de velgen en aan het stuur en onder de zadel. Het bericht kwam vandaag dus weer voorbij. Dus de 73-jarige wordt nog steeds gezocht. Ik denk, je geeft er dan op de radio ook wat aandacht aan. Zie je een man die daarop lijkt, dan neem je contact op met 112 zelfs. Mag je van de politie dan bellen. Als je de man van 73 jaar met het signalement dat ik zojuist noemde ergens hebt gezien. Wordt er al sinds gisteren gezocht. Dus vandaar dat ik er even aandacht aan wilde besteden. Ik neem aan dat je me dat niet euvel duidt dat ik zulks heb gedaan. In het oosten schijnt de zon af en toe. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en later volgt er een gebied met regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt er af en toe regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind en in het Waddengebied af en toe krachtig tot hard. Zondag begint grijs met een bui. In de middag volgt meer zon. Het wordt dan 20 graden en daarna blijft het wisselvallig.

dat Cheap Trick. The Flame. Ja, je hoort meestal andere liedjes of één liedje van ze. Maar deze is zeer mooi.

en de Venga Boys met We Like to Party. En ik dacht, nou, dat is een leuke. Die geste was ook bij me ingediend. Want het WK komt eraan, dus iedereen denkt alvast, hij komt in de stemming. Nederland, die heeft de bal. Geen enkele stem, dames en heren. André van Duin, lusten jullie helemaal niet. Ik ben diep verrast en teleurgesteld. Maar goed, jullie hebben gekozen. En de keuze van de luistervriendjes in meerderheid betekent dat je nu even tafels en stoelen aan de kant moet zetten, even ruimte maken. Pak er een badminton racket bij of zoiets. Of speel gewoon je luchtgitaar, want hier is de schaamplaat van vandaag.

met Another Day. Chris Andrews met The Yesterday Man. En ACDC, de schuimplaat van vandaag, met A Whole Lot of Rosie. Dat je dat even duidelijk hebt dat gebeurd is. Zullen we maar snel verder gaan? Want we moeten al zo weer... Moeten we verder gaan met het liedje wat nu aan de beurt is. En dan zit het er alweer op voor de rest van de uitzending. Want we moeten door. Dat moet allemaal gebeuren. En ik zie geen liedjes gaan draaien. Dit wordt spannend. Hij gaat niet lopen. Waarom gaat hij niet lopen? Dan zet ik hem even daarin. En dan moet ik even wat... Ik heb waarschijnlijk een hoop dingetjes aangeklikt die ik niet had moeten doen. Maar goed, dan probeer ik het op een andere manier. Er is mijn hele liedje weg. Helemaal pleiten geraakt. Nou, zeg, wat een toestand allemaal. Hoe krijg ik dit weer voor elkaar? Dat ik toch een liedje ertussen krijg? Nee, ik krijg het helemaal niet voor elkaar blijkbaar. Wat een toestand, zeg. Ik krijg geen geluid uit de spelers. Dat is dan bijzonder jammer. Dan gooi ik even het liedje weg. Dat ga ik dan doen. En dat is gedaan. Dan gaan we naar Sailor, wil ik eigenlijk. Dus ik moet hem even opnieuw opzoeken. Dat gaat toch weer lukken. Dan gaan we die ertussen zetten. En dan zou het toch vandaag toch eens een keer moeten lukken dat we muziek op zender krijgen. En dat doen we met Sailor. Uit de jaren 70 helemaal. 1975. Ik weet het nog goed. Ik was toen een heel jong ventje. We gingen net verhuizen. Ja, dat was waar ook. Sailor. En het liedje heet ook Sailor. Dat hebben ze makkelijk gemaakt voor DJ's van mijn kaliber.

Dat was dus Sailor, maar die moeten we alweer afbreken. Want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Op Doktersrecept. Zoals ik al zei, volgende week ben ik er niet. Maar is Jeanette hier en die zal ook hartstikke leuke liedjes gaan opzetten. Dus dat komt allemaal dik voor elkaar. En wij gaan naar Cliff Richard, dat vind ik wel grappig. Hier is Bachelor Boy. Fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
5: Locominu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
6: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
7: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
9: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
10: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 692948.
11: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres.
5: van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
11: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Loco FM, Loe FM, dit is Noord-Veluwe Sport.

0: Ja, alweer 8 minuutjes over de klok van 2 uur. Noord-Veluwe Sport op deze 6e juni. Ik wens de luisteraars allemaal een hele fijne middag om te luisteren naar Noord-Veluwe Sport. Ja, we zijn toegekomen aan de finale van het competitievoetbal. Dat betreft 2 wedstrijden, tenminste uit de regio hier. 2 ploegen die nog moeten voetballen voor een finale voorbehoud. En eventueel voor promotie. Straks iets meer daarover. Eerst wens ik... Bedank ik Bert-Jan Dokter hier bij Loe FM voor zijn programma Op Dokters Recept. En natuurlijk Gerard Boer bedankt ik voor zijn programma Zaterdag Lunch. En dat allemaal bij Loco FM. Zoals al begrepen hebt, kunt u natuurlijk Noord-Veluwe Sport beluisteren op de beide zenders. Loco FM en Loe FM. En we zijn bij u tot de klok van 5 uur. En dan maar hopen dat er geen penalties genomen worden. Want dan komen we weer een beetje in tijdnood, zoals vorige week. Maar ja, dat kunnen we niet zo doen. Ons programma duurt namelijk maar tot 5 uur. En om daar helemaal in te gaan filteren, valt een beetje tegen. Zoals ik al zei, het betreft 2 wedstrijden. SV Het Harde, die moet naar De Treffers in Groesbeek. Ja, schrik niet. Niet De Treffers van de tweede divisie, maar De Treffers van de vierde klasse A. Ja, het zijn alle twee de beide namen. Alleen, de ene voetbalt in de vierde klasse A en de andere natuurlijk in de tweede divisie. Ja, vanmorgen luisterde ik nog toevallig even naar het programma van Dries Smit. Die had ik nog even aanstaan. En Dries, ondertussen heb ik al een telefoontje van Geert als het goed is. Maar in ieder geval, ik had Dries eventjes aanstaan en Dries zei, nou, Arnold moet een heel eind rijden, helemaal naar Roosendaal. Ja, dat dacht ik zelf ook. Maar dat blijkt allemaal nog mee te vallen, want je hebt natuurlijk Roosendaal met dubbel S en dubbel O. En dat is in Brabant. Zover is het echt niet. Je hebt ook Roosendaal met een Z en 1 O. En dat ligt bij Arnhem. En dan moet Arnold gaan naar Sportpark de Pinkelenberg. Dat allemaal in Roosendaal. Geert Hartold, hij is er vanmiddag ook met de wedstrijd DSV tegen FC Ommen. FC Ommen, daar... En die wedstrijd wordt gevoetbald op het kunstgras, zei Geert van voetbalvereniging Rouwveen aan de Korte Kerkweg in Rouwveen. Eerst laten we Geert even aan het woord. Goedemiddag Geert.
1: Goedemiddag Gert-Jan. Inderdaad, goede inleiding. Die wedstrijd wordt gespeeld op het kunstgras in Rouwveen. DSV had wat voorkeur voor natuurgras. En FC Ommen had voorkeur voor kunstgras. Het is kunstgras geworden. Ik sprak net even met een van de mensen van Rouwveen. Want ja, Rouwveen is niet de meest logische plek dan als je tussen Ommen en DSV kijkt, wat een beetje tussenin ligt.

0: Maar er waren wat ploegen uit Zwolle en die konden niet vanmiddag. Vandaar dat ze uiteindelijk uitgekomen zijn bij Rauwveen. De namen van FC Ommen bespaar ik jullie, dat zal jullie toch weinig zeggen. Zij zijn de nummer 11 van de derde klasse. Het is vanmiddag een wedstrijd alles of niks. Wint DSV, zijn ze derde klasser. Wint FC Ommen, dan blijven ze derde klasser. En dan blijft DSV vierde klasser. Er moet dus een winnaar komen na 90 minuten of na een half uur verlengen of na strafschoppen. DSV speelt bijna met de ploeg die ik uit mijn hoofd zou kunnen opnoemen. Er is één wijziging. Doelman Laurens Dekker, dat is een vaste prik. Achter, nou niet van achter naar voor, maar ik noem de andere 10 spelers. Dien Holstegen, Wilbert van Loo, Martijn Lieverink, Ron Hofmeijer, Martijn Assusius, Jeffrey Schreurs, Jette van der Brink, Pieter Spaan, en dat is dan de verrassing. Pieter staat in de basis ten koste van Wilber Akster. Pieter was ook de man die Uluspor de das omdeed met 2 doelpuntjes. Of hem dat een basisplaats heeft opgeleverd, weet ik niet. Wel een feit, hij start vanmiddag in de basis. En dan hebben we nog Arnoud Zwep en Patrick Runestein. Terwijl hier de jeugd van FC Ommen naast mij komt staan. Dus straks zal ik hier niet meer verslag doen, want dan kom ik niet boven de trommel uit, denk ik. Tot nu toe, dat zijn de 11 mensen. Scheidsrechter is de heer Hendricks. 2 neutrale assistenten. 14:30 hoort u meer van DSV FC Ommen.
1: Geert, bedankt in ieder geval voor de voorbeschouwing van deze wedstrijd. Gaan we gelijk over naar Sportpark De Pinkelenberg in Roosendaal. Ja, die afstand viel nog mee, Arnold, of niet?
2: Ja, goedemiddag Gert-Jan en goedemiddag luisteraars van het Veluwe Sport. Ja, die afstand die viel mee. Wat zal het zijn? 45 minuutjes, 50 minuutjes zo'n beetje rijden. Maar ik heb de tocht gemaakt. Het ligt een beetje achteraf. We zijn bij Sportclub Veluwezoom in Roosendaal. Het ligt een beetje achteraf. Kunstgrasveld, oud kunstgrasveld mogen we wel zeggen. En dan gaan we eens kijken hoe beide teams het er dan vandaag af gaan brengen. Ja, de treffers. U kent ook de treffers, maar dat is de treffers van Theo Jansen. Dat is de zondagploeg die in de divisie voetbalt. Maar dit is de treffers die dus in de vierde klasse voetbalt. En dus gaan we eens kijken wat SV het Harde dan kan vanmiddag. Want SV het Harde het won vorige week natuurlijk de wedstrijd thuis tegen Boezik met 4-1. Waar het nog achter kwam met 0-1. Maar het in de tweede helft dus heeft omgebogen. Waar die tweede helft prima was van de SV het Harde. Dus eigenlijk wel verdiend. Dus die overwinning over de streep trok die middag. Goed, dan de treffers. De tegenstander van vanmiddag is... Won met 5-1 van Twello thuis. Dus dat was ook een ruime uitslag om het zomaar te zeggen. En dan gaan we eens even kijken dan naar de opstelling van de SV het Harde. Luc Struik zou men misschien verwachten dat hij in de basis zou starten. Hij komt terug van de blessure. Maar trainer René van het Goor houdt hem nog op de bank. Misschien dat hij voor de slotfase of misschien een kwartiertje nog mee zal gaan doen. Maar hij begint in ieder geval op de bank. De spits van de SV het Harde. Goed, dan zijn dit de 11 namen die het gaan doen vanmiddag. Op doel Thijs van der Ridder. Verder met Hielke van Schoten. Stan Timmers. Bram van der Worp. Benno van Til. Bas Santink, Pascal van Hulstein, Henk Elskamp, Rick Santink, Jordi Schoonhoven en Daan Elskamp. Dat was de man van vorige week, de matchwinner om het zomaar te zeggen. Goed, dit zijn de wissels aan de kant van SV het Harde. Christian Palm, Niels Elskamp, Luc Struik, Jelle Jongetjes, Jelle van Til, Mitch van den Berg en Wesley van Til. Hij is de reserve doelman. Goed, dan kijken we even naar de opstelling dan van de treffers. Op doel Niels van Elst, Tim van den Hurk, Artem, Mash Taliruk, Sil Eichholt, David Picentini, Alexander Mora, La Rosa, Roy van Ottelen, Mike Geurts, Jaap Smits, Nemanja, Leka Tompessi en Quenli Kirigori. De wisselspelers zijn Sil van Loon, Niek Peters, Zion Naaldijk, Jorrit Fleuren, Anwar El Boutjouri, Jamilo Valies, Kas Vassaert en Lars Dijkstra. Dat zijn de wissels aan de kant dan van de treffers. Goed, de wedstrijd staat deze middag onder leiding van scheidsrechter Akkus. Hij wordt geassisteerd door Scholderman en Foulon. Dus dan gaan we afwachten wat hier dus gaat worden vanmiddag. En maar eens kijken, het is mooi weer, het is nog droog gelukkig, het is de zon schijnt nog niet, dat is maar goed ook, want op dit kunstgras is het ook niet fijn als de zon er volop schijnt. Goed, 14:30 wordt hier afgetrapt op Sport, bij Sportclub Veluwezoom. Later meer.
1: Oké, Arnold, ook bedankt voor deze voorbeschouwing van deze wedstrijd. Zoals ik u al vermeldde, 2 wedstrijden hebben we te gaan vandaag. SV Het Harde tegen de Treffers en DSV tegen FC Ommen. Ja, en dan zit het de hele competitie van 2025-2026 er helemaal op. Dus 2 finales vandaag. Surfing USA, de Beach Boys.

Alleen Jantje staat erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest

Ja, oma die heeft grijze haren, maar ze redt het verder wel. Heb ik nog wat nieuws uit de omgeving? Ja hoor, Oosterwolde van vanmiddag, in ieder geval vandaag, ik geloof de hele dag, maar in ieder geval ook vanmiddag. Zaterdag 6 juni, daar wordt het VSO 61 Elburg Food G voetbaltoernooi voor de 15e G, voetbaltoernooi voor de 15e keer op rij. Georganiseerd op Sportpark De Heugde in Oosterwolde aan het toernooi van traditioneel ieder jaar op de eerste zaterdag van juni wordt gehouden, zullen 9 teams deelnemen. De deelnemers komen uit de wijde omgeving van Oosterwolde. Zo zijn er teams uit Dronten, Apeldoorn, Reden en Almelo aanwezig. De deelnemers spelen op een half veld in twee verschillende pools. Vanaf 10 uur zullen ze strijden om de bekers van het VSCO 61 Elburg Foods G voetbaltoernooi. Alle deelnemende teams ontvangen een mooie attentie ter herinnering aan hun deelname aan het toernooi. Het toernooi wordt om 9:45 uur, dus 9:45, geopend door Ben Schreurs, voorzitter van VSCO. Rond het middaguur krijgen de deelnemers een lunch aangeboden. Die mede mogelijk wordt gemaakt door Bakkerij Schuldhoreca, Groothandel Van Dijk, Kampenaar De Kwakkel, Groente en Fruit. Ook is het tijdens de lunch een spetterend optreden van Nederlandstalig en inmiddels voor het toernooi geliefde zanger Willem van Horen. Wie kent hem niet? De prijsuitreiking zal rond 14:30, dus dat zal zo'n beetje nu tegen deze tijd zal die prijsuitreiking plaatsvinden. De prijsuitreiking wordt dit jaar voor het laatst gedaan door wethouder Lisbeth Vos van de gemeente Oldebroek. Na de prijsuitreiking kunnen alle deelnemers genieten van overheerlijke barbecue. Verzorgd door Slagerij, ja hoe kan het ook anders, want die zit daar recht tegenover, Slagerij van de Weg. Het toernooi heeft als doel om op gepaste wijze een onvergetelijke dag voor alle deelnemers te realiseren. Dit zou mogelijk zijn door de steun van sponsoren. De Elburg Foods is opnieuw de hoofdsponsor. Elburg Foods dus is opnieuw de hoofdsponsor van het toernooi. Eventjes kijken. Iedereen is van harte natuurlijk uitgenodigd. Maar ja, het is al zwart het einde, zoals ik al zei. De prijsuitreiking is zo'n beetje rond 9:30. Maar ja, dan gaat de mensen die gaan lekker een barbecue. Gaan ze lekker barbecuen. En ondertussen de muziek beluisteren van onze grote vriend uit Oldebroek, Willem van Horen. Goed, heb ik nog ander nieuws? Ga ik zo even zoeken. We gaan eerst maar eens een plaatje draaien. Want het belangrijkste natuurlijk van deze middag is de beide verslaggevers. Arnold Verriesen vanaf Roosendaal en Geert Hartold vanaf Rauwveen.

0: Xanadu, DVD, ja, hoe heet het ook allemaal geweest? Ik weet het echt helemaal. DVD, Dozy, Biggie, Mick en Titch, ja. Zoiets in ieder geval 1968. Het is alweer een tijd terug. Ja, die naam die vergeet je allemaal. Voor degene die het gisteravond niet mee heeft gekregen. Het was natuurlijk live op tv. Maar ja, er zijn genoeg mensen die het niet gezien hebben. Het was een deceptie voor de Oranje Vrouwen. Want ze verloren met 3-2 tegen Ierland. De nieuwe regels en het kletsnatte veld en het slordige spel werden de ploeg van bondscoach Arjan Veuring fataal, waardoor een direct WK-ticket ver weg is. Het was heel erg chaotisch. Vooral het moment in de 69ste minuut zal door de hoofden van de Oranje Vrouwen blijven spoken. Na een snoeiharde tackle op Jackie Groenen kreeg Nederland penalty, maar volgens gebeurde er in Cork iets opmerkelijk. De scheidsrechter gaf om onbegrijpelijke redenen geen gele of rode kaart aan penaltyveroorzaker Ayufi Manion. Daardoor moest Groenen door de nieuwe regels van de FIFA na haar behandeling minimaal een minuut buiten het veld blijven staan. Je kan je überhaupt al afvragen of dat niet op zijn minst geel had moeten zijn, zei Veuring na afloop. En dat vraag ik mij dan ook al af. De juiste interpretatie van de regel was volgens mij niet. En dat terwijl de bondscoach in aanloop naar het duel met Ierland nog positief was over de nieuwe FIFA-regels. Uitgerekend op het moment dat Groenen 1 minuut buiten het veld stond, maakten de Ieren razendsnel 2-1. Daarna liep Oranje opnieuw achter de feiten aan. Het is eigenlijk een heel erg vreemd. We worden beloond met een penalty, maar gestraft omdat Jackie eruit moest, zei Veuring. Gaan direct over naar Geert Hartold. Geert, wedstrijd begonnen?
1: Wedstrijd overmiddels in de 3e minuut. En kan ik doorgaan?
0: Ja hoor, ga je gang.
1: Oké, 3e minuut. Grootste kans was al na 31 seconden voor FC Ommen. Maar daar gingen ze niet zo goed mee om. Gelukkig, Laurens Dekker kon redding brengen. Nu de eerste hoekschop voor DSV. Rechterkant van het veld, Ron Hofmeijer gooit hem voor. Wordt gesprongen, wordt overgekopt door, ik dacht, Wilbert van Loo. Die gaat natuurlijk mee met zulke situaties. Hoekschoppen en vrije trappen die richting die doelmond gaan. DSV, had ik al dus gezegd, Pieter Spaan in de basis. Dat had niet meteen te maken met zijn goede prestatie tegen Oeloespor. Maar ik heb me laten vertellen dat Wilbert Akster meegedaan heeft met het fietsen voor de Alpe d'Huez. Dat is een heel goed doel en daar mag je Wilbert voor prijzen. Maar ja, als dat ten koste gaat van een training van de DSV-selectieploeg, dan is fixen wat dat betreft één scherpe lijn. En die zegt, jongens, niet getraind, geen basisplek. Ook al is het een beslissingswedstrijd. Dus Wilbert Akster staat buiten de basis. Pieter Spaan staat in de basis. Nu, vrije trap in het voordeel voor FC Ommen. Gegeven door de scheidsrechter Nick Hendricks. En die is opvallend gekleed in fluorgeel, net als zijn beide assistenten. Vrije bal wordt genomen richting hun spits. Wordt doorgekopt, komt bij de linksbuiten van FC Ommen. En die gaat het duel aan met Jester van der Brink. Dan moet je wel heel goed zijn, wilde die zomaar even passeren. Dat lukt ook niet, balletje terug. Het gaat helemaal terug naar hun doelman. Ik zal straks even kijken hoe die heet. Dan is dat misschien ook wel makkelijk voor het verslag. En hij brengt hem terug, weer naar de linkerkant van het veld. Dien Hoogstegen laat die bal even lopen en schiet hem nu over de zijlijn. Onderweg hier, 5 minuten, tussenstand DSV FC Ommen, nog steeds 0-0.
0: Gaan wij naar Sportpark De Pinkelenberg. Arnold.
2: Ja, afgetrapt hier, 3 minuutjes onderweg op Sportpark De Pinkelenberg. Groot onthaal.
0: Ja, en zo niet.
2: De spelers gewoon zeggen groen-wit en het ging hier de lucht in. Ja, Gert-Jan, als je mij niet hoort, dan ik heb hier denk ik wat een probleem met het internet. Maar goed, als ik niet te verstaan ben, dan zeg het maar. Maar goed, maar voorlopig heeft het harder dan het balbezit overtreding dan eigenlijk gemaakt. Door, even kijken, is het dan de man met nummer 6, Sil Eichholt, die dan overtreding maakt op Henk Elskamp. Waardoor het harder dan die vrije trap mag gaan nemen op de helft van de treffers. Dan gaan we eens kijken of de harde nezen hier dan wat mee kunnen. Is het dan Hielke van Schoten die er achter de bal staat? Nee, het is niet Hielke van Schoten. Het is Pascal van Nieuwstein die zich dan gaat moeien met die vrije trap. Het harder dan plooit zich daar rond dat 16 meter gebied hoog erin gebracht. Dan achterin komt hij dan bij Henk Elskamp terecht. Nee, wordt hij wel geraakt. Misschien een schot dan. Ligt hij wel voor de voeten. Klutst die bal dan wat. Nee, maar dan gaat die bal over de achterlijn. En dan mag de treffers dan de doeltrap gaan nemen. Mag doelman Niels van Elsten dat gaan doen. Ja, scheidsrechter Akkers, want... Misschien ook wel de man die op zijn strepen staat. Want ik kwam de bestuurskamer binnen. Toen gaf hij de technische staf van beide ploegen goed uitleggen. Wat er vanmiddag verwacht wordt. En wat er wel en wat er niet mag. Dus dat is een man, een goede leidsman denk ik wel. Die op zijn strepen staat. Balbezit nu dan voor Tarde in de diepte gespeeld. Dan staat men in buitenspelpositie. Het balletje ging in de richting van Henk Elskamp. Maar dus zoals gezegd gevlacht door een van de grensrechters. En dan mag de treffers dan die vrije trap gaan nemen. Gaat dat dan opnieuw doen met doelman Niels van Els. Kijken wat hij dan gaat doen. Kijkt eens om zich heen. Kiest hij dan toch voor de lange bal richting de voorwaartse naar de rechterkant. Tarde probeert daar dan te verdedigen. Ging die bal dan in de richting de spits richting de voorwaartse. Als volgens mij Nick Tompessi die dan de bal kreeg. Maar die bal die gaat dus over de zijlijn. En dan mag SV Tarde dan ingaan gooien. Gaat dat wat doen met Rick Santing. En dan... gaan we eens kijken waar hij dan die bal heen zal gaan gooien. Dat de spanning er ongetwijfeld op zal staan. René van Goor, de trainer van Tarde. Een van zijn laatste wedstrijden deze finale voor SV Tarde. Wat zou het dan mooi zijn als je dan zo afscheid kunt nemen. Als je dan deze wedstrijd wint. Maar goed, zover zijn we nog niet. Henk Elskamp jaagt dan de doelman van de treffers maar eens op. Lukt dan niet. Houdt maar wel het balbezit dan met Artem Mastaliruk. Die dan de bal rustig bij zich houdt. Waar Henk Elskamp dan maar eens gaat jagen. Zo gaat het, zo speelt het harder gelijk ver van de goal af. En zal het de treffers gelijk onder druk willen zetten. Komt de treffers dan de bal halen met de Leka Tompessi dan. Die dan de rechterkant of linkerkant zoekt. Nee, baltje gaat richting de voorwaartse. In de richting van Ottelen. Maar dan kan het harder overnemen. Lukt dat dan? Nee. Gaat die bal over de zijlijn. En dan mag de treffers in gaan gooien. Goed, ik kijk naar de stopwatch. Want het scorebord doet hij niet. 6 minuutjes onderweg op Sportpark de Pinkelenberg. Voorlopig nog. SV het Harde, of ik moet zeggen, de treffers tegen het Harde. 0-0.

0: Danza, Dunquai Dancing Masada. Wij gaan over naar Arnold Felician Arnold.
1: Ja, in de 9e minuut komt SV het Harde op een 0-1 voorsprong. Voorzet vanaf de linkerkant en bij de tweede paal staat Jordi Schoonhoven. Schuift hem in de korte hoek achter de doelman van de treffers. En zo leidt dus SV het Harde al vroeg in deze wedstrijd. Dat is natuurlijk fijn als je dus zo de wedstrijd kan beginnen. Kun je een beetje lekker achterover gaan leunen en ga maar eens kijken of SV het Harde dan... Ja, nog eigenlijk voor die 2-0 kan gaan dat je een iets ruimere marge hebt. Maar een prachtige, ja, een goede goal eigenlijk van de SV. Het hadden goed afgemaakt in de korte hoek. En doelman Niels van Elst, hij was kansloos in de korte hoek. Goed, nu dan wel het balbezit dan voor de treffers. Weggekopt door Artem Mastalirouk dan richting de voorwaartsen. Maar dan komt die bal hier op de tribune terecht. En dan mag de treffers dan in gaan gooien. En dan gaan we eens kijken, ja, hoe SV het harde het er nu dan vanaf gaat brengen. Dat het nu die 0-1 voorsprong te pakken heeft. Want ik moet zeggen 0-1, want het harde is de uitspelende ploeg en de treffers de thuisspelende ploeg. Nou, wachten op de ingooi van Mike Geurts van de treffers. Is het even wachten tot scheidsrechter Akkers alles onder controle heeft. Even een praatje maakt daarbij dat ze bekijken waar de treffers dan die bal heen gaat spelen. Mike Geurts dan gelijk de voorwaartsen dan gezocht. Hielke van Schoten moet daar dan verdedigen. Doet dat goed samen dan met zijn captain Bram van der Worp. En dan moet de treffers moet dat terug. Jordi Schoonhoven bal bezet. Nou, snel spelen dan Henk Elskamp denk ik. Zo begint het hard en goed aan deze wedstrijd. Linkerkant dan gezocht in de richting van Menno van Tul. Komt hij dan aan de bal? Nee, wordt hij dan verdedigd door... Even kijken, is het dan Alexander Mora La Rosa. En dan gaat die bal over de achterlijn. En dan mag de treffers dus de doeltrap gaan nemen. En dat gaat Niels van Elst dat doen. Goed, ik kijk naar de klok. 12 minuten loop hier op het Sportpark de Pinkenberg. De treffers tegen SV het Harde. 0 tegen 1.
0: Ja, hier is het 13 minuutje voor de klok van 3 uur alweer. Dus het eerste uur, dat schiet alweer op. Maar we gaan eerst even naar Geert Hartwold. Geert.
2: Ja, daar zitten we ongeveer in de 14e minuut. Bal wordt voorgegooid, wordt weggekapt door een van de FC Ommen verdedigers. Komt wel bij Arno Zwep, of niet? Ja, dat komt ie. Publiek zit er natuurlijk nooit mee eens als het in het nadeel van BSV is. Of het Ommen publiek als het in het nadeel van FC Ommen is. Verzegter Hendricks geeft een vrije bal in het voordeel van FC Ommen. Björn Meijer, waar je beter ook niet tegenaan kunt botsen, denk ik. Vrij stevige doelman. Wie mag die vrije bal gaan nemen?

neemt daar even de tijd voor. Is dat nu, heeft dat nu gedaan en die komt richting Patrick Hoenestein, die kopt hem weg. Pieter Spaan mist de bal, middenveld, balbezit voor FC Ommen. Die gaan hem terugspelen naar een vrije verdediger. Die kan naar de keeper toe, dat doet hij niet. Hij pakt zijn collega die naast hem staat en dat zal waarschijnlijk een aantal keren balletje breed worden. Ja hoor, dan gaat hij weer terug naar die nummer 12 van FC Ommen. En ik vermoed dat hij ook, ja, nu gaat hij dan wel naar de doelman. WC vindt dat allemaal goed. Nu is hij terug bij de vrije verdediger, maar nog niet over de doellijn heen. En ze zijn daar een beetje aan het tikken. Nu komt een lange bal richting de nummer 12. Martijn Assusius kan voorop, Dien Hoofdrecht kan voor oplossing zorgen, maar onvoldoende. Want FC Ommen houdt balbezit waar het niet dat Rolof mee ertussen zit. Linkerkant van het veld. Die wat fel op de huid gezeten. En scheidsrechter Hendricks geeft WC een vrije bal. Die vrije trap neemt het nog eventjes mee. Die gaat genomen worden door Martijn Assusius. En Martijn Assusius die gaat een bal spelen richting de rechterkant van het veld. Daar staat Arnoud Sepp, die kopt hem naar binnen. Maar wordt weggekopt door FC Ommen. Ron Hofmeijer kan er wel bij. Martijn liever ook, maar ten koste van een ingooi voor FC Ommen. Onderweg hier, een minuut of 15, 16 denk ik. Stand hier bij DSW, FC Ommen nog steeds 0-0.

0: praten even de Power of Love. Hugh Lewis. Laten we even wat die is, want we gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Oké. Ja, FC Ommen heeft hier op een 1-0 voorsprong gekomen. Jongens, jullie zijn van Ommen weer gescoord. Rens van de Wolf daar heeft hier FC Ommen op 1-0 gebracht. Terwijl Doelman Meijer weer een bal onschadelijk maakt en aan de linkerkant weer gaat opbouwen. Het is FC Ommen die dus in de 16-17e minuut ongeveer op een 1-0 voorsprong is gekomen. Dus DSV die moet die achterstand zien goed te maken. Daar hebben ze uiteindelijk nog wel tijd genoeg voor. Maar het zal niet meevallen. FC Ommen heeft natuurlijk hier een beste opsteker aan. En die zal alles eraan doen om die voorsprong vast te houden. Nu, rechterkant van het veld. Dien Holstegen krijgt een vrije bal mee. Namens scheidsrechter Hendricks. Die er redelijk bovenop zit. En natuurlijk ja, maakt hij foutjes. En daar is al nagelang je voor DSV of FC Ommen bent wel altijd wat op aan te merken. Nu, Marcijn en Suusje zal hem naar de linkerkant spelen. Kan niet meer. Kan nu wel. Maar dan moet Patrick Unestein er iets goeds mee doen. Die moeten weer terugleggen naar Martijn Lievering. En die bal gaat zomaar over de achterlijn. Want Doelman Meijer heeft natuurlijk geen enkele haast meer. Goed, toch wel een tegenvaller voor DSV. Na 18 minuten 1-0 achterstand.
0: Geert, dankjewel. We gaan gelijk over naar Sportpark de Pinkelenberg. Arnold van Riesen.
2: Ja, 17 minuten loopt hier op Sportpark de Pinkelenberg. SV het Harde 0-1 voor. Doelpunt te maken in de 90 minuten. Jordi Schoonhoven. Goeie goal van SV het Harde. Waar nu eigenlijk een beetje terug moet. Schoonhoven nu van het veld. Misschien met de actie, maar dan moet eerst te zien af te rekenen met Jaap Smits. Lukt dat? Ja, dat lukt eigenlijk wel half. Maar dan houdt het Harde wel het bal bezit. De diepte. Dan gezocht goed door het Harde en dat dan via Daan Elskamp. De man moet ik zeggen met de kans die eigenlijk de kans op 0-2 had. Maar die ging net naast het doel van Niels van Elst, de doelman van de treffers. Anders had Harde al comfortabel op een 0-2 gestaan. Maar eigenlijk waar de treffers voetbalt en het Harde zich eigenlijk een beetje terugplooit. Dat het eigenlijk op de counter probeert. Dat de treffers laat voetballen en het Harde op de counter er eigenlijk uit probeert te komen. Met de snelle mensen voorop, Henk Elskamp en Jordi Schoonhoven. Die heeft wel een weerbal bezit. Hielke van Schoten dan de linkerkant dan gezocht. En dan krijgt hij de bal dan terug. Moet hij door. Hielke van Schoten doet hij eigenlijk niet. En dan kan de treffers over. Maar dan is Van der Worp pakt dan de bal op. Maar dan wordt hij goed verdedigd door Alexander Mora La Rosa. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag SV het Harde in gaan gooien. Pas Santing gaat dat dan op de helft van de treffers. Even wachten. Nee, gaat men toch iets verder naar voren. Dan gaat toch Hielke van Schoten dat doen. Scheidsrechter Akkers zegt een paar pasjes naar achteren en dan mag je daar die ingooi gaan nemen. Hielke van Schoten heeft dat dan gedaan. Waar hij even wacht en dan nu die ingooi in de richting van Henk Elskamp probeert. Lukt dat niet. Daan Elskamp dan bal bezit. Legt dan die bal terug. Maar dat is geen goede bal. En dan kan de treffers eraan snel uit. De linkerkant dan gezocht richting de voorwaarts. Buitenspel voor Vicenti. Nee, geen buitenspel. Dan kan het 1-1 worden. Nee. Maar daar is de doelman Thijs van der Ridder op zijn post. Goeie redding van de doelman, anders had de treffers hier de gelijkmaker al aan kunnen tekenen. Wat een mega kans voor David Bicentini. Maar die schieten we tegen Thijs van der Ridder aan, die daar goed staat te verdedigen. De doelman, de sluitpost van SV het Harde. De tweede corner nu dan voor, even kijken, de treffers. Misschien levert dit dan wat op. Hoog erin gebracht, weggekopt. Nee, aangeraakt, weer de doelman. En nu dan binnen, nee, van de lijn gehaald. En dan ontsnapt SV het Harde aan de gelijkmaker. Maar daar was weer de doelman. Even kijken, Thijs van der Ridder in eerste instantie, die er goed tussen zat. Ja, hij was vorige week ook al goed bezig, die doelman. En nu pakt hij hem weer en zo groei in de wedstrijd. En die houdt je dan op de been voorlopig van SV het Harde. Goed, zo staat het Harde nog altijd voor met 0 tegen 1. Goed, ik kijk naar de klok. 20 minuutjes onderweg hier op Sportpark de Pinkelenberg in Roosendaal. De treffers tegen SV het Harde. Nog altijd 0 tegen 1.
0: Oké, Arnold, dankjewel. Ja, er zijn wat kleine probleempjes met de verbinding. Ja, het is een internetverbinding. En Arnold zei het al bij de voorbeschouwing van die wedstrijd. Dat het veld dat lag een beetje achteraf. En dan neem ik aan, als ik zo eens een beetje kijk, dat allemaal een bosrijke omgeving is, dan is het wel zo dat de internetverbinding af en toe eens wegvalt. Mocht het nu zo in de tweede helft, tenminste, of na het eerste uur het zo doorgaan dat die verbinding slecht is, dan probeer ik Arnold te verleiden om ons via Telos te bellen. Misschien dat dan de verbinding wat beter gaat. Maar het kan ook zijn dat na het nieuws de verbinding alweer helemaal oké is. Wij weten het niet, wij wachten het af. Maar dat is er aan de hand met die internetverbinding. Ja, en dan heb je dus... Dat is een kleine nadeel van Lucie. Je hebt altijd te maken met internet. Maar goed, voor de rest gaat het goed. Kunnen we nog een plaatje draaien? Nee, ik maak eerst dit nog even bekend. Afgelopen donderdag werd er weer geklaverjast natuurlijk op Sportpark Schenk. Een gezellige clubhuis van Sportpark Schenk. En het is natuurlijk de laatste speelavond, was het, van het seizoen 2025-2026. Er zijn 20 deelnemers geweest en die hebben geklaverjast, zoals ik al zei, bij het harde in de gezellige kantine. De hoogste score van 5, en dan moet ik even goed kijken, maar ik heb mijn leesbril heb ik vergeten, dus ik moet eens even goed kijken. 5891 punten was Wim van S die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 4 prijswinnaars die avond met hun punten aantallen. Joop van Dijken 5120 punten. Bettes Bultman met 5012 punten. Arie Pauwe met 4946 punten. En Jenny Pannenkoek, zij werd vierde, vijfde. Ja, in ieder geval, zij had een score van 4843 punten. Dus dat was het seizoen afgesloten. Dus dat was de laatste keer werd er geklaverjast bij SV het Harde. En dan is het seizoen 2025-2026 ook daar in die kantine weer afgesloten. Wordt er nog meer gevoetbald? Ja, er wordt nog meer gevoetbald. Want bij Ovios is eigenlijk vandaag het veteranentoernooi. Ja, dat kon niet meer afgezegd worden. Dat gaat ook door, maar het stopt om 6:00. En waarom stopt dat om 6:00? Normaal, dan blijven de mensen nog langer in de kantine zitten. En dan maken ze er nog iets een nafeestje van. Maar om na 6:00 is er condoliance van Willem-Jan Vosselman. Jongeman die vorige week zo tragisch, of deze week zo tragisch om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Brabant. En daar is vanavond in de kantine bij Ovios in het clubhuis is vanavond de condoliance datum. Dat is de reden dat het veteranentoernooi bij Ovios heel vroeg gaat stoppen. We hebben 2 minuutjes nog te gaan. Klein stukje muziek. Ja, laten we maar doen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N345 Apeldoorn-Zutphen bij Deventer 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaardijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
6: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
8: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
9: Locominu.
8: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
10: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
11: Noord-Veluwe Sport, tweede uur. Ja, met 2 wedstrijden vandaag. De finales. SV Het Harte tegen de Treffers. Daar staat het 1-0 door een doelpunt van Jordi Schoonhoven. Tenminste, voor het nieuws. En DSV FC Ommen, daar staat het 0-1. We gaan eerst over naar Geert Hartwold. Geert.
12: Ja, het is inmiddels veranderd hier. Het is 1-1 geworden. En DSV speelt op papier natuurlijk een thuiswedstrijd. Dus het is nooit 0-1 geweest. Ja, het is 0-1 geweest, dat klopt. En nu is het 1-1. Het was de nummer 12 van Ommen die een bal niet helemaal goed weg kon werken. En toen stuitte hij nog net 1 keer voor het linkervoetje van Ron Hofmeijer. En was doelman Björn Meijer ook kansloos. Betekent hier in de 36e minuut een 1-1 stand. DSV begon goed, vond ik. Daarna nam Ommen toch wel weer het initiatief over. En was op dat moment de treffer wel te dienst. Nu is het weer een evenwicht met nog 1 minuut of 10 te gaan in die eerste 45 minuten. DSV, FC Ommen, 1-1 doelpunt te maken rond Hofmeijer.
11: Gaan we gelijk door naar Arnold Farrissen. Arnold.
13: Ja, hier loopt de 34e minuut. Nog altijd 0-1 voor het Harde. 9e minuut, Jordi Schoonhoven die het doelpunt maakte. Beide ploegen al wel kansen gehad. Zowel de Treffers de kans op de 1-1 en het Harde de kans op de 0-2. Het is een open wedstrijd waar de Treffers iets meer voetbalt. En het Harde eigenlijk het een beetje op de counter probeert. Maar ja, wat geeft het als je voorstaat? Nu een actie van de Treffers. Linkerkant voorgegeven achterin. Net men daar gelukkig goed op bij SV Het Harde. Moet ik ook nog zeggen dat volgens mij is het Bas Santing die de gele kaart heeft gekregen van scheidsrechter Akkers voor een eerder akkefietje daar bij het 16 meter gebied. Dus ook de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus gegeven. Nou, balbezit dan voor de Treffers op de eigen helft. Waar het Harde zich dan terugplooit. Balbezit voor Leka Topessi dan. Die dan de bal terugspeelt naar Mastalirouk. Die dan zijn compaan achterin zoekt. Dat is dan Van den Hurk. Die dan de rechterkant maar eens zoekt. Waar Hielke van Schoten dan verdedigt. Waar het Harde zich zoals gezegd terugplooit. Diepte dan gezocht. Goed verdedigd daar door het Harde. Is Drik Santing die dan de bal wegkopt. Maar houdt de Treffers wel het balbezit achterin en dan speelt men die bal rustig rond. Ja, SV Het Harde kan men die voorsprong meenemen, de rust in die 0-1. Waar het ook wel mogelijk helemaal op 0-2 heeft gehad. Maar zoals gezegd, waar de treffers ook de kans heeft gehad. Nu dan de treffers op de helft van het Harde. Leek op Topessi, goede steekbal. En dan is het gevaarlijk in het 16 meter gebied. Moet SV het Harde dan verdedigen? Is het Mora La Rosa die dan de bal teruglegt? Doet eigenlijk niet goed. Leek op Topessi dan rechterkant dan gezocht. Is het dan Smits dan die dan de rechterkant zoekt? Bal hoog ingebracht, weggekopt dan? Nee. Het Harde dan ruimt dan niet op. Bal bezitten, komt hij dan? Nee, de kans? Nee. Goed verdedigd door SV het Harde. Goed opgeruimd. En dan kan men eruit met Hielke van Schoten linkerkant. Mike Elskamp komt dan niet aan de bal. En dan is de druk van de treffers. Blijft nu op SV het Harde. Kijk even naar de klok. 10 minuutjes nog te gaan. Hier in Roosendaal, Sportpark de Pinkelenberg voor... Dan kan men aan de T. Balbezit dan nu voor het Harde. Ingeleverd door de treffers. Is het dan... Balbezit voor de captain. Is het dan Van der Worp dan die de diepte zoekt in de richting van Henk Elskamp. Metaluruk. Oh, die gaat daar nou. 2-0 voor Tarde. Ja, een cadeautje. En Henk Elskamp die pakt hem uit. Wat een misverstand daar achterin bij de treffers. Doelman Niels van Elst zit er helemaal naast. Ja, we gaan even kijken. Mastaliruk dan de bal terug wil koppen. Maar dan gaat hij onder de bal door. En dan zegt Henk Elskamp, dankjewel. En die prikt die bal in het doel van de treffers. Zo leidt SV het Harde met 0-2. 10 minuten voor de rust. Nou, dat is fijn om zo dan de rust in te gaan. Maar ja, het blijft promotie-degradatie voetbal. En die wedstrijden kunnen eraan verlopen. Goed, 36e minuut loopt hier op Sportpark de Pinkelenberg. De treffers tegen SV het Harde. 0-2.
11: Ah, kijk. Twee doelpunten gevallen. Eén in het nieuws. En de andere, tenminste de DSV, die kwam op gelijke hoogte bij de FC Ommen. Dan werd het 1-1. Door een doelpunt van Ron Hofmeijer en Henk Elskamp. Ja, hij scoorde de 2-0 voor SV het Harde. Ga ik even terug naar het vorige uur. Vond ik nog wel interessant, vond ik nog wel leuk. Ik leesde het bericht voor bij de gezellige kantine van SV het Harde. Dat, wat betreft de klaverjasavond. En ik zei toen, ja, mijn leesbril vergeten. En lettertjes waren een beetje klein. Ik heb het allemaal wel goed gedaan, daar gaat het niet om. Maar kreeg ik een berichtje van onze lieftallige medewerkster, Jeanette van Gert-Jan. Het scherm vergroten helpt ook. Nou, Jeanette, dat heb ik gedaan. Maar ik had hem zo ver vergroot dat ik maar één letter mee kreeg. Dus dat hielp ook niet. Nee, geintje. Het is allemaal goed gekomen hoor. Ik heb het nog een keer weer nagelezen. Ik had, die aantal punten had ik zeer zeker goed gezegd. Goed, wat hebben we nog van nieuws? Eventjes, nou, we gaan eerst een stukje muziek draaien. En dan kijk ik eens even wat ik nog van nieuws heb wat betreft het voetbal.

0: Wij onderbreken Herman van Veen met het prachtige liedje Hilversum 3 bestond nog niet voor een verslag van Gerard Holt. Geert?
1: Ja, hier zitten we in de 42e minuut. De tussenstand van 1-1 is dus inmiddels gemeld. Doelpunt te maken aan DSV kans was Ron Hofmeijer. En nu gaat DSV proberen natuurlijk om dat uit te bouwen. Die paas van Martijn Lieverink is helemaal niet goed. Wordt nog binnengehouden door Arnoud Schlepp. Omdat dat een van de snelste jongens is, wist je wel van het veld. En hij krijgt nu nog een vrije bal. Nee, ook. Als er niemand achter me zit, neem ik die vrije trap eventjes mee.
0: Ga je gang, Geert.
1: Ja, dat kan.
0: Ja hoor, ga je gang.
1: Oké, die bal ligt metertje op 10 op de helft van FC Olmen. En Ron Hofmeijer gaat die vrije trap nemen. De koppers zijn weer voorin. Onder andere Wilbert van Loo. Bal wordt hoog voorgegooid. Wordt wel gekopt door Martijn Lieverink. Maar helemaal de verkeerde kant op. En FC Olmen ruimt op. Martijn Assuusjes kan denk ik voor opruiming zorgen. Maar niet genoeg. Blijft balbezit. Ja, komt toch weer in balbezit van DSV. Rechterkant. Daar is weer die snelle aanloopswet. Maar nu... Oh ja, dat is een over... Nee. Poeh. Hetzelfde geld krijg je die vrije bal tegen, maar Arnoud profiteerde er niet van. Wel bezit voor DSV. Jeffrey Scheurs en Pieter Zwaan. Staat die jongen daarbij dus wel? Nee, wordt niet gevlacht. Wordt teruggespeeld en FC Olmen trapt hem lukraak weg. Ja, verdedigend vind ik het zeker geen sterke ploeg, FC Olmen. Aanvallend, ja, doen ze wel. Af en toe best wel leuke dingen hoor. Maar verdedigend, zo gauw het even moeilijk wordt, is daar achterin paniek. Onderweg hier 43 minuten tussenstand. En als u mij niet weer hoort, wordt dat ook ruststand. DSV FC Olmen 1-1.
0: Eerst had ik nog een vraagje aan je. DSV die is eigenlijk een beetje gewend om op natuurgras te spelen. Nu is het op kunstgras. Merk je het verschil nog?
1: Nee. Ik heb in een voorbeschouwing gezegd dat DSV had inderdaad voorkeur voor natuurgras, omdat die al hun thuiswedstrijden op natuurgras spelen. Nou, FC Olmen is denk ik helemaal gewend aan kunstgras. Uiteindelijk heeft de KNVB de beslissing genomen, het is kunstgras geworden. Nee, ik zie niet dat DSV nu opeens minder presteert. Het kunstgras kunnen wijten. En nu, jongens, dat wordt fel gestreden. En FC Olmen komt als winnaar uit de bus. Maar die bal moet dan wel over de zijlijn getrapt worden. Ja, dat is nu een ingooi voor FC Olmen op de helft van DSV. En dat gaat nu gebeuren. Bal is gegooid. Maar terug naar de ingooier. En weer terug naar de nummer 10 van FC Olmen. Die gaat naar achteren toe. En die gaat waarschijnlijk ook weer naar achteren toe. En zo probeert FC Olmen van achteruit op te bouwen. En DSV vindt dat tot nu toe allemaal nog goed. Slag voor rust. DSV, FC Olmen, 1-1.

0: zo te horen is de rust nog niet aangebroken. Ja, ik kreeg ook het seintje van Arnold van Riesen, maar die is een beetje onverstaanbaar op dit moment. Dus die moet eventjes opnieuw inbellen als het mogelijk is. Maar die wel goed verstaanbaar is, is Geert Hartold. Geert.
1: Ja, en nou laat het de 40 seconden verlopen zijn sinds dat Ommen scoorde. En dan hebben we het dus over 2-1, of eigenlijk officieel moet ik zeggen, 1-2 in het voordeel van FC Ommen. En ik had al een paar keer in een van de verslagen gezegd dat ik ze in die achterhoede helemaal niet zo geweldig vind. Maar voor zijn het een paar heel handige jongens. En dat bleek nu ook wel weer. De rechtsbuiten speelde onze linkerkant van de verdediging een beetje zoek. Gaf hem voor. En op de bal van Tom Simons dacht ik dat scoorde. Wat klopt dat jongens? Ja, dat Tom Simons scoorde. Was doelman Dekker kansloos. Dus we gaan hier rusten met een 2-1 voorsprong voor FC Ommen. Is er dan veel aan de hand? Nee, nog niet, want ik vind DSV nu wel weer beter. Maar ja, de doelpunten tellen. Zo is het altijd geweest in het voetbal. De doelpunten tellen. En daarvan heeft Ommen er 2 en DSV 1.

0: Ja, zoals ik al zei, hadden wij een beetje problemen met het Lucie-kanaal van Arnold van Riesen. Arnold heeft mij, ja, dat heeft waarschijnlijk de luisteraar allemaal meegekregen. Want ik had die schuif van de telefoon nog openstaan, maar dat is helemaal niet zo heel erg. Arnold die zei het zelf al, ik had wat problemen met mijn Lucie-kanaal. Tenminste, waarschijnlijk gaat het straks wat beter. Maar in ieder geval, Arnold heb ik wel aan de lijn. Arnold.
1: Ja, goeiedag Gert-Jan. Ja, zoals de luisteraars wel merken, problemen via het Lucie-kanaal dat ik af en toe wegval. Maar het is ook zo, het is mega druk hier en natuurlijk al die internetkanalen. En dan ja, moet je maar eens door te komen. Maar dan doen we het zo. Maar scheidsrechter Akkers heeft gefloten voor de rust. En SV Het Harde gaat met een 0-2 voorsprong de rust in. In de 9e minuut was het Jordi Schoonhoven met 0-1. En in de 36e minuut Henk Elskamp met 0-2. Door een fout van doelman Niels van Elst samen met Artem Mastaliroek die de bal terug wil kappen en de doelman al uit zijn doel was. En Henk Elskamp zei dankjewel en die maakte de 0-2. Goed, het is hier rust. Straks kom ik bij je terug voor de tweede helft. De rust dan tussen de treffers en SV Het Harde. 0-2.
0: Arnold, dankjewel.

Some guys have all the luck, Maxi Priest. De WRC-captain Jesper Bremmer, hij hangt de schoenen aan de wilgen en duikt dieper in het voetbalshirtje Walhalla. Na 7 seizoenen en 102 wedstrijden in het eerste van WRC is het voor Jesper Bremmer 35 mooi geweest. 35 is zijn leeftijd natuurlijk. Hij kijkt terug op een mooie periode in Wezep. We zijn echt een elftal geworden, waar de leden zich in kunnen herkennen. De vereniging is echt in mijn hart gaan zitten. Met sportclub Genemuiden speelde hij in de zaterdag topklasse. Destijds het summum, het hoogste amateurniveau. We speelden tegen IJsselmeervogels, Spakenburg, HHC en Katwijk. Achteraf had ik er echt iets meer van moeten genieten. Maar dat zegt elke voetballer zo'n beetje, gelooft ik, Grijns Bremmer. Goed, zijn hoogtepunt bij WRC, die laat zich wel raden. Het kan eigenlijk niet anders dan het kampioenschap in de vierde klasse. Spreek hij passievol. In 2024 pakten de Wezepers met een 4-0 overwinning in Groenlo. Ik maakte die middag de 0-1. Het maakt voor mijzelf ook specialer. En daarnaast speelden we sindsdien op divisieniveau. Dat hoort ook gewoon bij een vereniging in deze omvang. Even kijken. Hij vindt naar zeggen wel lekker dat er even niks meer moet. Op mijn 9e ben ik bij de jeugd van PEC Zwolle gekomen en sindsdien stond alles in het teken van de voetbal. Ik weet zeker dat ik nog wel wat in het voetbal zal blijven doen, omdat het mooiste is wat ik ken. Maar ik wil nu genieten van mijn vrije tijd en een zomer zonder voetbal. Als kerstverse vader komt het zwarte gat niet in het woordenboek van Bremmer voor. Daarnaast heeft hij nog meer tijd om zich te storten op zijn hobby, het verzamelen van voetbalshirtjes. Zijn ogen beginnen te glinsteren wanneer we zijn liefde voor de tenues aansnijden. Hij heeft er ruim 400. Er gaat echt veel tijd in zitten, verklapt hij terloops. Dat zit hem niet alleen in het zoeken op internet, maar vooral het nodige detectivewerk. Klopt het verhaal achter het tricot wel goed, zoals ik al zei? Jesper Bremmer, hij hangt het voetbalshirtje, tenminste wat betreft WRC, aan de wilgen. En gaat zich op andere dingen focussen. Maar hij blijft nog wel betrokken bij het voetbal. Ook vertelde Arno van Riesen dat een keer, dat hij er echt niet helemaal mee zal stoppen. Wie weet wordt hij wel trainer bij WRC. Tenminste, misschien tweede helft of derde helft. Je weet het nooit. Wij zullen zien. Stukje muziek. Guus Meeuwis en Vergant. Ze houdt gewoon van mij.

deze land ze houdt gewoon van mij. Guus Meeuwis en Vagant. Mijn excuus, zat een kuchje, zat me dwars. Goed, ik zie hier nog toevallig een berichtje staan van een huizenhuis Elburg. En dat gaat eigenlijk over een donderdagavond. Het was droog tijdens de derde avond van de avondvierdaagse in Elburg. De deelnemers aan de 10 en de 15 kilometer hebben aan het einde van de route nog een bui meegemaakt. Maar verder konden de wandelaars eindelijk genieten van de zon. Nou, daar was er gisteravond niet bij. Want gisteravond ben ik ook nog even naar Elburg gegaan. Want mijn familie, mijn dochter en mijn schoonzoon en de kinderen liepen ook mee met die laatste dag van de vierdaagse. Ze kwamen echt hartstikke nat binnen. Het regende peperstelen in de binnenstad van Elburg. En ze waren echt kleddernat. Ik vond het toen nog wel een beetje zielig, want er waren echt hele kleine kinderen bij. Die droop het helemaal van uit hun broek en uit hun hemdje. Ja, goed, dat was gisteravond. Ja, ter overmaat van ramp ben ik naar Elburg gegaan. Rond 7:30 was het. En ik denk, weet je, ik pak mijn oude brommetje mee. Maar ja, in Oosterdorp begaf hij je dus. Het laatste stuk moest ik nog lopen. Ik kwam moe aan in Elburg. En toen begon het te regelen dus. Ja, je kunt nagaan, ik was hartstikke lang. Maar ze hadden het heel fijn gehad. En dus dat zit er weer op. Ook in Elburg, de vierdaagse. Ja, en donderdag zat hij er in Wezenbal op. Donderdag, zij hadden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in Wezenbal hebben ze daar gelopen. En in Elburg was het dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, ja. En het zag er eigenlijk heel goed uit. Vrijdag dat het nog droog zou blijven. Maar ja, het is begint te regenen rond. Ja, wat zal het geweest zijn? 8:15. En het heeft continu doorgeregend tot 8:45. Goed, het was gisteravond de vierdaagse. Eventjes kijken, heb ik nog wat in de rust van de... dat ik nog nieuws heb. Nou, er zal zeker nog wel nieuws komen. Maar op dit moment heb ik eventjes niets. Ik ga het eventjes allemaal kijken wat ik nog van nieuws heb. Ja, het voetbal is zo'n beetje gebeurd. We hebben nog wat... er zijn nog wat meer finale wedstrijden. Maar die wij hebben is FV het harde in de treffers. In het harde staat, dat vind ik toch wel erg goed voor, hoor. 2-0. Laatste doelpunt werd gescoord door Henk Elskamp. En Ommen is voorgekomen bij DSV. Ja, Ron Hofmeijer, hij maakte de 1-1. Maar helaas voor DSV scoorde Ommen daarna 1-2. Dus we hebben nog 23 minuutjes te gaan tot de klok van 4 uur. En dan gaan we toch maar een stukje muziek draaien. Baby, now that I found you, the foundations.

0: ook al te veel besteed door Ron Hofmeijer. Die bal kan niet bereikt worden door Patrick Hunestein. En dat betekent dat... Nee, dat is geen vrije bal. Hij geeft hem door. Die komt terug bij Jeffries Vreus. Allebei, ja. Die bal is in het nadeel van Jeffries Vreus. Terwijl een van de onderspelers geblesseerd op het veld ligt. Ja, ik ben bang dat we dat de tweede helft wat vaker gaan zien. Al of niet gesimuleerd. Maar goed, dat hoort er allemaal een beetje bij. Onderweg hier 50 minuten nu bijna. Tussenstand nog steeds 2-1 in het voordeel van FC Ommen.
1: Dankjewel, Geert. Gaan we gelijk door naar Arnold Verriesen. Arnold? Arnold? Arnold? Arnold?
2: Ja?
1: Ja, je bent in de
2: uitzending. Ja, ik ben erover en dan val ik weg.
1: Ja, maar nu ben je er in de uitzending, Arnold.
2: Oké, dus nou, dat is goed. Dus ik ben in de uitzending. We zijn hier met de tweede helft begonnen. De derde minuut loopt. We doen het even via de telefoon. Want ik had de collega Tom Vermeulen van Nunspeet. Die had ook problemen met de wifi-verbinding hier. Of in ieder geval de internetverbinding is niet goed. Dat ik steeds wegval. Dus hebben we ervoor gekozen om dat via de telefoon te doen. Om in ieder geval ook een goed verslag uit te brengen. De tweede helft begonnen. Waar de treffers goed aan begint eigenlijk. Want het moet ook wel. Want er staat... 0-2 achter, nu dan een schot in de korte hoek. Maar die gaat dan aan de goede kant voor SV het harde. Naast het doel van Thijs van der Ridder. Was dan even een kijk naar het schot van de invaller Sion Naaldijk. Die dan dat schot loste op doel. Maar die ging dus aan de goede kant voor het harde naast de paal. En dan gaan we eens kijken of SV het harde misschien die voorsprong vast kan houden. Of kan de treffers nog terugkomen in deze wedstrijd. Goed, dan is nu dan de doeltrap voor de SV het harde. Waar de scheidsrechter Akkers dan fluit. Die vindt dan dat de bal niet stil heeft gelegen. En dan komt de bal weer terug van de voet van de speler van de treffers. Nou, dan moet dat allemaal opnieuw genomen worden. Moet allemaal volgens het boekje volgens scheidsrechter Akkers. Ja, ik had het al gezegd in de voorbeschouwing. Het is een man die op zijn strepen staat. Nou, dan de doeltrap nu dan wel van de Ridder. Hoog dan richting de voorwaarts. En gespeeld in de richting van Jordi Schoonhoven. Komt dan bij Taan Elskamp terecht. Maar dan kan de treffers kunnen dan gelijk eigenlijk weer overnemen. En dan doet men dat, Jordi Schoonhoven zit nou goed tussen Taan Elskamp dan met het balletje terug. Het mag allemaal van scheidsrechter Akkers. Ja, dan wil het even een schoppartijtje uit daar. Maar het mag allemaal door. En het is wel een harde wedstrijd. Dus. En dan de vrije trap dan voor de treffers. Ja, en dan gaan we een hele boeiende tweede helft krijgen hier, denk ik. Want vanmiddag nog. Want gaan we eens even kijken. De treffers die dan met de vrije trap. Neem ik deze nog even mee. Is het Roy van Otterlut die zich dan met die vrije trap gaat bemoeien. Ja, SV het harde. Ik zei ook tegen een collega Tom Vermeulen. Ja, hij zegt, ik juich niet te vroeg met 0-2. Want het zijn promotie-degradatiewedstrijden. Dan kan er altijd wat gebeuren. Hoog erin gebracht. Dan weggekopt door de SV het harde. Maar dan is er een overtreding gezien door scheidsrechter Akkers. En dan mag... even kijken, SV het harde dus die vrije trap gaan nemen. Goed, ik kijk naar de klok. We zijn 5 minuutjes onderweg in die tweede helft. De treffers tegen SV het harde. Nog altijd 0-2.

Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe? Als iedereen het hoort behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet mis. Dat ik denk

0: Persoonlijk vond ik het een van de betere bands. 60 Golden Hair America. Ja, we zijn nog steeds aan het voetballen met een 2-0 voorsprong voor SV het Harde natuurlijk. Ja, en een kleine achterstand voor DSV tegen FC Ommen. Maar goed, we zijn nog steeds aan het voetballen en er kan alle kanten nog op aan. We gaan eerst even naar Arnold Friesen. Arnold.
1: 11e minuut loopt hier op Sportpark Pinkenberg. Cornerbal voor het Harde. Jordi Schoonhoven legt de bal goed terug op Daan Elskamp. Dan verlengt achterin. Daar bijna was de kans voor het Harde op 0-3. Maar dan verdedigt de treffers dat goed. Is er nu dan Van Otterlen dan. Die dan de bal zomaar inlevert bij SV het Harde. Van de Worp dan. Ja, die krijgt dan de bal. Maar dan schiet hij eigenlijk tegen zijn tegenstander aan. Dan gaat eigenlijk Van de Worp er niet achteraan. En dan gaat die ballen over de achterlijn. Ja, het Harde dus op die comfortabele 0-2 voorsprong. De doelpunten van Jordi Schoonhoven in de 9e minuut. En Henk Elskamp in de 36e minuut. Nou, kijken wat de treffers dan kan in de tweede helft. Dat ook een wijziging heeft doorgevoerd. Want Sion Naaldijk is in ieder geval in de ploeg gekomen bij de treffers. Ingooi dan voor de treffers. Dat doet Jaap Smits terug op zijn doelman Niels van Elst. Die wordt opgejaagd. Ja, die heeft dan een hele slechte bal in huis. Dat de supporters van het Harde daar achter de goal. Ja, daar wordt Van Elst zenuwachtig van. Ja, dat het Harde, de supporters laten zich horen. Ingooi dan voor SV het Harde. Deze neem ik nog even mee. Gaat Hielke van Schoten gaat dat doen. Die kan heel ver gooien. En dan staat daar Henk Elskamp dat 16 meter gebied onder andere. En ook Bram van der Worp. Nou, dan krijgt Henk Elskamp dan de bal op de borst. Neemt hij maar in het 16 meter gebied. Kan hij zich dan vrijdraaien. Voorzet komt dan even kijken. Een schot dan, was het dan van, even kijken, is het dan de man met nummer 16, dat is dan Jelle van Tul, die is dan ook ingevallen bij het Harde. Voorzet dan ingebracht, hoog in het 16 meter gebied, weggehaald dan door Artem Mastalirouk, die dan de bal over de zijlijn speelt en dan zo SV het Harde in mag gaan gooien. Goed, ik kijk naar de klok, 13 minuutjes onderweg hier in Roosendaal. De treffers tegen SV het Harde, nog altijd 0-2.
0: Arnold, dankjewel. Ja, het is voor mij een klein beetje improviseren doordat het internet is uitgevallen hier in de studio, in ieder geval bij de Lucie-kanalen. Dus het moet via Telos, zoals wij dat dan noemen, gaan. En Geert doet het elke week al, dat gaat perfect met Geert. En, maar ja, nou komt Arnold er ook bij, dus een klein beetje wisselen nu. Geert?
2: Ja, 60 minuten onderweg hier. DSV, FC Ommen nog steeds 1-2. Betekent een 2-1 voorsprong voor FC Ommen. En eigenlijk, daar was niks aan de hand. Maar FC Ommen, ja, ik denk dat DSV hetzelfde zou doen. Bij alles wat er maar even aan twijfelt, kan zijn dat ze geblesseerd zijn. Of doen alsof ze geblesseerd zijn. Dan liggen ze op de grond. En de scheidsrechter zal ongetwijfeld daar ook wel wat tijd bij trekken. Ommen is het betere, proef hoor, die tweede helft. Ze hadden zeker 1-3, misschien wel 1-4 voor moeten staan. Terwijl achter ons een zwak rookbommetje de lucht in gaat. De rook gaat gelukkig de andere kant op. Maar even terugkomen op de actualiteit voor mij. FC Ommen heeft 2 keer een afgeraakt al. Buiten bereik van doelman Laurens Dekker. En nu is er een wissel, 2 wissels zelfs. Patrick van der Braken komt erin voor Patrick Hulesijn. En ik zie ook Wilber Axter lopen voor, ik denk, Arnaud Traps. Nou, kijken of dat wat verbetering geeft. We zitten inmiddels in de 61ste minuut. Jongen mag een vrije bal nemen. Gaat hij naar binnen. Patrick van der Braken moet meteen het duel aangaan. Doet hij goed, want het levert DSV. Bal bezit op, jazeker. Beste van der Brink. Daarna Pieter Staan. Speelt hem door, maar komt in bezit van de verdediging van FC Ommen. En die gaan gelijk die bal naar voren spelen. Dat doen ze de hele wedstrijd al. En tot nu toe heeft ze dat geen windeieren gelegd. Want in de 63ste minuut staat FC Ommen nog steeds met 2-1 voor.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een evenement in Buslo is het heel erg druk op de N345 Apeldoorn-Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Avekade 42 A3 in Elburg.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
7: Locomenu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
8: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
10: Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
11: Even over de klok van 4 uur. Dat betekent het laatste uurtje van Noord-Veluwe Sport. Maar ja, 2 finale wedstrijden. SV Het Harde, de treffers. Daar staat het 2-0 voor SV Het Harde. En DSV tegen FC Ommen. Daar staat het 1-2. We gaan direct beginnen met de eerste verslaggever. En dat doen wij met Arnold Friesen. Arnold.
12: Ja, 25 minuutjes onderweg in die tweede helft. Wat wissels aan de kant dan van de treffers. Onder andere, even kijken, is het dan Jamilo Valies in de ploeg gekomen. En volgens mij Lars Dijkstra. Maar goed, in ieder geval wat wissels aan de kant bij de treffers. En een gele kaart gezien voor Sion Naaldijk van de treffers. Dus ook daar een gele kaart. Balbezit nu voor de treffers. Ja, wat de tweede helft iets harder wordt. Maar dan moeten we een oppassing bij SV Tarden. En anders dat goed verdedigd door Stan Timmers, die dan goed oplet en dan de bal eigenlijk wegschiet uit dat 16 meter gebied. Ja, wat had ook wel de kans had om al op 0-3 te komen, waar Henk Elskamp de lat trof achter doelman Niels van Elst van de treffers. Maar waar de treffers eigenlijk in die tweede helft ook nog geen grote kans hebben gehad. En dan gaan we eens kijken of men dan wat kan, wat we met onder andere... Even kijken, El Bouturi daar nog bij in de ploeg. Dus zo heeft het de treffers al volop gewisseld. De hele tijd hadden wat mensen van de bank gestuurd onder andere. Dus er zal straks ook gewisseld worden. Balbezit, Jorrit Fleuren, ook een van de invallers. Rechterkant dan gezocht. Is het dan Roy van Ottelen met de actie dan aan die rechterkant. Doet het harder nu dan even terug. Van Ottelen naar binnen, naar zijn linker. Kapt daar 2 man uit. Is hij dan weg in het 16 meter gebied. misschien wel gevaarlijk. Van Otten achterin dan. Nee, goed weggehaald door Stan Timmers. En dan doet Van der Worp doet dan de rest. Maar dan houdt Jorrit Fleuren de druk erop bij de treffers. En misschien nog dan een mogelijkheid. Fleuren dan hoog ingekopt. Nee, die bal die gekort dan over de achterlijn gekopt. En dan mag de treffers die cornerbal gaan nemen. Goed, ik kijk naar de klok. 27 minuutjes onderweg hier in Roosendaal. Tussenstand tussen de treffers en SV Tadden. Nog altijd 0-2.

Heerlijke muziek van Van Morrison, Brown Eyed Girl. Ja, alweer van jaren terug. We zijn bezig met het laatste uur van Noord-Veluwe Sport. We hadden net Arnold Vriesen al aan de telefoon. En ik denk dat Geert zich ook zo meldt. Ondertussen gaan we nog even muziek draaien. Heaven Must Be Missing an Angel Tavares.

0: Heaven Be Missing an Angel. We gaan eerst over naar Arnold Verriesen. Arnold.
1: Ja, kwartiertje nog hier in Velp, moet ik zeggen. Want ik dacht Roosendaal, maar hier naast mij zeggen de jongens dat het Velp is. Dus nou ja, in ieder geval laten we het dan daar maar ophouden. In ieder geval, maar dicht in ieder geval kort bij elkaar. Maar het harde nog op een 0-2 voorsprong. Ja, de treffers eigenlijk niet gevaarlijk geweest nog in die tweede helft. En het harde houdt makkelijk stand. Waar we nu een blessurebehandeling gezien hebben aan de kant. Henk Elskamp, hij werd even onderuit gehaald. Maar hij staat gelukkig weer, dus dan... kan men die vrije trap zo gaan nemen? De SV daar gaat Pascal van Hulstein gaat dat dan denk ik doen. Balletje dan neergerecht, hoog erin, dan denk ik 16 meter gebied. Achterin dan komt hij bij Hulke van Schoten. Nee, dat lukt niet. De treffers kopt dan de bal weg. De treffers houdt dan het balbezit. Goed daar.
0: Jan Arnold.
1: Ja?
0: Jan Arnold.
1: Ja?
0: Jan.
1: Hallo. Treffers houdt.
0: Ja? Ben je er nog, Arnold? Oh, Arnold is al weg. Goed, gaan we over naar Geert. Geert?
2: Ja, klok staat op 79 minuten. Dat betekent dat we in de 80ste minuut zitten. En bij FC Ommen vindt er nu ook een wissel plaats. Bij DSV is Patrick van der Braken in de ploeg gekomen. Een tijdje terug al voor Patrick Hunnestein. Ik zie nu ook trouwens Justin Visser in de ploeg. Die is denk ik voor Ron Hofmeijer. Want nee, Ron is er nog. Wilber Echter is er ook nog.
0: Oké, je komt nog weer.
2: Houdt u van mij te goed. Vrije bal voor de SV. Wordt gekopt door Wilbert van Loo. Maar die bal wordt uit het centrum van FC Ommen getrapt. Zover ze kunnen. Komt bijna bij de middenlijn bij Patrick van der Braken. Ja, dat zal FC Ommen nu wat vaker gaan doen. Luk raken, wegschieten zo'n bal. Want ja, wat let je? Als die bal maar weg is bij je eigen keeper vandaan. Nu, rechterkant, je houdt hij binnen. Goed zo, Visser, nee, je houdt hij toch niet binnen. Wilbert van Loo is naar het front gestuurd. Met zijn hoofd is hij altijd gevaarlijk. En dan moet ik nu eens even rustig kijken wie er uitgegaan is. Ik denk Jesse van der Brink, een middenvelder voor een aanvaller. Kijken wat DSV nog in die resterende 10 minuten officieel. Maar er zal iets bij komen, denk ik wel. Kan doen aan die 2-1 achterstand.
0: Oké, Geert, dankjewel. We gaan gelijk over naar Arnold Verriesen, want die heeft zich alweer gemeld. Arnold!
1: Ja, volgens mij viel ik even weg. Maar goed, klein half uurtje nog, moet ik zeggen. Cornerbal nu dan voor de treffers, zoals gezegd, waar het harde makkelijke stand heeft gehouden. Ook in die tweede helft, maar Van Ottelen dan nu hoog erin. Maar die is voor de doelman, wou ik zeggen. Maar die lost in eerste instantie Thijs van Ridder. Maar in tweede instantie pakt hij hem goed. De keeper van SV Tarre, die opnieuw een goede wedstrijd kipt. Vorige week al en vanmiddag heeft hij ook al een paar goede reddingen verricht. Die doelman van SV Tarre gelijk de diepte gezocht. Daan Elskamp gaat dan lopen met die bal. En dan moet Artem Maslaruk moet er alle zeilen bij zetten waar scheidsrechter Akkers het allemaal goed vindt dat de bal gespeeld wordt. En waar het nu een beetje grimmig lijkt te worden hier op de Sportpark de Pinkelenberg in Roosendaal. Nou, balbezit dan voor de treffers. Actie dan gemaakt door, even kijken, El Bouturi. Maar die bal die gaat over de zijlijn en dan mag de treffers in gaan gooien. En plooit het harde zich weer terug. Waar er wat wissels klaarstaan. En volgens mij komt Luc Struik in de ploeg. De man met nummer 9, de spits die dus een opwachting gaat maken na blessureleed. Nou, Van Ottelen dan. Eerst dit maar eens zien overleven. Wordt haar de voorzet dan achterin. Dan gekopt. Omhaal dan. En dan pusht die binnen. Ja, dan pusht die bal binnen. Voor, even kijken voor de treffers. Ja, dan moet het harder nog wat gaan passen. Goeie goal. Goeie omhaal. Ik weet niet of dat te verstaan zijn. Omhaal dan van de treffers. Ik weet het zo even niet. Even kijken wie dan dat doelpunt maakt. Aan de kant van de treffers is het dan de man. Met nummer 17 is het... even kijken, Simon Naaldijk die volgens mij dan dat doelpunt heeft gemaakt. En zo is, even kijken, de treffers weer terug in de wedstrijd. Met nog ruim 10 minuten te spelen. Goed de tussenstand hier tussen de treffers en SV Tarre. 1 tegen 2.

0: Ja, yeah, it's got to be perfect. We gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Ja, daar is een doelpunt gevallen en het is 2-2. Dus dat was een hele mooie assist van Martijn Lieperen. En Justin Visser, ingevallen voor Patrick. Nee, niet voor Patrick. Voor Jesse van der Brink. Die maakt het heel beheerst af. 2-2 met nog 7 minuten hier op de klok. Officieel. Daar komt ongetwijfeld tijd bij. En eerst was ik bang dat het 2-1 zou blijven. Maar nu is 2-2 toch een uitgeval. Die 2-2 op het scorebord weten te krijgen. Dus kan Ober niet meer dat spelletje spelen. Met tijd rekken en op de blessure toeren gaan liggen. Het is 2-2. Nog 7 minuten speeltijd.

0: Ja, er op Sportpark De Pingelenberg, daar is het ook allemaal een beetje veranderd. Harden stond voor met Riant met 2-0. Ondertussen werd het daar 2-1. Arnold Verriesen.
1: Ja, dat klopt. Nog altijd 1 tegen 2. En het is overleven voor de SV. Het hadden, zoals gezegd, Luc Struik in de ploeg. En even kijken, de man met de nummer 18, Mitch van den Bergen, is erbij gekomen. En dan gaan we eens kijken of het Harden dit dan over de streep kan trekken. 39ste minuut loopt. En dan zal er een stormramp komen, denk ik, van de treffers. Want dat zal ongetwijfeld op zoek gaan naar die 2-2. Ja, die bal die plofte. Goeie omhaal, dat moet wel gezegd. En die plofte zo in één keer achter Thijs van der Ridder, de doelman van de SV het Harden. En nu kan die bal rustig over de zijlijn laten gaan. En dan gaan we eens even kijken wie er dan in gaat gooien. Gaat Rick Santing ingooien richting de voorwaartse. Richting Mitch van den Berg dan gespeeld. En dan kan de treffers Mitch van den Berg aangespeeld. En dan zal die ingooien dan. Van, even kijken, door het Fleuren. Dat heeft hij gedaan. Of Van Ottelen dan de captain van de treffers. En Santing die daar ja, we horen op de achtergrond. De supporters laten zich horen van beide elftallen. Met nog even tijd om 5 minuten te gaan met wat blessuretijd. Van scheidsrechter Akkers hier dan bijtrekken. Balbezit SV Harden. Luc Struik dan gezocht. Maar dan heeft men meteen weer het balverlies. Is het dan Jan Naaldijk die dan over kan nemen. Die dan even kijken. Jorrit Fleuren dan zoekt. Die dan de diepte maar zoekt richting de voorwaartsen. Is het dan El Bouturi dan die de bal verliest. En dan Luc Struik voor SV Harden. Draait zich goed vrij. Nou, rechterkant is wel iemand mee. Luc Struik nog altijd het balbezit. En dan legt hij het af tegen 2 man. Ja, dat is te veel. En dan kan men de gevaarlijk van door El Bouturi dan. Maar dan heeft een goed stand Timmers. Schiet dan de ballen over de zijlijn. En dan mag even kijken de treffers in gaan gooien. Goed, ik kom straks nog bij je terug voor de slotfase. 4 minuutjes met wat blessuretijd erbij. Spannend is het nog altijd. Maar de tussenstand tussen de treffers en SV Harden. 1 tegen 2. Oh, wat zijn er? Fijne trap. Maar ik kan ze dan nog even meenemen. Gaat Jan geen kaart nog voor de treffers. En dan krijgt men een vrije trap op een mooie plaats. Laat ik deze dan nog even meenemen. Waar scheidsrechter Akkers nog een gele kaart uitdeelt voor de treffers. Laat ik even kijken wie dan die gele kaart krijgt. Is het Jorrit Fleuren die dan de gele kaart krijgt? En dan krijgt een vrije trap voor de SV Harden. En ik geef nog even mee. Is het dan Menno Potthul die dan bij die bal gaat staan? Of is het dan Bram van der Worf? In ieder geval beide spelers staan daar bij het 16 meter gebied voor die vrije trap. Een gevaarlijke positie, meetje of 4-5 denk ik, buiten dat 16 meter gebied. Waar Niels van Elst dan het muurtje neerzet. En kan SV Harden misschien dan hier een gevaarlijke doelpoging uithalen. Of kan het dan op 1-3 komen. Dat zou mooi zijn, dan is de wedstrijd gespeeld. Nou, Niels van Elst heeft dan de muur neergezet. En dan gaat Van der Worp zich met die vrije trap moeien. Van der Worp dan. Oeh, net naast het doel van de doelman Niels van Elst. Goed, nog 3 minuutjes met wat blessuretijd. De tussenstand tussen de treffers en SV Harden. 1 tegen 2.
0: Ja, voordat de ziek is begonnen, gaan we gelijk door naar Geert Hartold. Geert. Ja, Geert, je bent er.
2: Oké, in de uitzending?
0: Ja hoor.
2: Oké, de klok staat op 89 minuten. De score staat op 2-2. Dan wel de... Oh. Oh, jongens, dat gaat maar net goed voor FC Onderdan. Het was wel de achter die bal nog voor kon krijgen. En het wordt of net Rick Fleur, of misschien Pieter Zwaan, die er net niet meer zijn voetje tegenaan kon krijgen. En Gert-Jan of andere mensen die daarover gaan, mag ik in elk geval de reguliere speeltijd even volmaken?
0: Ja hoor, zeker. Ga je gang.
2: Oké, want ik weet niet hoe het bij het Harden staat, en dat is de andere wedstrijd.
0: Bij het Harden staat het, even kijken, 2-1 voor SV het Harden. Met nog 2 minuten te spelen, zei Arnold.
2: Oké, dan maak ik nog even hier wat mee tenzij jullie me onderbreken.
0: Oké, prima.
2: Wordt gekopt door een van de FC Ommermensen. Pieter Staan komt in balbezit. Om op 1 mannetje kwijt. En die, weer een hoekschop. Nu aan de andere kant van het veld. Ja, FC Ommer zit eventjes in het verdomme. Zit in de verdrukking, laat ik het allemaal netjes zeggen. En wie gaat die corner nemen? Ron Hartmeijer en Martijn Lieverink, die bij gaan natuurlijk staan om te kunnen tappen. Wilbert Salo, die stond er al. En misschien hoort u het gejuich op de achtergrond. DSV speelt eigenlijk naar het eigen publiek toe. Daar staat een hele grote groep DSV'ers. En Ron Hartmeijer mag die kannen nu gaan nemen. Steekt zijn hand op, betekent nu komt die bal. Wordt voorgegooid. Er wordt niets gekapt door een DSV'er. Oh, maar er wordt wel geschoten. Die bal wordt geblokt. En die bal wordt weer een hoekschop. De derde. En het is eventjes alles of niets voor DSV. Ja, niets. Ze hebben dan nu die 2-2. En het scorebord staat op 90. En die, dat blijft ook staan op 90. Dus we zijn nu afhankelijk van de tijdklok die scheidsrechter Hendricks hanteert. De derde of vierde hoekschop op rij. Weer Ron Hofmeijer. Wordt voorgegooid. Wordt gekopt. Wordt weggeschopt door Steonge. Naar de zijkant en houden ze die binnen. Dat doen ze niet. Dus in de goal voor DSV. Ik ga ook nog eventjes naar de andere omroep toe. Om daar ook te vertellen hoe spannend het is.
0: Arnold,
2: en dan kom ik nog even bij jullie terug.
0: Arnold. Ja, maar nog Geert. Geert is nog bezig. Zit ook in de fluitfase. Oké. Ja, zoals ik al zei, we zijn een beetje nu aan het, aan het rommelen. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar doordat het Roesterkanaal uitgevallen is, hoort u af en toe een piep of u hoort een toon wat u normaal niet hoort. Maar ja, goed, in dit geval wel. Maar dat maakt ook niet zoveel uit, want we zijn in die slotfase beland. En dan wil elke verslaggever natuurlijk, er zijn er maar twee, maar er zijn ook de verslaggevers die willen natuurlijk graag even het eind van de wedstrijd nog even bij elkaar praten. En dat heeft Geert net gedaan. We gaan nu over naar Arnold van Rietsen. Arnold, ook bezig met die slotfase?
3: Ja, waar de klok de 95 of de 90 aantikt, moet ik zeggen, SV Dordt. Het lijkt nog altijd met 1 tegen 2. Al in de richting van Luc Struik, maar die wordt dan weggekopt. Even kijken door Artem Mastalieruk. En dan gaat die bal over de achterlijn of over de zijlijn. Maar mag in ieder geval het harde dan die ingooi gaan nemen. Gaat eens even kijken aan Elskamp. Dat denk ik doen. Ja, dan is er nog een gele kaart. Voor gaat scheidsrechter Akkers uitdelen. Is die dan voor Mitch van den Berg, denk ik. Ja, Mitch van den Berg krijgt dan nog de gele kaart van scheidsrechter Akkers. En dan gaan we eens kijken. Dat duurt allemaal, denk ik, te lang. Of er is in ieder geval wat gebeurd. Maar in ieder geval, men pakt nu de tijd, SV Dordt. De eerste minuut van de blessuretijd is dan weg. Ja, dan gaat men daar al bij die achterlijn eigenlijk staan pingelen met die bal. Met Daan Elskamp onder andere, Mitch van den Berg. Ik kan voor even om het publiek heen kijken. En dan gaan we eens even kijken. Dat dan de bal is over de achterlijn geweest. En dan mag Vader nog een cornerbal gaan nemen. Dan gaat men dat ongetwijfeld weer kort doen. Mitch van den Berg wordt dan opgejaagd door Sion Naaldijk. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan is die voor de treffers. En dan moet het harder terug. Hoe lang laat scheidsrechter Akkers nog doorspelen hier? Van der Worp kopt de bal weg. Nog een keer Van der Worp krijgt hij de bal terug. Bal bezit nu dan Mitch van den Berg. Verlengt dan de bal. Goed strak. Gaat dan achter de bal aan de Artem Staluru. Ziet dan de zijkant. En zo heeft de treffers dan het bal bezit. En het mag allemaal nog. Je moet het harde kant verdedigen. Doet men dat goed. Dat is goed verdedigd. Nu strak dan. Steekbaltje Mitch van den Berg. Wordt hij dan de wedstrijd in de slot van den Berg? Nee. Naast het doel. Oh. Wat een kans voor Mitch van den Berg. Om de wedstrijd hier in het slot te gooien. Maar hij schuift hem naast het doel van Niels van Elf. De doelman van de treffers. En zo laat men het na om de wedstrijd dus te beslissen. Bal zit dan voor de treffers. Is het opnieuw Artem Mastalieruk die dan de voorwaarts maar eens zoekt. Is het dan Van Otteren die dan aan de bal kan komen? Nee, want Van Timmers verdedigt daar goed. Nu wel Van Otteren. Rechterkant van het veld. Gaat die bal nog een keer in het 16 meter gebied. Moet het harde moet het daar verdedigen. Dan komt hij nog. Nee, oh, er is het harde gelukt. Want dan is het even kijken. El Bouturi die dan niet aan de bal kan komen. En dan is die bal veilig in de handjes van de doelman van Thijs de Ridder van SV Dordt. Die peert die bal in richting van inval Luc Struik. Gaat Mitch van den Berg dan achter de bal aan. Mitch van den Berg, nee. Die staat en goed teruggekopt. Dus Niels van Elst wel op zijn post. En dan zal hij wel eens weer wakker worden vannacht. De doelman van de treffers. Want wat ging hij daar in de fout bij die 0-2? Nou, Stan Timmerstam kopt dan de bal weg. Dus overleven voor SV Dordt in die slotfase. Sion
0: Arnold, Arnold, wil je...
3: Daar verdedigt het slot aan. Oh, het is een kruising. En dan gaat die bal over het doel. Dat is Thijs van de Ridder.
0: Arnold.
1: voor de bal nog kan voor de tijd voor de treffers is Pio Naaldijk. Die zit dan met de voor de bal gaat vermoeien. Opnieuw Van Elst gaat dan mee naar voren. Alle hens aan dek bij de SV het harde. Nu Ziel Naaldijk hoog erin gepompt. Achterin weg, kop het harde. Nee, wordt er goed verdedigd. Bal nog niet weg. En dan is de treffers is het Van Otterledam die dan naar voren geeft. Van Otterledam. En dan is de doelman van Tarre die dan de bal wegstomt. En zo overleeft het haar ook dit moment. Nu schuift daar tijd de Mits van den Berg weg. Ligt het helemaal over. Het doel is leeg. Mits van den Berg, waarom zit je niet, jongens? Oh, oh, oh, oh, Mits van den Berg. Wat een mogelijkheid van Niels van Elst was uit het doel. En wat een kans voor de SV het Harde om in ieder geval een doelpunt nog te maken. Maar het Harde al met de handjes in de lucht staat. Maar waar het nog altijd mag van scheidsrecht uit. Dus ik hoop dat ik nog goed te verstaan ben.
0: Mag ik je even onderbreken, Arnold? Ja? Mag ik je even onderbreken? We gaan ook voor de slotfase. Bel straks even een keer op. Opnieuw in, want we zijn bezig met Telos en dan wordt het allemaal een beetje moeilijk. Anders had ik alle tweede schuiven van jullie opengezet. Hadden jullie mooi naar elkaar toe kunnen praten, maar helaas kan dat niet via Telos. Dus bel straks nog even een keer in als je wilt. Gaan we nu
1: goed,
0: eerst.
1: Gaan we eerst nog even over
0: naar Geert Hartold. Geert. Ja, dan had ik gehoopt dat Geert er nog was, maar Geert is ondertussen weggegaan. Ja, het is allemaal een beetje hectisch nu voor de... Eventjes kijken hoor. Ja, ze zijn allemaal een beetje in die slotfases van de... Het zijn de laatste minuten nog voor die wedstrijden. Tenminste, voor DSV waarschijnlijk een verlenging. Want er staat de stand 2-2. En het harde, ja, die heeft nog een paar minuutjes te gaan. Die staan nog steeds voor met 1-0. Ja, we gaan nog steeds over naar... Ik kijk nog even bij Arnold. Arnold?
1: Ja, het is hier afgelopen. Het harde blijft erin. Want het harde wint met 1-2 van de treffers. Dus het zal nog lang onrustig blijven in het harde. Goed, ik wil in ieder geval alle luisteraars bedanken. En natuurlijk Gert-Jan. En waar het harde nu feest viert daar achter het doel. Mooi om te zien. Goed, eindstand hier. De treffers tegen SV het harde. 1-2.
0: Oké, Arnold, dankjewel. We wachten nog op verbinding met Geert. Dan kan Geert in ieder geval ook die eindstand... Of eindstand, ja, er is nog lang geen eindstand. Want het is 2-2. En dat wordt dus verlenging en waarschijnlijk nog een penalty schieten. Waarschijnlijk kunnen we dat in onze reguliere programma niet meenemen. Dat was vorige week ook al het geval bij Ovios. Maar het kan ook zo zijn dat die in de verlenging wel gescoord wordt. Of dat er in ieder geval nog gescoord wordt. Dat horen we straks van Geert. In ieder geval, SV het Harde blijft in die derde klasse. Dat was een streven van SV het Harde. En het is een gelukt. Goed, stukje muziek gaan we doen. Het is een van mijn favoriete bands. Altijd al geweest. Toen ik nog heel klein was, luisterde ik heel veel. En ik denk dat het zelfs de eerste LP's die ik kocht, was van deze band. De zangeres leeft helaas niet meer. Het is een Australische band. Dan heb ik het over de Seekers met Judith Durham. I am an Australian.

0: voor mij is het nog steeds kippenvel als ik dit nummer hoor. Het is al een heel oud liedje van de Seekers met Judith Durham. Ja, en ik zat zo te denken, en mijn collega Willem Vliegen die kwam net binnen. Ik denk, ja, wacht eens even, we are one, we zijn één en we zijn met z'n allen. Ja, het is het lijflied van het harde, Willem. Oh. Ja, we zijn één, ja, ja, ja. We zijn met z'n allen. We zijn SV het harde. We zijn Hardenezen. Ja. We blijven in die derde klasse.
1: Ja, mooi.
0: Ah, het is geweldig. Ja. Dit maken wij het lijflied van het harde. We zijn één, we zijn met z'n allen. Wij zijn Hardenezen.
1: Maar dit is wel heel mooi, zie je.
0: Zeker, zeker.
1: Oh.

0: Wij onderbreken deze muziek van, want het wordt spannend, Geert, daar bij...
1: Het is al spannend in Rolveen, eigenlijk de hele middag al. 1-0 achter, gelijk komen 1-1 Ron Hofmeijer. 2-1 achter, gelijk komen Justin Visser en dan de verlenging. En het eerste krampgevalletje heeft zich ook al aangediend. Dat was van een van de DSV-jongens. Ik ben bang dat het niet het laatste is. De verlenging is inderdaad begonnen. Zeker 15 minuten. Ingooien voor FC Ommen aan de andere kant van het veld. En wordt die bal op tijd opgeruimd. Wil niks aan de hand, zegt de scheids. Ik vind hem goed fluiten hoor. Het is natuurlijk een heel pittig potje, want niemand wil verliezen. En dan moet je er bovenop zitten als scheids. Nou, dat doet hij. Nou, dat de KNVB ook niet meer de beste koekjesbakker hier naartoe hebben gestuurd. Dus vandaar dat hij misschien zo'n faam ook wel waar maakt. FC Ommen, bal bezit. Maar Wilber Akser kan die bal terug veroveren. Moet hij wel een heel eind lopen aan de linkerkant van het veld. Dat is de balverlies. En FC Ommen kan opnieuw gaan bouwen. Moeten ze wel voorbij. Wacht even, daar is een blessure, terwijl zelfs de bank van Ommen even vraagt om de stel stil te liggen. Ik weet niet, is de Jeffrey Schreurs die daar ligt? Patrick van de Braken zou ook kunnen. Nou, dat wordt even de blessurebehandeling aangegeven. We zitten in de eerste verlenging, de zesde minuut. Stand nog steeds 2-2.
0: Geert, wil ik dit even melden. We hebben nog 16 minuten gegaan in ons reguliere programma. Mijn collega Willem Vlieger, hij kwam net binnen. Hij zegt, we gaan gewoon door met de sport hoor. Dus je kan na 6 uur, mocht het zo zijn...
1: Van harte bedanken.
0: Ja, mocht het zo zijn, dan kun je gewoon doorbellen na 6 uur. En we gaan gewoon door met de sport. Alleen
1: ja, dat
0: onze...
1: zal wel na 5 uur worden dan.
0: Ah, sorry, mijn excuus Geert. Ja. Nou ja, in ieder geval mijn collega Willem Vlieger nemen straks over na 5 uur. Dus dat... komt aan. Allemaal voor elkaar.
2: Freeze, I'm my banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, My Baker van Boney M. En dat alweer van jaren terug. Ja, mijn expert-collega zit naast me. Die weet precies van welk jaar. Dat ben ik helemaal vergeten. Maar Willem, we zijn een beetje in een jubelstemming. Voor in ieder geval, jij bent een Hardenees. Voor SV Raden zijn we toch een beetje in een jubelstemming. En ik zei net, ja, het is eigenlijk het wordt het lijflied van het harde. Ja, misschien mag ik het wel niet zeggen, maar we are one, we are many. Wij zijn Hardenezen. Wij zijn voor SV het harde. Zullen we hem nog eentje draaien?
1: Oh ja, ik
0: ga... Ja, is mooi, hè? I am an Australian.
2: The Seekers.

0: Ja. Willem en ik hebben net gebombardeerd dat het lijflied van het harde. We zingen uit één stem. We zijn één, we zijn met z'n allen. We zijn Hardenezen, wij zijn SV het harde. We blijven in die derde klasse. En dan zou het mooi zijn als straks na de verlenging en de strafschoppen. Ja, ik krijg ook een beetje vervoering. Ik krijg er sowieso kippenvel van dit nummer. En dan heb ik het nog een beetje vertolkt naar het Nederlands. En dan krijgen we straks nog DSV, SV om. En ja, als dat ook nog een overwinning voor DSV, dan wordt het helemaal een mooie finale wat betreft op deze zaterdag 6 juni. Zoals ik net al tegen Geert zeg, ja, wij hebben nog 6 minuutjes te gaan in onze reguliere uitzending. Maar geen nood, in ieder geval bij Elburg, bij Lou. Daar gaat in ieder geval het sportprogramma nog gewoon door na 6 uur. En dat betekent dat u nog kunt luisteren naar het einduitslag van die wedstrijd DSV tegen SV Ommen. Want het is een verlenging en het kan ook nog maar zo strafschoppen worden. En dan wordt het voor ons een beetje te laat wat betreft de reguliere uitzending. Maar Willem Vlieger die zegt nee hoor, we gaan gewoon door na 6 uur. Dus Geert belt na 6 uur nog in. Wat zeg je? Ik zeg weer 6 uur, hè? Hoe kom ik bij die tijd?
1: Ja, dat is de leeftijd.
0: Dat is de leeftijd, Willem. Ja. Dat is zeker de leeftijd. Ik bedoel, mijn excuus, 5 uur. Goed. Wat gaan we doen? Don't blame it on that girl.

0: Wij gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Maar we voetballen nog wel in de eerste verlenging van DSV FC om het tussenstand 2-2. Want er was een blessurebehandeling van Patrick van der Braak. Die heeft vrij lang geduurd. Was iets met neus of gezicht in elk geval. En hij kon niet verder. John Bos is zijn vervanger. DSV gooit in, overkant van het veld. Dat laat Wilber Achter over aan de eerder genoemde John Bos. Kan die er een half hoekschop van maken? Nee, doet hij niet. Hij speelt hem naar Wilber Achter. Die gooit hem voor. Ah, dat is jammer. Daar kan niemand eigenlijk wat mee doen. Hij speelt hem nu terug. Oh, bal op de lat. Nu aan de kant van DLC. Die bal zwabberde alle kanten op. Maar het ging toch goed in het plaatje voor DLC dan. En dat zou wel eens de tweede gele kaart van de wedstrijd kunnen worden. Ja, Martijn de Suusnieuws, die maakt een overtreding waar scheidsrechter Hendrik zegt. Dat is niet akkoord. Daar geeft het geel voor. De tweede pas in deze wedstrijd. En dat vind ik knap hoor. Dat de ploegen toch met veel respect met elkaar omgaan. En dat de scheidsrechter eigenlijk die kaarten niet nodig heeft. Ik neem die vrije bal voor FC Ommen nog even mee. Tenzij er iemand achter me zit. Gert-Jan, kan het?
0: Nee, er is niemand meer achter je. Want de wedstrijd van SV Het Harde tegen de Treffers is afgelopen. En Harde blijft in die derde klasse.
1: Harde blijft derde klasse. Mooi, Geert. Dan gaan we proberen dat DSV volgend jaar hun tegenstander kan worden. Nu, vrije bal voor FC Ommen. Wordt voorgegooid richting de 16. Wordt gekopt door Wilbert van Loo. Maar de bal blijft in bezit van FC Ommen. Gaat weer terug die 16 in. En als John Bos die bal wilde weggestopt, blijft een hele tijd hangen in de lucht. Komt niet in DSV bezit, dus aan de rechterkant van het veld. En die voorhoede spelers van FC Ommen, ja, daar hebben we toch wel een hoog petje van op. Dat zijn handige arms. Nou, we gaan eventjes terugschakelen naar een andere omroep. Het is hier op slag van rust van de verlenging. Betekent dat we daarna nog 15 minuten krijgen. Tussenstand nu 2-2 bij DSV FC
0: Ommen. Oké, Geert, dankjewel. Nou ja, wat mij betreft zit de uitzending er al zo op. Ik heb nog 40 seconden, dan kan ik in ieder geval de eindtune in gaan schakelen van Noord-Veluwe Sport. In die tijd moet ik een beetje volpraten. Straks na het nieuws van 5 uur. Ik wou weer 6 uur zeggen, Geert. En hoe ik, of Willem wakte mee, heb, weet ik niet. Maar na de klok van 5 uur. Ja, dat komt dat vorige week. Toen moest Ovios, die moest al penalties nemen. En toen ging het programma ook zo'n beetje door tot 6 uur. Daarom heb ik die tijd nog steeds in mijn kop. Goed. Zoals ik al zei, straks bij Loco FM, Gert-Jans Kantine. Hier bij Lou FM in deze studio gaat Willem Vlieger met zijn programma tijdloos door tot 6 uur. En zoals ik al zei, voor degene die graag tot 6...
2: Ik ga door tot 8 uur.
0: Hij gaat door tot 8 uur. Heb weer die 6 uur? Ja, hè?
2: Ja.
0: Oh, verdikkie.
2: Het is vandaag op de zesde van de zesde
0: maand. Het zal de data wel zijn, ik weet het ook niet, Willem. Maar in ieder geval, straks na de 5 uur, na 5 uur zeg ik het goed, dan komt Willem. En Willem die gaat gewoon door met het programma. Ja, eigenlijk een beetje sport op de zaterdag. Tenminste, er zal waarschijnlijk wat penalty schieten worden bij DSV. Dat horen we straks allemaal na de klok van 5 uur. Ik wens je nog een hele fijne week en graag tot volgende week. Dan ben ik er of een van mijn collega's.

0: Na het nieuws een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport. Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
1: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Hout- en bouwmaterialen, do-it-self-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
4: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
3: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
4: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen drie uur van Noord-Veluwe Sport. Maar het is nog niet helemaal afgelopen, want de beslissingswedstrijd van DSV die is op dit moment nog bezig. Want er is verlenging. Of misschien wel penalties, ik weet het niet. Maar de man die voor Noord-Veluwe Sport daar zit, dat is Geert Hartold. En die kan ons alles vertellen. Geert, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Willem. Bedankt dat jij ons laat inbreken in jouw mooie sportprogramma. Inderdaad, het is verlenging bij DSV tegen FC Ommen. Voor de verloop voor mensen die nu pas inschakelen. Ommen van 1-0 voor. DSV maakt gelijk 1-1 met Ron Hofmeijer. Ommen van 2-1 voor. DSV maakt gelijk door Justin Visser. En toen was het ook bijna afgelopen. En de eerste verlenging is er niet gescoord. Tweede verlenging is nu een minuut of 3-4 aan de gang. En ja, misschien worden net wel strafschoppen. En dan houd ik een beetje mijn hart vast. Niet wat de keeper van DSV betreft, maar wel van de doelpunten, de jongens die ze moeten nemen. Die bal gaat achter. Ik kan niet zo 1, 2, 3, 5 mensen opnoemen die nu nog fit en precies genoeg zijn om 5 penalties te nemen en te benutten. Maar misschien komt het er niet van. Het kan ook zomaar verkeerd aflopen dat we geen penalties hoeven te nemen. Juist, de keeper van de Ommen is al een beetje aan de tijd trekken. Alsof hij denkt, jongens, laat die penalty dan maar komen. Dan kijken we dan wel hoe het afloopt. Nu, balbezit voor John Bos. Nee, voor Martijn Lieverink. Maar die wat op de uitgezeten houdt er wel een ene gooi aan over. Die gaat hem zelf nemen. Nee, laat hij over aan John Bos. John Bos, een van de invallers. John Bos met name voor Patrick van der Braken. Die aan zijn hoofd geblesseerd raakte. Bal wordt gegooid richting Pieter Stijn. Maar die kan er niet goed bij tussen twee mannen. In tweede instantie wel. Wilver Axen niet. Ja, Ommen doet wat ze eigenlijk hele wedstrijd wil doen in de verdediging. Hard naar voren rammen. En hopen dat een goede voorhoede er iets mee kan. Onderweg. 21 minuten van de 30. En de stand is nog steeds 2-2.
1: Oké, bedankt Geert Hartold bij de wedstrijd van DSV. Ja, gaan lekker beginnen met de alarmschijf van deze week. En wie is dat? Bob Bauer. Ja, u kent hem natuurlijk wel van toen het heet ZZ en Damascus. Als alles goed gaat.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

Vraag me nou niet van wie, maar dat was in ieder geval een cover van een of andere Amerikaan. Die had deze plaat toen tijd uitgebracht. En Bob Bauer, die coverde die plaat voor niets uit het jaar 1976. En dat was dus in deze week in 1976 de nieuwe alarmschijf. En ik had gehoopt dat Geert zou bellen, maar nee, blijkbaar is het nog altijd 0-0 in de tweede verlenging van de wedstrijd van DSV tegen FC Ommen. En dat zal wel in Ommen zijn. Ga verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met, we hebben van de week al heel veel gehad, maar dat was op zich niet zo erg. Een beetje regen, want een beetje regen hadden we ook wel nodig. Maar ja, soms denk je van, laat het nou even droog zijn. Want meestal als wij om 12 uur naar buiten gingen, even een sneetje brood eten, dan begon het weer te regenen. Dat vond ik wel jammer, maar ja, vanuit hup, dat heb je niet in de handen. Roy Orbison met Raindrops. Ach, druk je op de stopknop.

0: Raindrops van Roy Orbison. En als ik het helemaal goed heb, Geert, dan is er staan we iets voorbij dat je dat vanmiddag zei. Dat het ook nog geregend heeft in Omen, of heb ik dat helemaal verkeerd?
1: Nee, dat heb je wel goed. Ik ben nog even onder de wedstrijd naar mijn auto te gaan lopen en heb daar paraplu's opgehaald. Nou, uiteindelijk als je dan de goede wel op het veld bent, is het ook droog. Maar goed, voor de telefoon vond ik het toch wel pijnlijk. Nu is het goed voetbal weer. Dat gaat maar net goed en dan gaan ze Laurens, als hij de vrouw was, allemaal kussen. Dat doen ze nu niet, maar hij redt daar DC van de 2-3 achterstand. Het is wel weer een hoekschop voor FC Omme. De klok staat inmiddels op 28 minuten van de 30. Betekent er nog 2 minuutjes officieel. En dan zal er iets bij komen en weer heeft scheidsrechter Hendricks dat in de hand hoeveel minuten hij nog bijtelt voordat die strafschoppenserie gaat beginnen. Laat ik met jou afspreken, Willem, dat ik mij alleen nog weer meld voor de strafschoppen, tenzij er gescoord wordt.
0: Oké, is goed, Geert. En als er strafschop is, dan moet je gewoon lekker alles. Oh, daar gaat hij ook alweer. Ik kan helemaal niks meer zeggen. We gaan naar een vrouw die vandaag 81 jaar is geworden. We hebben het over Connie Vink. Dit is een plaat, een hit van haar uit het jaar 1969, de Toeteraar.

Ja, Connie Wink dus met de toeteraar. Vandaag 81 jaar mocht ze worden. Ja. We gaan naar de... Ja, de datum vandaag, maar 6 juni maar dan van het jaar 1960. Carrying the Pacemakers en de Silver Beatles. Dat waren dus John Lennon, Stuart Sutcliffe, Paul McCartney en George Harrison. En drummer Thomas Moore. Die treden op 6 juni 1960 op tijdens een show in de Crossfanora Ballroom in Wallasey in Engeland. Ja, ik heb gekozen voor Carrying the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey. Ja, dat is echt Liverpool's.

0: Carrie in the Pacemakers met Ferry Across the Mersey. We gaan weer terug naar Geert Hartold. En Geert, als er penalties wordt, dan verwacht ik gewoon...
1: Ben ik al in de uitzending.
0: Je bent nu in de uitzending. Dus ik verwacht gewoon dat je de hele strafschoppen-serie gewoon lekker laat horen, live
1: ja,
0: in de uitzending.
1: Ja, dat snap ik dat je dat graag wil. En dat zou ik ook wel willen. Maar ik ben natuurlijk ook in dienst tot aanstekens van de andere omroep. Dus ik denk dat ik probeer om vliegensvlug te schakelen steeds tussen de Loe en de LRN, om nou helemaal LRN buiten de penalties te laten.
0: Oh, okay, dat
1: vind ik eigenlijk ook niet goed. Dus ik begin bij een omroep, bij de Futters, en dan pak ik de andere omroep en dan kijken we wel hoe we uitkomen.
0: Dat is goed, Geert.
1: Ja, ik wil nu wel blijven hangen, want ik denk dat ze zo gaan beginnen.
0: Dat is goed, Geert. Maar dus, hoe is met de publieke belangstelling bij de
1: wedstrijd? De belangstelling is groot. Er staan rijen dik. Ik ben net achter een rij op een bankje gaan staan, zodat ik er overheen kan kijken. Je hoort straks wel de namen van de Dordrechtse jongens die de penalties gaan nemen. Ik denk Jeffrey Schreurs, vaste man. Zelf zou ik Martijn Lieprenke toch maar eentje niet laten nemen. Dat is een hele goede voetballer, maar penalties nemen is niet zijn ding. Maar zeker, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, jongens, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En is het nodig, dan neem ik er een.
0: Ja.
1: Ik ga terug naar de andere omroep. Kom zo bij jullie terug.
0: Oké, is goed, Geert. We horen je straks weer. We gaan lekker verder met de man die vandaag ook jarig is. En dat is Carrier U.S. Bonds. Ja, hij wordt vandaag 61. Hij wordt vandaag 87 jaar. Hij had enkele hits. Zeker in Amerika. Quarter to three. Carrier U.S. Bonds.

0: we draaien Carrie Asbans even terug. We gaan naar Geert Hartold, naar de wedstrijd van DSV tegen VV Jongen.
1: 3-0 in het voordeel van DSV. Nu komt de drie maanden jongen van FC Ommen. En Laurens Dekker moet het doel gaan verdedigen. Die penalty neem ik voor jullie ook nog even mee. Dan ga ik terug naar de andere omroep om ook wat mee te nemen. De aanvoerder van FC Ommen, ja, die neemt ook zijn verantwoordelijkheid. En we gaan kijken, Laurens Dekker. Ik heb hem wel eens penalty zien stoppen. Maar het is ook een beetje geluk hoor. Nummer 4 van FC Ommen. Wat doet de nummer 4 van FC Ommen? Die scoort ook. 1-1 na penalties.
0: Oké, dat was Geert alweer. Die komt. Straks horen we hem weer. We gaan naar The Platters met Smoke Had In Your Eyes van Tony Williams. Die stopt op 6 juni 1960 bij The Platters. En dit was een van zijn hits waar hij de liedzang van had van The Platters.

0: Ja, we zetten de pers even terug. We gaan gelijk over naar Geert Hartold. Geert,
1: you ja, live. Ja, DC staat voor in de penalty sharing met 3-2. En de nummer 5 van Ommen mag proberen om 3-3 te maken. Gaat kijken, neemt een lange aanloop. Laurens op de doellijn. Wat doet de nummer 5? Oh, Laurens raakt hem aan, maar kan hem niet klem krijgen. Het is 3-3. En ik neem ook nog even de volgende penalty mee voor DC. Dat gaat doen John Vos. En John viel in. Hij loopt vrij zelfverzekerd naar die penalty stip toe. En hij kan DSV opnieuw op een voorsprong zetten. Kijken wat het gaat worden. John Vos legt de bal op de stip. De scheidsrechter geeft een teken dat het akkoord is. En gaat John hier voor de 3-4 zorgen. Even kijken. Spannend. Ja, dat doet hij. 3-4 en het voordeel van DSV.
0: Oké, Geert. Nou, we horen je straks weer. Ja, oké. Nou ja, vooruit, hup. De Rolling Stones zijn op 6 juni 1964 te horen in het radioprogramma The Saturday Club, dat op het liveprogramma van de BBC wordt uitgezonden. Ze spelen You Can Make It If You Try, Catch Your Kicks on Route 66, Confession en Down the Road a Piece. Ik heb gekozen voor... Wat heb ik voor gekozen? You Can Make It If You Try. Die zijn de Rolling Stones. You

0: Nou, Rolling Stones pakken we straks wel, want Geert is weer aan de telefoon. Geert.
1: Ja, de penalty. Dat is missen de penalty misschien. Jeffrey Treurs. Hij is een man die de penalty vaker neemt. Benut hij de penalty, dan gaat DC naar de derde klasse. We gaan kijken. Live in uitzending is ook wel eens mooi. Jeffrey Treurs, Jeffrey Treurs, Jeffrey Treurs. En dan vaart Jeffrey Treurs. Dit DC naar de derde klasse. Wat een mooi einde voor dit seizoen van DC. Jeffrey Treurs benut de penalty. 5-3. DSV, derde klasse.
0: Mooi Geert, van harte gefeliciteerd jongen. En dan zit je volgend jaar weer bij OVOS en bij SV het Haarden in. Makkelijk zat. Dat is mooi. Dat is mooi. Fijn om te horen dat DSV dus het heeft gehaald van de vierde klasse. In het nieuwe seizoen 2026-2027 spelen ze dus in de derde klas. We gaan gewoon verder met de Rolling Stones. You can make it if you try. Gewoon weer opnieuw. Want het is een mooie plaat. You.

The Ballad of John and Yoko, het jaar 1969. Daar waren dus de Beatles en de Japanse kunstenares Yoko Ono trouwde op 6 juni 1963 opnieuw met de Amerikaanse filmproducent en kunstkenner Tony Cox. Ze zijn al, op 28 november 1962 met elkaar getrouwd. Omdat de papieren niet in orde zijn, wordt dit huwelijk op 1 maart 1963 onwettig verklaard. Hun dochter Kyoko Chan Cox wordt op 8 augustus 1963 geboren. De echtscheiding, ja, want dat moet erover komen, van Yoko Ono en Tony Cox, wordt op 2 februari 1969 uitgesproken. Dit maakt voor haar de weg vrij om met de Beatle John Lennon te trouwen. Hun huwelijk wordt op 20 maart 1969 in Gibraltar gesloten. En er zijn er nog meer berichten over de Beatles. Ja, dat ze op 6 juni 1964 een bezoek brengen aan Nederland. Ja, en dat hebben we gisteren ook al meegenomen. En de Beatles doen op 6 juni 1962 auditie bij George Martin, de A&R manager van Parlophone Records. Maar ja, hup. We gaan gewoon lekker naar Cliff Richard toe. Sag no zu ihm, een Soviel Allein van Cliff Richard en The Shadows, komt op 6 juni 1964 binnen in de West-Duitse hitparade. Sag no zu ihm is de Duitse vertaling van Don't Talk to Him. Soviel Allein is de Duitse versie van I'm the Lonely One. Deze single staat 26 weken in de West-Duitse hitparade, waarvan 12 weken in de top 10. Sag no zu ihm bereikt de tweede plaats als hoogste notering. De Engelse versie van I'm the Only One blijft in West-Duitsland op 24 steken. Ik heb gekozen voor Sag no zu ihm. Cliff Richard, op zijn Duits.

Kenny Rogers samen met de First Edition met Take My Hand. En ja, waarom? Omdat een van de leden van de First Edition, Terry Williams, die mag vandaag zijn 79ste verjaardag vieren. En dat zal hij, ja, nou ja, hij is net wakker daar in Amerika, dus wat daar gaat. Hey, ga doen, we gaan naar een LP van Chris Rea, On The Beach, uit het jaar 1986. En op 6 juni 1986 staat deze plaat voor het eerst nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. Ja, Chris Rea, On The Beach.

De Simple Minds met Ghost Dancing. En die stond ik op de LP Live in the City of Lights van Simple Minds. En die stond op 6 juni 1987 nummer 1 in de LP Top 40 of 50 in Engeland. We gaan naar een jarige toe. En dat is een Jan van der Meij, zou zeggen. Van wie is Jan van der Meij? Nou, hij speelde bij de Analogues. En dat was een band die gewoon... Ja, het bestaat niet meer. Er zijn nog wel een nieuwe band. Dat zijn de Analogues Junior. Die spelen dan de muziek van de Beatles. Maar dan uit de beginjaren van 63 tot 66, 67. Maar de Analogues, de oude Westen, die speelden de muziek van de Beatles. Zo verschrikkelijk. Echt alle instrumenten die... De Beatles hadden hun niet ook. Alle versterkers, alles, weet ik veel wat. Ze vouwen gewoon echt... Ze konden qua stem van Paul McCartney en John Lennon. En George Harrison kon ze niet echt... dat kon niet, maar gewoon... Een avondje, als je daar zat en ze zingen dan gewoon een... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die LP gingen ze dus op die hele avond spelen. En dan nog andere muziek. Maar het was gewoon genieten van de muziek van de Analogues. En natuurlijk de muziek van de Beatles. Ik heb een uitvoering van de Analogues. En dat is met Golden Slumber, Carry That Weight en The End. Die zijn de Analogues. En komt gewoon uit Nederland, hoor.

Ja, applaus voor de Analogues. Ja, die dingen deed Beatles zo verschrikkelijk goed naar. Meen ik serieus. Maar ja, ze bestaan niet meer. Alleen de Beatles of de Analogues Junior met muziek uit de beginperiode van de Beatles. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan worden we niet meer onderbroken door voetbal of weet of wat. Nee. En voor degene die het nog niet weet, DSV is volgend seizoen derde klasse. Want ze hebben na een 2-2 wedstrijd, hebben ze met penalties met 5-3 gewonnen van VV Ommen. Dus volgend seizoen DSV, SV Tharde en OVOS gewoon allemaal in, als alles met alles doorgaat, dan allemaal in één klasse. Dus wat dat gaat, wordt weer mooi volgend seizoen. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: FM presenteert Tijdloos met Willem Vlieger.
1: Maakt niet uit, ik had deze bedoeld. Maar ja, ik heb er altijd wel een beetje problemen mee.
0: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
1: Ja, ik was alweer de muziek aan het uitzoeken. En dan let je overal op en dacht dat die goed stond. Maar dan stond die weer niet goed, maakt niet uit. Maar we zijn begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En afkomstig van het album Shine On. Wat de Cats, wat was het, 1996? Ik weet het zo gauw uit het blad, maar in ieder geval Shine On, de laatste LP die de Cats uitbracht. En dat was Piet, was er toen niet. Die was er nog wel, maar die was geen lid meer van de Cats. En Theo Klauwen ding ook niet mee met de drummer, ding ook niet mee met deze LP. Jan Akkerman ding wel mee. En nog een andere man met een buitenlandse naam, kan niet zo gauw op de naam komen, maakt niet uit, maar in ieder geval. Daar kwam deze single vandaan, The Dream Is Over van de Cats. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag 6 juni. En ongeveer om 6:45 gaan we beginnen met de top 40 van 6 juni 1976. Ja, ik ben nog altijd muziek aan het zoeken, want ja, dan ga ik in alle rust even muziek even. Maar dit is er helemaal niet van gekomen, dus maakt niet uit. We komen deze drie kwartier wel door. En ik heb zelf ook een keuze mogen maken, ja. Van een andere LP van de Cats. En ik vind het een van de mooiste van de Cats. I Don't Know. Ik weet het wel zeker.

Ja, Louis Armstrong met Hello Dolly. En ja, Hello Dolly, de original cast, de LP daarvan, die staat in 1964 nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100 LP lijst. En we gaan naar een andere LP toe, de LP van Lionel Richie, Back to the Front uit het jaar 1992. En in Engeland staat deze LP op 6 juni 1992 nummer 1 en het blijft daar 6 weken staan. Een van die platen die op die LP staat is My Destiny. Hier is Lionel Richie.

You've Got Your Troubles van The Fortunes. En The Fortunes, ja, die treden op in het programma Thank Your Lucky Stars van de Britse commerciële omroep ABC. En Brian Mitchell, ja, die ontvangt nog meer artiesten als The Fortunes. Ook Little Frankie, The Rolling Stones en The Blue Boys, maar ook The Kinks. The Kinks uit het jaar 1965. Tired of Waiting for You.

Willeke Alberti met De Winter Was Langer, jaar 1964. Ja, bijna, het was het best verkochte single van over het jaar 1964. Van Foubert, Mété, Monsieur van Salvatore Adamo was het best verkochte LP, single. Maar deze was dus nummer 2. We gaan naar 1970, want Long and Lonesome Road van Shocking Blue komt op 6 juni 1970 binnen in de Billboard Top 100. Deze single die komt niet hoger dan nummer 75. Long and Lonesome Road is de laatste van 3 hitnoteringen voor deze Haagse groep in de Verenigde Staten. Op 7 februari 1970 bereikt Venus de eerste plaats. De opvolger Mighty Joe, ja, die komt tot nummer 43. Maar ja, er kunnen niet veel uit iets te zeggen dat ze toch de Billboard Top 100 hebben gehaald. De Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

The Jacksons met Can't You Feel It, nummer 1 in Vlaanderen op 6 juni 1981 en blijft daar slechts een weekje staan. Ja, toch wel een lekkere plaat van de Jacksons. We gaan naar de nummer 1 van 6 juni 1970 in Engeland. Yellow River van Christie. Ja, Christie had het eigenlijk bedoeld voor voor mij was het de Fortunes, maar de, ja, die hadden dus zelf succes met eigen geschreven platen. En die zeggen van, nou nee, het hoeft niet. Maar hadden ze het maar gedaan, want ze hadden echt een wereldhit mee gehad. Christie met Yellow River.

Mixed Emotions, You Want Love, Maria Maria. En op 6 juni 1987 stond deze plaat nummer 1 in de beide hitlijsten in Nederland. De megacharts en de, natuurlijk de Nederlandse top 40. Ja, dat was ook gelijk de grootste hit voor Dravi Deutscher. Want dat was een van de leden van Mixed Emotions. En ja, we gaan naar een ander... Waar had ik in gedachten, Wim? Oh ja, de LP. Ja, Good Morning Vietnam. Die LP staat in Australië op 6 juni 1988. Nummer 1. En ja, die film is mooi. Ja, vooral met die muziek er tussendoor. Een van die platen die daarin voorkomt is van Tam. Baby, please don't go.

0: Ja, op 6 juni 1964 stond deze plaat nummer 1 in de Billboard Top 100.
1: De Top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, 12 minuten voor de klok van 7 uur. Dus we gaan beginnen met de tijdloze 40. De top 40 van 6 juni 1976. En ik moet even de lijst voor me toveren. Dat lukt me ook weer. We gaan gelijk beginnen met nummer 35. Stijgen van 38 naar nummer 35. Wie is het dan? De Nederlandse band Knek met Pick It Up. MUZIEK

De Nek met Pick It Up, stijgen van 38 naar 35. We gaan naar nummer 34. Voor veel mensen misschien wel een lijflied, vooral als ze 's morgens voor de spiegel staan. Dimitri Vertoren en de Damrakkertjes onder leiding van Hans de Jong. Dimitri Vertoren met Je bent de mooiste, de allermooiste, je bent de beste, de bovenste beste.

bent de mooiste.

Ja, heerlijke plaat van Dimitri van Toren en natuurlijk de Damraggetjes. Je bent de mooiste, de allermooiste, je bent de beste, de bovenste beste. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 34. Kijk op de klok, het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur zijn we gewoon lekker weer verder met het bovenste 31 van de top 40 van 6 juni 1976. We gaan eruit met Diana Ross, Love Hangover. Nieuw deze week op nummer 32.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, welkom terug bij de Tijdloze 40, de top 40 van 6 juni 1976. Hij begon dit uur met nummer 31 in de lijst, nieuw binnen op nummer 31. Welcome back van John Sebastian. En van 31 gaan we naar nummer 27, wederom een nieuwe binnenkomer. Corrie Konings, ik kreeg een heel apart gevoel.

Ja, Cody Konings, ik krijg het hele apart gevoel van binnen. Nieuw op nummer 27. We gaan naar nummer 26. Vier plaatjes winst voor Patricia Pai. Van 30 naar 26. Someday, my prince will come.

Someday My Prince Will Come van Patricia Pai van 30 naar 26. En we hebben weer een Nederlandse zangeres. Ja, want ze stijgt van 34 naar 22. Anita Meijer met You Can Do It.

You Can Do It van Anita Meijer. Ja, op doorstijgen naar nummer 22. En ook doorstijgen naar nummer 18. Slick met Requiem van 26 naar 18.

0: Ja, ik vond de voorganger toch mooi, maar deze mag het ook zijn. Requiem van Slick van 26 naar 18. We gaan naar een auto-alarmschijf. Van 19 naar 16. Spanish Hustle van The Fatback Band.
1: Bailen el hustle español.

De Fatback Band met Spanish Hustle op nummer 16. En op nummer 15, ja, vinden we weer een oude alarmschijf. Staan er trouwens 8 in deze lijst. De Move-In van de Brass Construction.

The Bride Construction met Moving. Stijgen van 27 naar nummer 15. En ook stijgen van 15 naar nummer 11. Mats met Shake It Down.

Jungle Rock van Henk Marcel. Hij stijgt van 22 naar nummer 10. En op nummer 9. Ja, stijgen van 16 naar nummer 9. De Duitse uitvoering van Rocky van Frank Farian. Hey, straks krijgen we ook nog Don Mercedes. Ik denk nog niet van dat is wel heel vaker voorgekomen. Tweede, zelfde artiesten, maar met dezelfde plaat. De Beatles met Marmalade, op la die, op la da. Wat had je nog meer? Middle of the Road met Chirp Chirp Cheep Cheek. Lally Scott, die had die plaat geschreven. Maar die kwamen allebei ook in de top 10. Hier is in ieder geval Frank Farian met Rocky van 16 naar nummer 9.

Frank Varian met de Duitse uitvoering van Rocky. Hij stijgt van 16 naar nummer 9. En, ja, op 5 blijven staan. Sailor met... Eclairs of Champagne, ja. Yeah.

liefde. Ja, toch wel een hele zielige verhaal van Rocky, gezongen door Don Mercedes. In de derde week van 9 naar nummer 4. En in de zesde week zakken het van 2 naar nummer 3. Oude Adem schrijft, dan samen met Could It Be Magic.

van Donna Summer. Van 2 naar nummer 3. En we hebben een nieuwe nummer 1, want Ferrari zakt in de eerste week dat ze nummer 1 staan alweer. Van 1 naar nummer 2. Ferrari met Sweet Love.

Nou, van Ferrari. Ja, één weekje nummer 1 en nu zakken van 1 naar nummer 2. Ik kijk op de klok, het is bijna 8 uur, dus ik ga richting het harde. Wat heb je vanavond nog meer bij de lokale omroep? De Weekend Express van met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En dat is dus tussen 8 en 10. En daarna heb je nog een herhaling van Stemloos en Love Songs. Ja, makkelijk zat, wat harder gaat. Hey, we gaan eruit met de nummer 1 van de top 40 van 6 juni 1976. Julien Clerc met This Melody. Hey, fijn weekend. Even kijken, ja.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Lou FM. We zijn begonnen met The Breakfast Club en Right on Track.
1: Ja, een beetje raar om The Breakfast Club in de avond te draaien, maar yeah. Hoort er ook bij.
0: Fijne film, trouwens.
1: Ja, leuke film ook.
0: Hey, even kijken, waar zaten we in? Show nummer 585. We zitten wel weer in Zeewolde. En nummer 103.
1: Kijk.
0: In Elburg.
1: Kijk. Ja, het gaat wel opschieten nu, hè?
0: Ja, dit gaat lekker zo, hè? Hey, en nou ja, genoeg te doen.
1: Ja, want volgens mij, als ik even het overzichtje erbij pak, Fred, zie ik dat hij vooral het eerste uur wel heel erg vol staat.
0: Ja, de beide roetjes zijn weer aanwezig.
1: Ja, leuk, hè? Leuk.
0: Dus dat, nou ja, we gaan het maar eens eventjes meemaken weer allemaal.
1: Ja, ga jij even aftrappen wat we allemaal gaan doen?
0: Zullen we doen. Zometeen de Weekend Express Iconic Dance Mix nummer 2 van DJ Ruud. We hebben een lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de pol. Jij kon weer lekker stemmen. We hadden een feel-good zetterijplaat klaarstaan. Herman heeft gewonnen.
1: Oh, dat is leuk.
0: We duiken in onze eigen platenkast en we hebben een nederpop plaatje. Nou, genoeg te doen dus. Kevin Christopher is er ook bij met One Step Closer to You.

0: Kevin Christopher hoorde je bij de Weekend Express. One Step Closer to You. Tijdje niet gehoord deze.
1: Nee, dat klopt.
0: Ik dacht, nou weet je, dan wordt het weer eens tijd dat wij maar eens een keertje gaan draaien weer.
1: Nou, ik vind dit wel hele fijne muziek, Fred.
0: We gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, DJ Ruud. Ja, we hebben er deze week weer twee.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is onze oude Ruud van die al jaren met ons meegaat.
0: Ja, die gaat al een hele poos met ons mee.
1: Ja, en we zijn eigenlijk weer begonnen met de iconic dance mixen te herhalen.
0: Ja,
1: en,
0: ik heb de minimix ook weer gevonden van hem.
1: Oh, dat
0: dus
1: is
0: dat wordt de volgende sessie, denk ik. En daarna ga ik ook weer naar de mashups, toch maar.
1: Ja, want die waren toch ook wel heel
0: waarom
1: goed,
0: hè?
1: Maar in ieder geval, wij gaan nu de Weekend Express Iconic Dance Mix nummer 2 draaien. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ga luisteren en genieten. DJ Ruud in de Weekend Express met de Weekend Dance Mix nummer 2.
2: Prepare systems for transmission. Activating carrier signal. Ladies and gentlemen, the story continues.

0: DJ Root in de mix.
1: Jawel, en hij heeft goed bij ons nagedacht, want hij dacht, kort mixen, dan kunnen de jongens meer plaatjes draaien.
0: Ja, dat klopt. Maar ze heeft, nou, hij is ook wel eens het langer, maar deze was wat, wat korter inderdaad. Applausje doen?
1: Ja, zeker. Doe de deur open.
0: Het is een beetje regenachtig.
1: Nou,
0: best druk.
1: Ik wou maar zeggen. Ik weet niet waar het volk allemaal wegkomt. Dat is meer dan bij jou in de straat.
0: Nee, goed. Ik heb wel een partytentje neergezet. Het is al een beetje... Het ging regenen, maar goed.
1: Het weer zit niet helemaal mee.
0: Je moet ze zo wel even afbreken, want het gaat ook weer waaien. Dus.
1: Ja, heb je hem niet volgezet met haringen?
0: Hè? Ja, wel. Jongens, rustig.
1: Jongen.
0: Ja, wel met haringen. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Dus, maar je kan ook van een stormmandje overheen trekken.
0: Ja, dat had ook nog gekund. Ja, dat gun ik ze ook weer niet. Nee, ja. Dan moeten ze niet met die deur gaan zitten smijten.
1: Nee.
0: Hey, we gaan naar de lange versie van de week.
1: Ja.
0: Vier lange versies vanaf vinyl in de poll.
1: Ja.
0: Jij kon weer lekker stemmen.
1: Daar hadden we het vorige week nog over gehad. En ik was heel benieuwd welke jij in de poll zou zetten. Maar het was weer een verrassing.
0: Ja, nou ja, ik had er best wel weer een aantal goede. Ik had er even een risicootje genomen. Want als ik had gewonnen met de Feel Good Saturday Night plaat en de lange versie had ook gewonnen, hadden we twee keer de Commodores gehad. Maar beide hebben niet gewonnen.
1: Nee.
0: Dus nou ja, goed, dan moeten we het nog maar een keertje erin zetten. Wel een plaatje van Nederlands Bodem wat gewonnen heeft,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja, oh, leuk. Ik vind het leuk.
0: Peter Slaghuis mocht
1: weer de mix maken.
0: Mocht dat mixen maken. Maar ook Mark Hartman heeft wat mixen gemaakt voor deze band.
1: Oké. Okay.
0: Niet meer onder ons, Mark Hartman.
1: Nee.
0: Ja, maar deze is volgens mij van Peter Slaghuis.
1: Ik ben heel benieuwd, Fred. Want deze uitvoering van Peter Slaghuis ken ik niet.
0: Nou, dan gaan we even naar luisteren. De lange versie van de week. Eerste winnaar. Zometeen de procentjes.
2: The Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week, gewonnen door de Novo Band van Nederlandse bodem. Take
1: ja,
0: it
1: zeker.
0: To the streets. We doen even de procenten erbij.
1: Ja, Novo Band 34% van alle stemmen. Op de tweede plek, de Commodores met Going to the Bank. Uiteindelijk 26%. Roachford vind ik zelf ook wel een hele fijne trouwens. Hoor. Cutley Towie, uiteindelijk 24. En ja, helaas, de Stars is dus ook weer van Nederlandse bodem. Are you ready for my love?
0: Ja.
1: 16%.
0: Onbekende plaat, maar wel met een aantal bekende mixers erop.
1: Ja.
0: Rutger Rutte Kroes zit erbij.
1: Ja, wie nog meer?
0: En volgens mij ook een mixer van de producer van de Dolly Dots, volgens mij eentje.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ja, maar goed.
1: Dat is Fluitsplein van Tijn, toch?
0: Nee. Nee. Ja, iemand.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Maar onbekende plaat inderdaad, misschien
1: ja,
0: wel.
1: Ja, jammer. Hé, hey, maar volgende week heb jij al een beetje idee?
0: Ja, ik heb de Fine Young Cannibals opgenomen.
1: Welke? She Drives Me Crazy?
0: Nee, een cover.
1: Oh.
0: Suspicious Minds.
1: Oh, dat is de cover van Elvis.
0: Ja. Even kijken. Anita van de Dolly Dots.
1: Oké.
0: You've Got Me Keyed Up. Wel een bekende trouwens, als je die hoort.
1: Ja.
0: Novo Band, nog eentje. Feeling Good.
1: Ook leuk.
0: Terrence Trent D'Arby. If You Let Me Stay.
1: Dat vind ik zelf een hele fijne.
0: Ook een fijne. En een hele foute cover van Pepsi & Shirley. All Right Now.
1: Ja, dat is van The Free, ja. Volgens mij. Ja, een beetje jammer.
0: Ja, dat moet je niet doen. Dat was niet heel geweldig. Maar goed.
1: Maar je hebt het wel opgenomen.
0: Nou ja, weet je, hij stond ooit eens een keer bij de platenbeurs. En ik dacht, Pepsi & Shirley. Nou, kan niet fout zijn. Nee. Heartache, altijd goed.
1: Altijd goed.
0: Niet altijd goed.
1: Nee, niet altijd goed. Jammer hè.
0: Dus dat was een beetje eigenlijk. Dus die gaan we erin zetten. Misschien dat ik Cutley Toy wel even laat staan. Voor het gemak.
1: Ik vind Cutley Toy.
0: Of we doen hem in de platenkast.
1: Ik zou hem in de platenkast doen. Dan weet ik zeker dat hij gedraaid wordt.
0: Gaan we even doen. Hé, hey, een nieuw plaatje.
1: Heb je weer een,
0: jongen. Oh, ook weer van Nederlandse bodem trouwens.
1: Oh, wat fijn, wat fijn.
0: We spekken dat volk wel weer even, hè.
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, een plaatje van de Nederlandse bodem. De nieuwe bezetting, maar wel weer fijn. De nieuwe single van...

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Yes, en Owner of Lonely Hearts. En daarvoor de nieuwe single van Kensington. Take It As A Man.
1: Nou, hoe leuk was dat, hè?
0: Lekker, hè? Goeie, stevig rock. Hey, we gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat. Daar hadden we ook vier van in de poll staan. Herman, gaan we zo even weer proberen te bellen?
1: Ja, gaan we doen.
0: Ene kabeltje werkt niet, andere wel. Ja, ja, het oude kabeltje werkt wel, maar het nieuwe kabeltje werkt niet.
1: Nee, een beetje jammer.
0: Ligt toch aan de telefoon. Ja, tenminste, de aansluiting van de telefoon.
1: Ja, de aansluiting.
0: Maar goed, niks aan te doen. Maar deze werkt gewoon weer, dus dat moet dan denk ik weer lukken. En we moeten hem feliciteren, want hij heeft ook gewonnen.
1: Ja, en niet te zuinig ook, denk ik.
0: En niet te zuinig ook. Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst even de winnaar draaien. Ondertussen gaan we Herman even bellen. En dan komen we zo meteen even terug met de procentjes weer.
1: Je zeker weten.
0: De Feel Good Saturday Night plaat. I feel good.

0: Hathaway, de grote winnaar van de Feel Good Saturday Night plaat. Met What is Love? Toch een, ook weer een fijne plaat.
1: Nou.
2: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Jazeker. Dat kan volgende week alweer.
3: Ja.
0: Ja, Herman niet te pakken kunnen krijgen.
3: Ik heb 3 keer geprobeerd te bellen. Ja, dat is dan jammer. Probeer het zometeen in 2 uur nog 1 keertje. Ja. En dan, dan gaan we even kijken. Maar hij was wel de grote winnaar met Hathaway. 31%. New Order, Blue Monday, die had ik ingebracht. Uiteindelijk toch tweede geworden met 27%.
0: Ook een fijn hoor.
3: Jij had de Commodores met Brick House. Op zich natuurlijk ook een hele fijne. 23% van de stemmen. En Donna Summer, I Don't Want to Get Hurt. Roy had hem ingebracht via Facebook. Ja. 19%. Maar jij had er weer een nieuwe.
0: Ja, ik ga toch voor Pepsi en Shirley.
3: Ja.
0: Maar dan niet voor All Right Now. Maar dan voor misschien wel de One Hit Wonder van Pepsi en Shirley. Dat zou zomaar eens kunnen.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar het is Heartache.
3: Ja,
0: die ga ik inbrengen.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Toen ik onderweg was naar jou, toen hoorde ik OMD op de radio.
0: Oh ja.
3: En ik dacht, Locomotion, dat vind ik wel een fijne plaat. Dus die breng ik in. Dan wachten we nog even op Herman. Misschien dat hij zo meteen in het uurtje 2 nog gauw een feel good gaat doen.
0: Ja.
3: En anders dan is het aan onze luisteraars.
0: Nou, dan hebben we weer 2 plekjes vrij. Hè? Dat is ook nog een optie natuurlijk. Hey, we duiken weer even.

0: Ja, dat was leuk.
1: Want... Op de A-kant de minimix van Ben Nieuwland. En op de B-kant de Buck mix van Peter Slaghuis.
0: Ja, en weet je wat het leuke met deze plaat was? Daar kon je heel veel en heel goed mee mixen.
1: Ja.
0: Want zelfs met Colonel Abrams en Trapped en Whistle, dat ging foutloos.
1: Ja, vloeiend. Dus, een heerlijke plaat. Dus we gaan hem even draaien in onze eigen platenkast. Ik heb gekozen voor de Buck mix van
0: Peter
1: Slaghuis. Komt-ie aan.
2: Ladies and

0: Weekend Express.
1: Zo. Ja, ik zal jouw microfoon even erbij zetten.
2: Ja, het was een leuke mix. En,
1: dat was even zoeken naar het jingeltje, want die was even weg.
2: Ja, maar uiteindelijk wel gevonden. We hebben een leuke mix van Peter. En er zaten natuurlijk ook een paar leuke geintjes in.
1: Ja, ja, dat kwam heel goed. En op de A-kant staat dus de minimix van Ben Liebrand. Ook een hele fijne. Hey, we gaan even een plaatje doen van Nederlandse Bodem.
2: Ja, er is zoveel zal in de show, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik heb gekozen voor de Chef Special.
2: Ja, ook leuk.
1: Fly Like Me. Nederlandse band uit Haarlem. De band werd in 2008 gevormd door de 5 muzikale vrienden. De muziekstijl is een combinatie van verschillende genres. Funk, rap, pop met een beetje rock, ska en een stukje reggae.
2: Ja, het blijft leuk.
1: In het voorjaar van 2010 bracht de band de videoclip van de single Too Far Gone uit. Wouter Prudon bedacht met behulp van studenten van de Filmacademie in Amsterdam een videoclip waarin Matthijs van Nieuwkerk en het programma De Wereld Draait Door een belangrijke rol speelden. In het televisieseizoen van 2011 tot 2012 speelde Chef Special elke vrijdag in De Wereld Draait Door als huisband.
2: Oh, leuk!
1: Het tweede album, Passing Through, kwam in 2014 uit. Direct kwam die binnen op nummer 1 in de Nederlandse album Top 100. En in de zomer van 2016 keerde de band terug met het nummer Amigo. Ook deze plaat bleef in de tipparade hangen. Beetje jammer. Maar op de festivals een grote hit van deze band.
2: Ja, klopt.
1: En het nummer viel zo goed op dat de band 21 Pilots dacht, hey, wacht eens even. Die band moet ik in het voorprogramma hebben bij onze tour in Amerika. En toen is Chef Special mee gaan toeren met 21 Pilots.
2: Ja, hoe leuk, hè?
1: Een hele fijne. Hey, en tot aan de klok van het hele uur doen we ook nog één plaatje, denk ik.
2: Ja, James Ingram en Michael McDonald met Yamo Be There. En dan na de boodschapjes en het blokje nieuws zijn we gewoon zo weer bij je terug, hoor.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Captain Jack.
1: Ja hoor, we zijn weer helemaal terug.
0: Ook niet meer onder ons trouwens, Captain Jack.
1: Nee.
0: En zijn eerste single, Captain Jack. Geen one-hit wonder, want hij heeft ook nog Soldier gemaakt. En een beetje in hetzelfde stramien.
1: Ja, valt mij nog wel meer.
0: Maar nou, leuke uur openen voor uurtje 2.
1: Nou, in ieder geval hebben wij ook in uur 2 weer het nodige voor je klaarstaan. Zometeen in ieder geval Ruud Evers met de Weekend Express Dance Weeks nummer 3 alweer. In uur 2.
0: Ja.
1: Vervolgens gaan we natuurlijk Pim Pampette, 4 juni 1988. En dat was echt een heel fijn jaar qua muziek hoor. Ramenwaarnieuws hebben we. De directie was weer terug van reces.
0: De werknemers waren weer terug. De directie heeft ze toegesproken.
1: Oké, zeg maar. Want
0: ruzie met de familie, hè?
1: Oké.
0: Dus bij het familiediner zijn ze geweest.
1: Ja, bij Bert.
0: Ja. Niet geholpen.
1: Nee?
0: Nee, een van de leden kwam niet opdagen.
1: Dus lege
0: limousine.
1: Oké.
0: Okay. Heel sneu verhaal, maar goed. Toen kwamen ze weer terug en toen zei ik, nou, nu weer aan het werk dan.
1: Ja, wel.
0: Ja, we kunnen niet
1: direct
0: blijven zitten. Blijven zitten.
1: Nee, dat vind ik ook. Hey, vervolgens hebben we natuurlijk ook nog cabaret met Bert Visser. Die gaat verbouwen.
0: Ja.
1: Ja, dat belooft dat. En de tip van de week natuurlijk. En ik zie nog wat staan. Ook van Nederlandse bodem natuurlijk. En nu hebben we Elton John.

0: Elton John en I Don't Wanna Go With You Like That.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: We gaan het toch even weer proberen.
1: Ja, ik heb Herman nog even op de app gehad. En vervolgens zei ik van, weet je, we kunnen je nu ook nog even bellen. Nou, dat vond hij wel goed. Dus vandaar dat ik dacht van, dat kan nu wel.
0: Als het goed is?
1: Ja.
0: Herman?
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja. Het was even weer zoeken.
1: Ja.
0: We hadden toevallig het plaatje ook gestart op het kanaal waar de telefoon op zit.
1: Dus dat werd een beetje lastig.
0: Dus dat werd een beetje lastig voor ons. Maar goed, maakt niet uit, we zijn er. Ik zal even muziekje onderzetten. Hebben we dat? Ja, hè? Ja. Oh, deze niet. Nou ja, goed. Het gaat hem allemaal door elkaar heen, maakt niet uit.
1: Nee, maar had jij al een beetje bedacht, Herman, wat jij voor Feel Good Saturday Night Part hebt?
2: Ik heb een nummer gevonden, jazeker.
1: Oh, vertel.
2: Je wilt hem weten nu?
1: Ja, graag, want wij
0: ja, anders moeten we morgen weer bellen.
2: Ja, is goed. Ik had Michael Jackson met Wanna Be Starting Something.
1: Oh ja. Maar we hadden goed nieuws voor jou. Want jij had gewonnen vorige week.
2: Ah joh, ja.
0: Met Hathaway.
1: Ja, Hathaway. Ook nog niet een klein beetje winnaar hoor. 34% van alle stemmen. Dus ging nergens over.
0: Nee. Ja. Okay. Dat was een leuke plaat inderdaad.
1: Ja.
2: Wat heb ik gewonnen?
1: Pak melk.
2: Ah, ja. Okay. Breng maar langs.
1: Ja.
0: Hoe verzint dit? Een pak melk.
1: Ja, dat pak ik zo in één keer op.
0: Ja, nee. Ja.
1: Nou, je zou eronder komen.
0: Ja,
2: ja nee, mooi dat ik gewonnen heb.
0: Nou, ja, leuk.
2: Ja, daarvoor was ik laatste, geloof ik.
1: Ja, maar nu echt dikke winnaar. Dus,
0: heel fijn. Nou, Michael Jackson is ook wel zeker een hele leuke. Dus gaan we er even bij zitten.
1: Hey, en ik had net van Fred begrepen. Hij is bijna klaar met jouw jingle die hij zelf helemaal in elkaar genusteld heeft.
0: Ja.
2: Zo, oké. Okay.
0: En ik heb het maandag ook gehoord.
1: Ja, we waren...
0: Je hebt maandag de jingletjes ook even laten horen aan het personeel daar.
2: Klopt. Ja, mijn collega die naar me kwam, die was echt flabbergasted. En... ja, die zei van, nou, dit is geweldig. Ja, die vond het helemaal mooi. Want ik had ze niks gesteld. Het was helemaal een verrassing.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Ah, ik vond het helemaal grappig dat je zei dat het door een zanger uit Hellendoorn ingezongen was. Ja, die konden wij wel waarderen.
2: Ja, ik zal jullie aanstaande maandag zal ik nog wel ook een klein beetje reclame maken. En natuurlijk uiteraard de nieuwe vette jingle van jullie.
0: Ja, leuk.
1: Ja, en even denken. Oh, de tips komen zo ook weer.
0: Ja, tips komen ook zo die kant op weer. Zit een nieuwe jingle single van Prince bij.
2: Aha, ja. Oké. Okay.
1: Hij is een hele poos niet meer onder ons.
0: Maar... Nee, maar uit The Vault komt nog een heleboel goede muziek hoor. Uit de Vault van Prince. Dus,
1: de kluis. Ja. Van...
0: En de familie heeft centen nodig. Dat is ook nog eens een keer zo natuurlijk.
2: Dat is altijd zo.
1: Hij heeft ze niks nagelaten. Hè. Dus jammer.
0: Maar goed, wij gaan even naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja. Die is van Ruud Evers. En dit is mix nummer 3 al. Dus mocht jij ook nog mixen van Ruud in jouw programmaatje nodig hebben... dan kunnen wij misschien Ruud vragen of hij ook wat naar jou wil sturen hoor.
0: Zou hij wel leuk vinden, denk ik.
1: Ben je er nog, Herman?
2: Hallo,
0: het is Duitsland, hè? Die verbinding wordt steeds slechter. Dus grenscontrole.
1: Ja.
2: Ja, of,
0: dan gaan ze dat controleren. Hè? Ja, is het wel helemaal zuiver wat hij rond Piste vertelt. Maar,
1: ja. Ik vertelde...
2: Nee, maar helemaal goed. Nee, ik dacht dat je tegen zeg maar de luisteraars zat te praten.
0: Ook.
2: Mag je niet doorheen praten. Hè?
0: Dat is zo.
2: Dat kan niet. Nee, dat kan niet.
0: Nou, dan gaan we nu een beetje van DJ Ruud Evers wel even doen.
1: Ja.
0: Komt ie aan. Taking administration and how
3: ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.
4: Showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, we're wearing Cuban links. Designer mix.

0: Ruud Evers, die mixen hem voor ons in uur 2. De Weekend Express Dance Mix. Nummer 3 was dit alweer, hè? Of ja, nummer 2? Ja. Nee, nummer 3 alweer.
1: Nummer 3 gaat echt gaat harder als je denkt, hoor.
0: Zeker. Even een applausje doen.
1: Ja,
0: even een applausje doen.
1: Ja, doe die deur maar open.
0: Even applausje, mensen. Ja, het is ietsje rustiger geworden. Harde bui kwam er net overheen. Dus,
1: ja. Dat is niet normaal, dat weer de hele week al.
0: Hey, een fijne, wel iets wat langere mix. Iets meer dan 7 minuten. Maar goed, maar het was wel even genieten. Hè?
1: Daarom. Dus volgende week gewoon nummer 4.
0: Zeker. Even kijken. Ja, we gaan pimpampetten. Pimpampet. 4 juni 1988 bracht ons bij Jermaine Stewart.
1: Ja.
0: Met Get Lucky. En Ziggy Marley met Tomorrow People.
1: Ja, want echt 88. Ik had niet gedacht dat het zo'n fijn jaar qua muziek was.
0: Een fijn jaar is dat. Ja. En daarna gaan we even een nieuw jaar tot doen.
1: Ja, ondertussen dat wij deze blaadjes draaien, gaat Fred als een razende roeland aan de gang om hier de stekkertjes en de microfoons.
0: We moeten even gaan labelen langzamerhand, want het wordt een beetje...
1: Het wordt een beetje een zootje.
0: Een beetje een zootje.
1: Maar zolang het maar werkt, Fred, hoor je mij niet klaar.
0: Precies. 4 juni 1988, eerst even naar Jermaine en daarna naar Ziggy.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: Twee uur lang Fred en Ron. Ze houden het

0: 1988. Ziggy Marley. De zoon van Tomorrow People, zo'n lijn. Ja, en Jermaine Stewart ervoor met Get Lucky.
1: Ja, en als je zo'n plaatje hoort, dan denk je van... Hé, eigenlijk draaien we wel in onze show soms iets te weinig reggae.
0: Ja, we draaien niet zoveel van reggae.
1: Nee.
0: Dat klopt wel een beetje, ja. Ja, nou, UB40 kunnen... maar die hebben best wel een goede reggae plaat, hoor, trouwens.
1: Ja, zeker. Dus waarom zullen we dat ook niet gaan doen?
0: Nou, kunnen we wel eens een keertje doen. Pim Pam Patton, 3 from 1. Het is tijd voor een nieuw jaartal.
1: Ja. Als jij er klaar voor bent, jij staat het dichtst bij het rad.
0: Ja, ik ga even draaien.
1: Ja.
2: Komt-ie aan, hè?
1: Ja, hoor.
2: 1-2.
1: Man. Dat staat weer onmeunig hard.
0: Zo.
1: Lang.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou. Ja, goed.
1: Je hebt een paar druppeltjes te veel olie op gedaan.
0: Denk ik, ja.
1: Hij blijft doorlopen.
0: Ik heb 2001 voor je.
1: 2001?
0: Ja.
1: Dat is gelijk wel een grote stap.
0: Ja, een hele grote stap.
1: 1988. Nou, jullie weten, ik pak even mijn zakje van erbij. En dat is een hele grote Samsung. Die is echt heel groot.
0: King size.
1: Die moet overdwars in je achterzak.
0: Ja.
1: Anders past hij niet. Eens even kijken hoor. 2001. Week nummer 24 kom ik uit.
0: Okay.
1: En dan kom ik uit op 16 juni.
0: Oké, prima. Nou, lijkt me goed.
1: Wat staat er op nummer 1? Nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Atomic Kitten met Whole Again.
0: Oké.
1: Fateless op 2 met We Come. We Come.
0: We Come One, volgens mij.
1: Ja, We Come One. Ja. Ja,
0: We Come 1 was het.
1: Ja, We Come 1. Ja. Ja. Ramon, dat is die Belg.
0: Oh ja.
1: Supergirl.
0: Ja, ook nog eens een keer later gecoverd door Chaotic.
1: Ja, dat klopt. Ik zie Chaotic ook al in deze lijst staan trouwens.
0: Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik heb de nieuwe tips binnen.
1: Daar staat en, ook Chaotic in, hè?
0: Damn, I Think I Love You is opnieuw uitgebracht.
1: Nou. Ja.
0: Dat is niet goed, hoor, dat mensen. Dat is niet goed, hoor.
1: Nee, dat hadden ze niet moeten doen.
0: Nee.
1: Hey, maar wat staat er nog verder in? J-Lo met Play. Gigi D'Agostino met La Passion.
0: Ook een leuke.
1: Destiny's Child met Survivor.
0: Oké.
1: En ja, deze vind ik zelf wel leuk. Bon Jovi met One Wild Night.
0: Oh, dat is ook wel leuk inderdaad.
1: Dus ja, uiteindelijk de keuze is weer reuze en de keuze is bij jullie natuurlijk. 40 plaatjes uit de top 40.
0: Top40.nl. Week 24,
1: ja,
0: zei jij. 2001.
1: 16 juni.
0: Eventjes naar onze mailbox. weekendexpressfm@gmail.com. Welke 3 platen wil jij horen? En het logo met de 4 padjes levert ons dan de personal message op.
1: Ja hoor.
0: Daar mag je ook 3 plaatjes in sturen. Wij gaan ze allemaal weer verzamelen. En dan draaien wij de meeste stemmen.
1: Ja hoor.
0: We gaan nog 1 plaatje doen uit 1988.
1: Ja. S Express met Team from S Express. Enjoy this trip.

0: S Express. En de theme from S Express. Uit 1988. Had een thema van ons kunnen zijn.
1: Ja.
0: Express. Express. Express.
1: Ja.
0: Weekend Express. Misschien is het door de AI even laten verbouwen of zo. Zou nou, kunnen, hè?
1: Zou kunnen.
0: Hey, de redactie is weer bijeen. Dus ik denk dat we maar eens even gaan doen.
2: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Nou, zeker.
1: Raar politienieuws. Heel raar, ja.
0: Raar politienieuws.
1: Ja, wel. Ik vind het op zich natuurlijk wel fijn.
0: Strakke actie.
1: Ja.
0: Ja. Van de politie in ieder geval. Hè?
1: Ja. De politie in Enschede is onlangs begonnen met het plaatsen van lokfietsen om fietsendieven te kunnen pakken. Nou, met succes kan ik je melden. De eerste lokfiets stond er precies 20 minuten voordat hij gegrapt werd. Een 38-jarige notoire fietsdief trapte er met open ogen in en ging met de lokfiets er vandoor. Dat meldt de Tubantia. De fiets was gemarkeerd met een chip en leidde de plaatselijke politie rechtstreeks naar de woning van de dief. En die woont zelfs aan de J.H.W. Robertsstraat.
0: Ja.
1: Nou, het bleek uiteindelijk een recidivist, want in zijn tuin stonden nog 10 gestolen fietsen. Hè?
0: Huppatee.
1: De fietsendief, die hebben ze nou ook maar even gewoon meegenomen.
0: Ja, even lekker opsluiten. Niet meer loslaten.
1: En jij had ook nog eentje, hè?
0: Ja, datzelfde gebeurde in Alphen aan de Rijn eigenlijk.
1: Ja, vertel.
0: Een onfortuinlijke fietsendief had donderdag een pechdag. De fiets die hij uit buiten had gemaakt op de Julianastraat in Alphen bleek een lokfiets van de politie te zijn. Toen de agenten het signaal kregen dat de fiets verplaatst werd naar de Wilhelminalaan en vervolgens koers zette richting de Emmalaan en de Steenstraat, kwamen ze in actie. Bij de voorstraat werd de vermoedelijke dief met de fiets gezien. De man wist bijna te ontkomen door de voorstraat verder in te fietsen. Door paaltjes in de weg moesten de agenten de achtervolging met de politieauto staken. Ja, je kan niet door de paaltjes heen natuurlijk. Maar de dienders lieten er niet bij zitten. Een van de agenten zette hem rennend de achtervolging in.
1: Ja,
0: en ja, dan heeft hij een ijzeren conditie, hè?
1: Nou.
0: En vervolgens leende hij een scooter van een omstander. En de verdachte werd niet veel later op de Frederik Hendrikstraat aangehouden. De lokfiets werd in de buurt aangetroffen.
1: Ja, hoe mooi.
0: Ja, het is, goed. Je moet van andermans spullen gewoon afblijven. Dat is makkelijk zat.
1: Ja, dan moet je maar gaan werken.
0: Ja, heel verstandig. Hey, we gaan ook nog even een stukje cabaret.
1: Ja, dat zat ik eigenlijk al op te wachten, want Bert Visser is wel een van mijn favorieten, hoor.
0: En hij gaat deze week verbouwen.
1: Nou, dus dat zal wel weer het nodige bij hem losgemaakt hebben.
0: Zeker. En daarna de tip van de week, de nieuwe single van Paul McCartney.
1: Oh, is dat niet met Ringo?
0: Nee, niet met Ringo Starr. Dit is de solo single. Ja, okay. Die van Ringo Starr zat waarschijnlijk ook op het album. Maar zijn nieuwe single heet Come Inside. Ook een hele fijne, hoor, trouwens. Ja,
1: ik wacht dat allemaal af.
0: Vet. Even luisteren, hè. Naar Bert Visser en Paul McCartney.
3: Ik ben thuis ook aan het verbouwen. Echt waar, serieus. Ik ben thuis aan het verbouwen. Mijn badkamer ben ik aan het verbouwen. En ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg en vrolijk, alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. Dan zit ik nog helemaal in de kreukels om. Dan heb ik gewicht aan mijn wallen hangen om mijn ogen open te houden. Echt waar. En lawaai die gast. Het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je neer hebt afgeplakt. En die mannen hebben geen schoenen aan. Nee, die hebben containers puin onder de poot. Echt waar. En daar waar je denkt, nou dan plak ik het niet af. Dan komen ze toch niet. Ja, dan komen ze ook. Ik dook vannacht mijn bed nog in. Hele kont in vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen, even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Eindelijk had ik goede bouwvakker, had ik zo'n Bob de Builder, via een neef van me had ik zo'n Bob de Builder aan de telefoon. En dan belooft Bob de Builder langs te komen, hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Alleen maar kijken. Berekent hij ook voorrijkosten? Als ik voor zijn winkel sta, krijg ik niks. Ja, bekeuring of wielklem, maar nee. Ik ben blij dat iemand heeft kwijt schelen. Eindelijk Bob de Builder, allemaal buizen, allemaal leidingen liggen hartstikke open. Komt Bob de Builder, 's morgens hartstikke vroeg kijken naar mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja, cool, Red Bull. Mannen roken altijd check, altijd. Ik trok hem aan elkaar. Dat moet zo. Allemaal buizen, allemaal leidingen. Potlood in de bilnaad. Tja, tja, tja. Dat is 100 euro per tja. Bel het daar door.

0: Moest hem even inflexen hier. Moest hem in deur tengelen. Even ombeugelen hier zo. Er wordt een T-splitter in. Dan moest hem in afsluiten met dubbele contrabout. En wat is nou een dubbele contrabout? Het zijn de twee keutels die een verzetsgroep zijn begonnen. Weet ik veel. Ik zeg, man, begin dan. Nee, dan moet je hem loodschieten, Bie. Nou. En ik ken geen loodschieters, dus ik moet naar de gouden gids kijken bij de L van loodschieten. Nou, losers, lijmsnuivers, lulhammersen, loodschieters. Willekeurig loodschieter Hielkema. En dan belooft meneer Hielkema, belooft langs te komen. Komt hij, heel herkenbaar. Eén deze dagen tussen 8 en 5. Ik herhaal, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik ben 5 maanden thuis geweest tussen 8 en 5. Alles behalve. En dan bel je die firma op met mevrouw Hielkema. Mag ik uw man? Mijn man ligt in bad. Ik zei, hij wel, snel. Ja. En de vragen die bouwvakkers stellen. Meneer Visser, waar wordt die toiletpot? Naast de eettafel. Nou goed. Meestal hangen we tijdens het eten de billen even opzij. En we scheiden die de hele goulashsoep er zo uit. Komt een enorme vrachtwagen voor. Een gigantische vrachtwagen met een mooie gietijzeren wenteltrap. Komt de vent met een formulier naar me toe. Visser, die zoldertrap, wordt die de boom? Ik kan eindelijk stukken door. Eindelijk naar smeken, bidden, alles. Ik kan een stukken door. Nou, 's morgens hartstikke vroeg, alles ligt open, stukken door. 5:30, hartstikke vrolijk. Superdien, David de Mond, superdien. Tja, tja, tja. Ding, ding, ding. Bella Tadon. Dat doe ik in Roermond heel anders, hè? Wat is dat doen? Dat is jammer, hè? Wat is jammer? Nou, daar. Ik heb het wel in uitleggen. Kijk, moest eigenlijk eerst even een stuk aan de oren. En dan moest centrale warming ervoor. Ja, nou zit centrale warming ervoor. Dus... Ik heb niks meer gedaan. Ik gooi weer naar huis, hoes.
1: Nee! Jij blijft in dit huis, hoes. Hier blijf je. Speciaal roer, tegeltjes plak, bouw of ik verbouw jou. En dan moet je verdomme nog zelf bijblijven, want wij zijn 3 dagen weg geweest. In die 3 dagen hebben we onze hele badkamer betegeld. En om de 5 tegeltjes hebben wij een druiventrosje. Die staan bij ons gewoon rechtop. De tegel zit precies weer om. De druiven groeien gewoon naar boven. Ze zit hartstikke vast, krijgen geen kango meer los. Het enige wat je nog kunt doen is de hele badkamer omdraaien. Maar ja, daar spuit die douche tegen je lul. Ja, moet je klaar gaan bedienen met je voet. En je hele relatie gaat naar de kloten tijdens verbouwing. Want je bent die, tijdens die verbouwing, met die verbouwing ben je iedere seconde in je hoofd denk je eraan. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrij met mijn vriendin. Ik kwam klaar en ik riep, Hielkema!
2: Dit is de Weekend Express.
3: Tip van de week.

0: De nieuwe single van Paul McCartney. Tip van de week bij de Weekly Express.
1: En wat voor mooie tip is dat, zeg.
0: Oh, een heerlijke plaats. Come inside.
2: Dat is een einde. Dat doet de deur dicht.
3: Er is een tijd van komen.
4: Ja!
3: En er is een tijd van gaan.
4: Nee!
5: Kusjes verder voor iedereen. Prettig weekend.
0: Voor iedereen, hè? Voor iedereen doen we dat.
1: Iedereen.
0: Hey,
1: niemand uitgezonden.
0: Niemand uitgezonden. Nee. We gaan hem even afvechten.
1: Ja, onze 2 uur zit er alweer op.
0: Zit er alweer op.
1: Dat verwacht je niet, maar de tijd gaat echt veel te snel in deze 2 uurtjes. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, dat kunnen wij natuurlijk begrijpen, dan moet je even naar Uitzending Gemist. En dat kan bij...
0: Lokale Omroep van Zeewolde. www.lokaleomroepvanzeewolde.nl.
1: En dan Uitzending Gemist. En dan kijk je even naar de datum.
0: Ja.
1: Nou, uurtje 1, uurtje 2, maakt niet uit. Je kan ze beide terugluisteren.
0: Zeker.
1: Nou, anders zijn wij gewoon volgende week vrijdag er weer. Zaterdag, sorry.
0: Ja.
1: Ja, ja, zaterdag.
0: Vrijdag was de HK Friday Night.
1: Ja, ik ben af en toe nog een beetje in de war.
0: Ja, 500 uitzendingen later.
1: Ja. Ja, nee, nou ja.
0: Maar nee, dat kan gebeuren.
1: Daar zijn wij ooit begonnen.
0: Ja.
1: Dat vergeten we niet, hè? Dat heeft wel heel veel indruk gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar volgende week zaterdag, zelfde tijd, zelfde zender, zijn wij gewoon weer bij je terug. Met heel veel leuke en nieuwe muziek. Ga nou niet de radio uitzetten nadat wij hier klaar zijn. Want onze collega's komen ook al naar ons. En die hebben ook hele fijne muziek. We gaan eruit met de Dolly Dots met What a Night. En Janet Jackson, Rhythm Nation. Joep doei en de mazzel.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.